0: Theo, hier zijn we bij het legendarische Hotel Spinnenwiel. Het Spinnenwiel, ja. Het staat er nog wel op. Het is niet alleen maar meer een hotel. Het is nog wel een hotel, maar het is ook een Chinees restaurant. Nou, daar liggen nog wel wat bluesgevoelens van jou natuurlijk.
1: Ja, als de muren konden praten. Ja. Nee, maar god, ja, alle bands die wij op tour hadden, die we onder moesten brengen, wachten we bij voorkeur onder bij het Spinnenwiel. Het was gewoon dicht bij de snelweg, vlakbij ons kantoor. Wat ik net al zei, jullie logeerden er ook als jullie een aantal optredens in het westen hadden. Dan bleven jullie er ook overnachten. En dat was ook een heel gemoedelijk hotel. De bar bleef heel lang open.
0: Ja.
1: Ik kan me nog een hele gezellige dame herinneren die daar werkte.
0: Ja.
1: Jij ook?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Die dikke blonde mevrouw. Een beetje forse blonde mevrouw waar iedereen...
1: Ja. Goed, dus. Het was altijd heel sfeer. De mensen konden gewoon omgaan met muzikanten. En dat kun je natuurlijk niet van alle hotels zeggen.
0: Het was een familiehotelachtige sfeer. En ook met leuke mensen aan de bar. Gewoon mensen uit de buurt die jou dan op een gegeven moment ook kenden. En zo. En die ook dat helemaal niet meer... Dat was gewoon... Je ging met die mensen om alsof je buren waren en zo.
1: Ja, klopt. We hebben natuurlijk ook... Ja, John Mill heeft hier gelogeerd. Wat ik net zei, Peter Green met Fleetwood Mac toen. The Nice. Spencer Davis Groep. Eigenlijk al die groepen uit de 60, 70 jaren. Die in eerste instantie clubcircuit deden. Zoals Arcade in Schiedam. En dan, nou, die logeerden altijd in eerste instantie in de Spinnenwiel.
0: En Ome Cor werd wel altijd een beetje zenuwachtig als er dan weer zo'n club binnenkwam. En dan... Het was natuurlijk niet altijd even. Er was nog wel eens wat lawaai daarboven en zo, weet je wel. Er waren ook wel andere gasten. Ook kwam Ome Cor weer met zijn hoofd om de deur van jongens, kan dat niet wat zachter?
1: Ja, maar het ging wel in een hele gemoedelijke sfeer. En, we hebben heel lang gebruik gemaakt van het Spinnenwiel.
0: Ja. Ja. En de blues in Den Haag. Wat was het toen? Je had Indiscrimination, Nico Jansen of Nico Christian en John LeGrand.
1: Ja, de blues heeft hier toch altijd wel geleefd, als je het vergelijkt met de andere grote steden. Dat heeft te maken gehad, denk ik, ook met dat er voldoende podia waren. Dat de Haagse bluesgroepen waren. Later had je Living Blues, toch een ontzettend populaire band hier, in zeker in deze regio. Jullie traden heel vaak in Den Haag op. Niet alleen in Club 192, maar ik herinner me ook nog wel op middelbare scholen waar ze in die tijd grote feesten gaven in de gymzaal, waar dat omgetoverd werd in de concertzaal. dus op een manier. En waarom weet ik niet. Maar blues is toch altijd heel belangrijk geweest voor Den Haag. En misschien komt het ook wel dat er heel veel Engelse bluesbands in Den Haag hebben opgetreden natuurlijk.
0: Ja,
1: dat helpt natuurlijk ook mee.
0: Ja.
1: En wellicht dat Veronica daar ook nog invloed op gehad heeft.
0: Ja.
1: Dat was toch de zender die zeker in de beginjaren eigenlijk alleen maar in West-Nederland te beluisteren was.
0: Theo van den Hoek, organisator van het North Sea Jazz Festival of algemeen directeur. Jij bent altijd dezelfde bleef en ik wil je hartelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
1: Ik vond het heel leuk om te doen.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues... In het gesprek met Theo van der Hoek. Die muziek die had natuurlijk van alles te maken met dat North Sea Jazz Festival. En met Den Haag als popstad. Roy Hargrove, hij was de gast in 1997 op het North Sea Jazz Festival. En het nummer van hem dat was Aphrodisia. Miles Davis, ook te gast geweest met het nummer Milestone. Fleetwood Mac, met Peter Green op solo gitaar met Need Your Love So Bad. En een bluesnummer van de Rolling Stones, compositie van Willie Dixon, Little Red Rooster. We gaan verder op pad, maar door we blijven wat dichter bij huis. We gaan terug naar 1970 ongeveer. De opname van de LP Apple Knockers Flophouse van QB and the Blizzards. En daarvoor moest een hoesfoto gemaakt worden. En dat gebeurde in een café, een heel oud café, in het centrum van Drenthe.

0: Wezep staat we nou. Wezep met een U. En we staan hier bij het legendarische café van Perkaan. En Willem Perkaan, dat was een caféholder. Een hele bijzondere man. Het is eigenlijk een beetje een huiskamercafé. Waar je in Wenen ook wel hebt. Bijs. Een soort van bijzel. Gewoon een huiskamer met een kabinet. Paroolkabinet stond erin. En het is nog gesloten. We zijn hier op maandag. Je kunt het niet zien. Ik kan altijd nog wel even kijken of het een beetje uitziet zoals het er toen was. Kijk, een van die oude kabinetten staat er nog. Maar niet de echte. We moeten even een paar oude accordeon daar. Zie je wel. Ik kan even kijken of in de ruit heen. In het café. Want dat oude kabinet moet, als dat niet veranderd is, moet er nog staan. Ja, daar rechts daar staat er nog. Kijk, en de café is nog een beetje zoals het toen was. En het is in 1970 dat wij de LP Apple nog eens Flophouse maken. Wat wil zeggen een goedkoop herenlogement in het Amerikaans slang. En C.S. Wessels, de man van Phonogram, onze label manager, de A&R man. Die had, dat was een man die veel goede ideeën, of tenminste ideeën had om een plaat aan de man te brengen. En die dacht toen op een gegeven moment, het bedacht op een gegeven moment dat wij hier wel eens die LP met de nodige publiciteit zouden kunnen uitbrengen. Dus op een gegeven moment werd Perkaan geschatterd en een aantal autochtonen, wat boeren, die werden hier om de standtafel gezet. En die kregen allemaal voor niks te drinken. En het moment dat, wij er natuurlijk ook bij, met die mensen om de tafel. Er kwamen mooie verhalen, kwamen er naar buiten toe. En de stemming werd allengs wat losser. En Cezy had dan bedacht dat wij dan op het moment dat de toestand dan los was, dan werd er een dame naar binnen gebracht en die ging daar op de tafel staan om een striptease te doen. Nou, op dat moment gingen alle monden los natuurlijk. Wij wisten er natuurlijk wel een beetje van. Maar er was ook een filmploeg bij en die zou dat filmen. En als je nagaat dat het in 1970 was, dat is natuurlijk nu 30 jaar terug. Toen was het natuurlijk een aparte, midden in Drenthe. Hè? En, op een gegeven moment kregen daar het verhaal, dat sprak zich natuurlijk rond. En op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk ook de mensen in het dorp en zo, die kregen daar lach van. En een heleboel van die kerels die wilden dat natuurlijk ook niet hebben, dat filmpje vertoond werd. Want dan kregen ze misschien thuisbonje. En toen heeft meester Grebe, de toenmalige burgemeester, die heeft dat toen verboden. En het filmpje mocht toen niet uitzonden worden. En dat was toen, maar dat werd dan ook weer breed uitgemeten in de pers. Dus dat was natuurlijk ook de bedoeling van C.S. Wessels. Dus dat is hier allemaal gebeurd. Hier bij Perkaan in Wezep. Nou, je kunt er hier nog een beetje van zien. Het oude café. Ja, het is eigenlijk open. Nou, dat oude kabinet stiep er nog. En die mensen die er nou in zitten, die weten daar helemaal niks van. Kijk, de bedsteden die zitten er nog een beetje in. Huur al tappie. En die hier is toen ook met de titus op dit. Deze tafel was daar. En die staat er nog allemaal zo'n beetje in. Kijk, mooi bord aan de muur. Ter herinnering aan de 24-jarige echtvereniging van Willem Perkaan en Jantje Jalving. Gehuwd 4 december 1896. Geschenk van hun dankbare kinderen. Mooi.
1: Goed,
0: ja. Ja, dus dit is Radio Drenthe, ja. VPRO. We worden even, we maken een spoor terug.
1: Harry Muske.
2: Ja, misschien
0: wel. Ja. En ik wou even kijken wat hier nog is, dat ik dat even voor de microfoon zeg.
2: Ja, verder,
0: we gaan zo weer voor.
2: Ja. Hier moet hier dan een keer komen optreden.
0: Ja, maar dat is Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Wij speelden iedere keer voor 500.000 man, dus dat ja, zo, hier kun je, als je dit onze spul niet neerzet, is het vol. Ja, ja.

0: heb dat verhaal nog niet
1: gelezen. Oh ja, kijk hier. Hier heb je nog een foto ervan. En straks verbazen gezichten op platenhoes. Straks verbazen gezichten op platenhoes. Manager Blizzard Striptease in wezen tevoren besproken. Ja. Dus, het was natuurlijk met Willem Pekaan wel besproken, maar met de mensen die om de tafel zaten. Natuurlijk, je kunt wel zien hoe dat ging.
2: Oh, die is later toen nog een keer gebruikt voor deze.
1: Ja, want deze. Kijk, hier staat Helmi van der Vecht op en op dat hoesje staat Herman Brood. Dus ja. Dat klopt niet, want toen was Helmi van der Vecht er al bij. Dus, ja, dat is dus hier ter plekke gebeurd.
2: Dat is wel heel authentiek nog hier trouwens, hè?
1: Ja, dat doet wel denken aan vroeger. Ja. Nou, die wand ook is eigenlijk weet dat de bedsteden zitten hebben. Die kunnen we nog wel zien, zie je wel. Ja. Zo'n wand is daar. Ja. Al kabinet.
0: We stonden toen nog... Ik ben even dit moet nog wel zichtbaar wezen. Ja.
1: Maar kijk, dat bord daar, dat hangt er ook nog al in. Zie je dat wel?
3: Ja.
1: Dat,
0: ja,
1: die, ja. Ja. En, oh ja, dat kabinet zie je wel, maar er stond ergens anders. En dat is ook niet...
3: Ja, dat is die wel. Ja. Met die punten erop, toch?
1: Nee, dit is een ronde. Dit is een ronde. Ja, die is er niet meer.
0: Nee. Die was al.
1: Ja. Perkaan. Legendarisch. Nou, ik moet maar even hier hoor.
0: Nou,
2: we gaan verder.
0: Ja.

0: De muziek kwam uiteraard ook van de LP Apple Knockers Flophouse. Nummer van Sonny Boy Williamson. Uitvoering QB and the Blizzard. Help me. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Hij maakt zoals altijd door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De band uit Illinois speelde al jaren als Gary and the Nightlights met zanger Gary Lovizzo, maar zonder enig succes. En toen begonnen ze onder de naam The American Breed. En toen was een meteen een grote hit in Amerika met Bend Me, Shape Me. The American Breed, Sometime in the Morning.

The American Breed, Sometime in the Morning. Chairman of the Board, dat was een band met twee leadzangers, Norman Johnson en Greg Perry. En dit nummer was een oproep aan alle vrouwen van Amerika om de mannen terug te roepen uit Vietnam. De band had al twee grote hits, Give Me Just a Little More Time en You've Got Me Dancing on a String. Maar deze single flopte, Chairman of the Board, Men Are Getting Scarce.

chairman of the board. Men are getting scarce. The Countrymen, dat was een Engelse folkband, maar onder leiding van zanger Alan Beats, schoof de band richting country rock. Maar dat was een probleem, want om geloofwaardig te zijn met country rock moest je eigenlijk uit Amerika komen. The Countrymen, so this is how it feels.

The Country Man, So This Is How It Feels. Ook Marvin Gaye schreef een nummer over de oorlog in Vietnam, maar Motown Records bracht het nummer niet op de markt, zelfs niet als kerstsingle. 18 jaar later verscheen het nummer pas, plotseling geheel onverwacht, op het album What's Going On. Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas.

Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas. Darlene Love, dat was een studiozangeres en ze scoorde grote hits voor The Crystals, The Blossoms en Bobby Sox and the Blue Jeans, maar onder haar eigen naam was ze minder succesvol, al werd dit wel een hit. Darlene Love, The Boy I'm Gonna Marry.

Darling Love, The Boy I'm Gonna Marry. Stu Gardner, dat was de zanger van The Real Thing, en zijn solo-single mislukte omdat Stax Records, zijn platenlabel, failliet ging. Daarna werd hij musical director van de populaire tv-show The Bill Cosby Show, en dat hield hij maar liefst 25 jaar vol, en daar zal hij nu ongetwijfeld spijt van hebben. Stu Gardner, Leave Him Alone.

Stu Gardner, Leave Him Alone. Omdat Darlene Love meestal de singles inzong in de studio, besloot producer Phil Spector een echte zangeres aan te trekken voor zijn meidengroep The Crystals. En dat werd Lala Brooks. En ze had meteen een top 10 hit in Amerika met The Crystals. Then He Kissed Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blackbirds van Betty LaVette is het album van deze week. En Betty LaVette begon in 1962 als hitzangeres. My Man, He's a Lovin' Man, Let Me Down Easy, Your Turn to Cry. Het waren allemaal grote hits in Amerika. Maar ze verdween uit de muziek en uiteindelijk maakte ze haar comeback bij het Nederlandse platenlabel Munich Records met een live optreden opgenomen in Vredenburg in Utrecht. Betty LaVette, Strange Fruit.

0: Betty LaVette, Strange Fruit. De platenmaatschappij zag het helemaal niet zitten. Een nummer over Hells Angels zou niet gedraaid worden door de Amerikaanse radiostations en alle ouders zouden protesteren. Maar de platenbazen hadden het helemaal verkeerd gezien, want het werd een wereldhit. The Shangri-La's, Leader of the Pack.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

De Shangri-La's Leader of the Pack. Charles Smith en Jeff Cooper uit Alabama kwamen uit de band The Entertainers. En ze namen het nummer in eigen beheer op. Maar toen de Amerikaanse radiostations het begonnen te draaien, ging Blue Dawn Records de distributie regelen. Het is mooie Southern Soul van Charles Smith en Jeff Cooper. Glad to be home.

Charles Smith en Jeff Cooper, Glad to be Home. De zanger van de band The Fascinators uit New York maakte solo singles als Tony Mitchell en daarna als Tony Richards, maar zonder succes. Maar met dit nummer had hij plotseling een grote hit in Australië en opnieuw onder een andere naam, Tony Pass, Spring Fever.

Tony Pass, Spring Fever. De Staples Singles, dat was de gospel group met sterzangeres Mavis Staples. En deze compositie van Bob Dylan werd gezongen door haar broer Purvis Staples. En hij stapte na deze opname uit de groep om het management voor zijn rekening te gaan nemen. De Staples Singles, John Brown.

De Staple Singers, John Brown. Wilson Pickett was een groot soulzanger. Hij had hele mooie hits. Mustang Sally, In the Midnight Hour, Funky Broadway. En daarvoor had hij al een nummer 1 gehad met de Falcons, I Found the Love. Maar zo'n man zit ook wel eens zonder geschikt nummer om op te nemen. En toen coverde hij gewoon een hitje van de popgroep The Archies. Wilson Pickett, Sugar Sugar.

0: Wilson Pickett, Sugar, Sugar. Ronald Bertram Greaves nam op in de Fame Studios in Muscle Shoals en hij begon daar met zijn hit Take a Letter Maria. En de opvolger was Always Something to Remind Me. En dit was de B-kant van die tweede single van R.B. Greaves, Home to Stay.
1: It sure is-

R.B. Greaves, Home to Stay. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Otis Redding coverde het nummer in 1965 als eerbetoon aan de in 1963 overleden Sam Cooke, van wie hij een groot fan was. Otis Redding, A Change Is Gonna Come.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum vanaf de fototentoonstelling Blues in Heaven. En gast aan tafel is Cor Tubben. Cor Tubben die bekend is van onder andere de Marvins in het verleden en tegenwoordig speelde hij in de Heren Oud-Zuid. Er is meer muziek in Drenthe dan QB and the Blizzards. En daarover hebben we het in deze aflevering. Maar we beginnen met muziek van Muskee, Going Down.

0: 1991, Musquet Live, Going Down. Cor, waarom deze keus?
1: Ja, dit is een nummer van Don Nix, maar ik ken de uitvoering van Freddie King. Mm-hmm. Ik vond hem ontzettend toffe uitvoering. En ik heb de man ook al een paar keer live gezien, waaronder één keer zelfs in de College in Assen.
0: Zo, Freddie King?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En de andere Kings heb ik ook al een aantal keren gezien. Albert Gang één keer, maar Bibi wel iets van 5 keer of zo.
0: Zo.
1: Maar de laatste keer was het wat minder met Bibi King en liet veel van zijn gitaarpartijen over aan zijn tweede gitarist. Dus
0: ja,
1: toen
0: ja.
1: was de gezondheid al bar en bar minder.
0: Ja. Jij bent zelf gitarist natuurlijk, dus extra belangstelling voor de gitaar neem ik aan.
1: Ja, maar niet alleen dat hoor. Het is in eerste instantie de song.
0: Mm-hmm.
1: En dan de meest waanzinnige capriolen die je gitarist uit kan halen. Steve Vai bijvoorbeeld, dat soort jongens. Ja, notenpoepers over het algemeen ben ik niet zo'n liefhebber van. Het gaat mij om de song en de intentie waarmee die gemaakt wordt en wat men erin stopt.
0: Ja.
1: Aan energie of intensiteit.
0: Ja.
1: Dat soort zaken.
0: Wanneer is de muzikale carrière voor jou begonnen?
1: Ik speelde voor het eerst 1963 live, toen ik 15 was.
0: Bijna, ja, vergelijkbaar met Harry Musquet, denk ik.
1: Ja.
0: Die speelde toen, denk ik, in de Mixtures.
1: Ja, dat jazzgezelschap.
0: Ja, nee, of de Old Fashioned Jazz Club.
1: Old Fashioned Jazz.
0: Nou, een van die twee in elk geval. 65 begon hij met Cube in the Blizzard.
1: Ja.
0: Dus je bent van diezelfde generatie.
1: Nou, Harry is wat ouder, hè? Of was wat ouder.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Maar wel ongeveer dezelfde leeftijd als Hans en Ilko bijvoorbeeld.
0: Hoe begon dat bij jou dan?
1: Shadows.
0: Oké. Okay.
1: Dat wel.
0: Ja, maar kom je uit een muzikale familie?
1: Nou, mijn moeder zong. Die zong in een kerkkoor. En mijn vader speelde mondorgel. En er was, bij ons was er ook altijd, ja, ik kwam bij een dorpscafé. En af en toe was het dansen. En vond ik de muziek altijd prachtig.
0: Ja.
1: En er waren ook van die amateurwedstrijden. Teenager shows noemde men dat toen.
0: Ja.
1: Ja, en daar was ik wel gefascineerd door.
0: Dus, ja, want jouw broer speelt ook gitaar.
1: Ja, Frans die heeft dezelfde input eigenlijk.
0: Ja. En jouw andere broer Ben is wel een groot muziekliefhebber, maar speelt hij zelf ook of niet?
1: Nee. De oudste twee broers hebben vroeger pianoles gehad, Ben en Ton.
0: Ja.
1: Maar het was aan hun alle twee niet besteed. Totaal niet. Nee.
0: En de jongere generatie geen pianoles en die wel?
1: Ja, meestal autodidact. Hoewel, ik ben rondom mijn 30ste ben ik wel begonnen met een eerste aantal jaren een klassieke gitaaropleiding.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb ook nog een jongere zus. Die heeft zichzelf ook piano spelen geleerd. Maar heeft later ook wel les genomen. Dus ja, de jongere generatie die heeft wel wat van de genen meegekregen.
0: Ja. En wat was het eerste, de eerste band waar jij van enige betekenis in speelde?
1: De Marvins eigenlijk.
0: Dat begon het.
1: Ja, want die is een andere naam. Maar toen de Marvins. Nou, daar timmer we behoorlijk mee aan de weg in die tijd.
0: Ja, wat voor soort orkest, wat voor soort groep was dat?
1: Nou, zoals
0: wat speelden jullie?
1: Zoals de talloze bandjes in die tijd. Covers. Dat was dus in Groningen had je even van die coverbands. Nou ja, wij zaten in de Kanaalstreek.
0: Ja.
1: En het reed met Vaar, wat toen gespeeld werd. Het begon met Cliff Richard, de Shadows. En later kreeg je de Engelse Mercy Beat en dat soort invloeden.
0: Ja.
1: Ja. Maar in feite gewoon een coverband hoor.
0: Ja, ja.
1: Eigen werk was er niet bij.
0: De blues kwam er nog niet zozeer bij kijken.
1: Oh, jawel. Maar dan via de Stones kwam dat binnensluipen.
0: Oh, ja. Ja, ja.
1: En later
0: dan
1: kocht je die platen van dat label, dat chess label uit Chicago. Met die Waters platen en Howl & Wolf en zo. En daar deed je ook wel iets van, ja.
0: Hmm. Hey, jouw tweede keuze is een nummer van Too Blind to See. De LP uit 1970 van QB and the Blizzard. Thursday Night. Waarom dat nummer?
1: Nou, hier hoor je dus de Zwolse invloed, de klassieke invloed van Helmi van de Vecht.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt de standaard bluesmuziek van eigenlijk losgelaten en neigt meer naar klassieke invloeden. De harmonieën zijn ook duidelijk van de hand van iemand die geschoold is, dat hoor je wel. Ik vind een heel fraai nummer. We hebben dit trouwens met Hier en Afzijd gespeeld tijdens het QB Festival vorig jaar in het QB Museum. Maar dan in een instrumentale versie.
0: Ja, ja.
1: Het werd gewoon een hele fraaie song. Goed gemaakt, goed gezongen. Het is een fraai lied.
0: Het is ook wel een beetje tekenend voor die tijd, denk ik, van dat ook de dwarsfluit er een belangrijke rol in speelde.
1: Ja, maar die is niet leidend.
0: Nee. Nee, maar ik kan me herinneren. Ik zag trouwens gisteravond, zaterdagavond, zag ik iets op tv over Super Sister.
1: Ja, ik ook.
0: ook weer die dwarsfluit.
1: Ja.
0: Die had er ook toe. Zelfde periode ongeveer.
1: Ja.
0: En hierin, in dit stuk ook, Thursday Night.
1: Ja.

0: Thursday Night, Cuban Blizzard 1970. De klassieke invloed is duidelijk, hè?
1: Ja.
0: Ja. Zowel in de fluit als in het orgel kun je duidelijk horen van dat Helmig daar invloed op heeft.
1: Ja.
0: En Bas Munniksma denk ik op dwarsfluit, of niet?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja?
1: Als ik het goed herinner.
0: Wanneer kwam jij in aanraking met Harry Musquet, met Cuban Blizzard?
1: Nou, ook ja, ik denk rondom 64, ergens in die periode.
0: Dat je ze zag spelen? Of?
1: Ja, toen speelden ze vaak in de dancing nog, hè, met een ander repertoire dan het bluesrepertoire. Toen waren er dus nog ook ontzettend veel covers. Zelfs de Beatle-liedjes werden gecoverd, maar die zong Harry niet. Die vernoemde dat, die zong Hans Kins in die tijd.
0: Ja, ja.
1: En, ja, er werd heel veel gecoverd door die jongens. Je ging zo vaak naar al die dancings, Zuidlaren, Gouden Leeuw van Hemmen en Gasselte, Parkzee, Veendam. Dus ja, automatisch raak je aan het praten met die jongens.
0: Mm-hmm.
1: Dus.
0: En wanneer ontstond voor jou de gelegenheid dat je, nou, ik wil niet zeggen dat je mee kon doen, maar dat je wat nauwer contact had? Of was dat veel later?
1: Ja, dat was later toen Harry aan de Smetana, of wij zingen in de volksmond Smetana, maar het is Smetana, de Tsjechische componist. Toen Harry op de 4e, 5e, 6e, weet ik veel, woonde en wij op de eerste. Ja, en toen kwamen we heel vaak bij elkaar over de vloer.
0: Ja, jij bent op een gegeven moment ben jij naar Assen verhuisd.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ik heb eerst nog een paar jaar in Amsterdam gezeten, eind jaren 60. Dat was de tijd dat
0: de wilde jaren in Amsterdam.
1: Dat Paradiso overging, de Melkweg ging open, Fantasio ging open. Nou, dus ik was continu daar te vinden. In het concertgebouw regende het van de ontzettend goede concerten. Massa's gezien,
0: ja,
1: in die tijd.
0: Wat herinner je zo nog?
1: De Hoek een paar keer, Led Zeppelin, Country Joe en de Vis.
0: Het legendarische concert van de Doors ook gezien toevallig?
1: Ja, toen zonder Jim Morrison. Want zonder Jim Morrison die had een beetje te veel gesnoept van de Nederlandse snoepgoed, laat ik het wel zo noemen.
0: Ja, ja.
1: En die is toen afgevoerd naar het ziekenhuis. En toen heeft Ray Manzarek, de Doors toetsenist, die heeft toen toch het repertoire gezongen.
0: Ja,
1: en er was een dubbelconcert samen met Jefferson Airplane trouwens.
0: Ja, ja. Jongen.
1: Ja. Nou, en voor de rest heel veel, ja. Van toen ze nog relatief onbekend waren, allerlei of komende waren, zoals Pink Floyd, Joe Cocker. Over ook heel mooi was. Ik weet niet, die ken je vast en zeker wel. Uit Engeland, de Bonzo Dog Duda Band.
0: Oh ja, zeker.
1: Het was een complete circus.
0: Ja.
1: En het was fantastisch om die gasten live te zien.
0: I'm the Urban Spaceman.
1: Ja.
0: Van de Bonzo Dog Duda Band. Beetje cabaretgezelschap. Ja.
1: Ja. Ja. Ah, en in die tijd kregen we ook het Kralingen Popfestival.
0: Oh, oké, okay. Ja.
1: Eerst werken die hier bij Beddesbaan en Outcast tijdens de Titi-nacht.
0: Ja.
1: Snel naar huis, douchen, uitsmijter, eten, hup, naar Rotterdam de Kralingen. Dus hebben we toch nog 2 dagen mee kunnen pikken van Kralingen.
0: Ja. Je eigen muzikale carrière, zeg maar, hoe heeft zich die ontwikkeld? Hoe zou je dat omschrijven?
1: Nou, heel veel bandjes, hè, gewoon. Niks wat echt landelijk iets betekent. Nee, maar wel in de noordelijke regio's.
0: Welke bandjes noemen ze een paar? De Marvins, dat is dan de bekendste band natuurlijk.
1: Ja, daarna hadden we met jongens uit Winschoten in de Stadskanaal en omgeving. Samson's Power. Daarna Shamrock uit Emmen. Met Jan Groening bijvoorbeeld, de befaamde drumdokter.
0: Ja, ja.
1: Toen ben ik gewoon overgekeerd in Groningen met Frontpage, met Bert Velkamp, die kwam net uit Kajak en die had vroeger in de Zoo gespeeld met Eddie Meijer. En Eddie en Bert wouden een nieuwe band beginnen.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar heb ik ook een aantal jaren mee gespeeld. Maar, ja, daarna Downtown Blues Band. En met Jan Waddies, de pianist, hadden we nog een trio met Han Brinksma.
0: Oh ja, die hier nu op dit moment beneden bij de tentoonstelling Wind of My Eyes een workshop geeft.
1: Oh ja?
0: Adam Brinksma.
1: Jazeker.
0: Samen met Hannes Langkamp.
1: Oh, nee, maar met de trio waren we veel makkelijker te plaatsen. Want je bent goedkoper dan de band.
0: Ja, ja.
1: We speelden zelfs een keer op een groot jaarfeest van, hoe heet die opleiding aan de vecht? Nijenrode.
0: Zo.
1: En er was dus een heel groot jaarfeest. De eerste lichting mensen begon 's avonds om 9:00. En toen zag ik daar voor het eerst een piepjonge Candy Dulfer samenspelen met Rosa King. De volgende lichting begon om 12:00. En wij, de laatste lichting, bands, verschillende dus, begonnen 's nachts om 3:00 te spelen. Ja. Slopend.
0: Was iedereen dronken waarschijnlijk?
1: Nou, wij niet.
0: Nee,
1: de kop erbij houden.
0: Wat publiek betreft.
1: Ja, zeker. Maar goed, we konden daar ook overnachten.
0: Ja.
1: Maar goed, daarna diende zich van, ja, Downtown Blues Band. In Groningen een soul band, Root Sister. Onder andere met Jan Diertens, een bekende assenaar.
0: Mm-hmm.
1: Hilbrand Wierga, die had met Worden Kik, had hij zelfs nog in Tokio opgetreden tijdens de Yamaha Bandstand. En wat nog meer? Swamp, ik speelde gelijktijdig in Swamp. Cajun Band, Psychico.
0: Ja.
1: Ja, ik zou vast nog wel iets vergeten. Nou,
0: en nu zit je in de Heren Oud-Zuid.
1: Ja, maar ook de Stokers.
0: En de Stokers, ja. Ja.
1: Samen met broer Frans en de Stokers, ja.
0: We gaan weer naar jouw lijstje, jouw muziekkeuze. Want de muziek van de gast is altijd leidend. En die gast, dat is Cor Tubben uit Assen. Time Passed Me By. Waarom deze, Cor?
1: Ik vind het een ontzettend lekker jazzy nummer. Het is lekker qua sfeer en heel relaxed. Ja, gewoon een tof nummer. Verder geen toevoeging.
0: Dan voeg ik er nog een beetje aan toe dat het wel in de periode was dat Harry wat last had van liefdesverdriet. En dat onder andere in dit nummer bijvoorbeeld, net als in Somebody Will Know Someday, dat het hier ook wel in zit. Time Passed Me By.
1: Ja.

0: Time Passed Me By. Tekst van Harry Musquet, muziek van Helmir van der Veg van de LP Too Blind to See uit 1970. Cor Tubben hier te gast in deze uitzending. In die periode dat Harry groot succes had, zeg maar, landelijk bekend was. Had dat ook betekenis voor de andere bands in Drenthe? Profiteerden die daarvan mee of leidde dat tot navolging?
1: Dat dacht ik niet. Nee, omdat die jongens die waren uniek in zijn soort, ook in heel Nederland. Dus. Je gelooft niet dat het verder invloed heeft gehad.
0: Nee, dat zag je in Den Haag bijvoorbeeld, zag je dat wel. De opkomst van de Motions, Golden Earring, Super Sister en dergelijke. Dat leidde tot een hele ontploffing eigenlijk van andere bandjes in Den Haag.
1: Ja.
0: Maar dat was in Drenthe in minder mate het geval.
1: In Groningen had je wel heel veel bandjes zitten.
0: In Groningen, ja.
1: Maar in Assen had je de Spencers met Bertus de Vrome bijvoorbeeld onder andere. En B. Hegen.
0: Ja.
1: Je had wel een aantal bandjes, maar om nou echt te spreken van een explosie zoals je kreeg tijdens het Groningen Springtij.
0: Ja.
1: Of zoals in Den Haag. Den Haag was toen de Beatstad.
0: Mm-hmm.
1: Niet de Bluesstad, maar de Beatstad. In Groningen had je echt een explosie tijdens het Groningen Springtij. Maar dat had weer te maken met de lokale horecawetgeving.
0: Ja.
1: Want je kon 's nachts tot 4 of 5 uur open blijven, mits je live muziek had. Dat was een gemeentelijke verordening. En dat veroorzaakte een explosie aan allerlei bands in Groningen.
0: Ja,
1: en dat werkte wel landelijk door.
0: Ja.
1: Een aantal die gingen toen landelijk ook behoorlijk doorbreken. Die kwamen goed aan de bak, laat ik het zo stellen.
0: Ja. Maar goed, dat is in Drenthe niet geweest. In die zin is Harry, Cube in the Blizzards, is ook uniek gebleven eigenlijk.
1: Ja? Zeker, ja.
0: Hoe heb jij de ontwikkeling van Harry als zanger meegemaakt? Wanneer je over zijn hele carrière bekijkt, hoe heeft hij zich ontwikkeld in jouw beleving?
1: In eerste instantie van een man die covers zong en toen de blues introduceerde. Er zat nog wel vrij veel rock-invloeden in. En Harry had dus wel eens een neiging in mijn beleving om zich een beetje te overschreeuwen. Een beetje overdaad, maar niet storend eigenlijk. En hij had ook een fase dat hij behoorlijk trok naar David Clayton Thomas, de zanger van Blood, Sweat and Tears. En het was zelfs zo erg dat zijn stem daar een beetje op begon te lijken. Dat is eigenlijk helemaal niet des Harry's, zoiets.
0: Nee.
1: En hij heeft, uit al dat soort zaken heeft zich uiteindelijk zijn definitieve vorm gekristalliseerd. En, dat was Mus.
0: Mus. Een stem die ook met name in de ballads ook heel sterk tot zijn recht kwam, vond ik.
1: Ja.
0: Dus misschien mogen we daar maar naar gaan luisteren, naar een ballad.
1: Ja, staat er nog één op de lijst. Dus,
0: mooie rustige ballad van wat later, van de laatste CD Cats Lost uit 2009. Mama, won't you buy me a dream? Waarom dit nummer?
1: Ja.
0: Het is,
1: het is meer een gevoelskwestie. Ik vind het gewoon een ontzettend fraai lied. Heel relaxed gezongen, samen met Lois geschreven.
0: Ja.
1: En dit was ook een tempo waarin Harry eigenlijk nooit een lied zong. Dit een beetje in de Americana sfeer getrokken.
0: Ja.
1: Dit was niet iets wat Harry qua tempo toepaste in een song.
0: Misschien wel de invloed van Lois.
1: Ik denk het, ja.
0: Ik dacht dat ik dit nummer ooit geschreven had, eigenlijk ook een beetje opgedragen aan Herman Brood.
1: Dat zou kunnen.
0: Luister er maar eens naar. Mama, won't you buy me a dream?

0: Mama, Won't You Buy Me A Dream, QB and the Blizzard van de LP. Nee, de CD Cats Lost uit 2009. En inderdaad, er zit een regel in. He was ready for the final flash. En dat sloeg inderdaad op Herman Brood. Ja. Dat hij ging springen, of dat hij sprong van het Amstel Hotel in Amsterdam. Hmm. Ze waren...
1: Hilton.
0: Hilton, sorry. Ja. Het waren hele, ze stonden heel ver van elkaar af, Harry Musquet en Herman Brood. En tegelijkertijd ook weer heel dicht bij elkaar.
2: Ja, maar dat kan ook te maken hebben met Harry Kinnen. Je had soms een behoorlijk extreem karakter.
0: Ja.
2: En dat stootte wel eens af.
0: Ja.
2: Ik bedoel, kijk naar Derksen. Je ziet ontzettend goed mee bevriend, zo gezegd.
0: Ja.
2: En dat is ook een fase geweest dat het even anders was. Kan ik me nog goed herinneren.
0: Zeker. Bepaalde nummers, I Don't Care en Where Rats Don't Go, herinneren daar nog aan. Dus, ja. Maar daar gaan we met Johan Derksen over een paar weken wel over praten in dit programma.
2: Ja, ja.
0: Ik wou het met jou ook nog even hebben over de gitaristen waar Harry mee gewerkt heeft. Je hebt natuurlijk al die verschillende gitaristen heb jij ook gezien en meegemaakt waarschijnlijk. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe waren die onderscheidend van elkaar? Begon met Eelco natuurlijk.
2: Ja, nou, en Eelco heeft het omgezet. Dat was een fabuleuze gitarist. En met een prachtige toon. En, ik was wel gecharmeerd van Eelco zijn spel. Veel meer dan bijvoorbeeld van Paul Smink, die bijvoorbeeld later kwam.
0: Ja.
2: Die was weliswaar een functionele gitarist, maar daar had ik gevoelsmatig eigenlijk niks mee. Met Eelco wel.
0: Hmm.
2: Nou, en Erwin is ook een fabuleuze gitarist. Harry die heeft dus wel gezorgd dat er goede nieuwe aanvoer kwam aan gitaristen.
0: Hij speelde altijd wel maar goede mensen eigenlijk, ja?
2: Ja. Bernard Reinke heeft hij ook nog gehad.
0: Ja, ja.
2: Maar Bernard is later een beetje de jazzrock kant op gegaan. Ik heb ooit nog een gitaar gekocht van Bernard Reinke.
0: Oké.
2: Okay, ja. Die was behoorlijk versleuteld door de bekende Groninger gitaarbouwer Arno Galema.
0: Mm-hmm.
2: En... die heb ik toen van Bernard overgenomen.
0: Ja, ja.
2: Ja, maar nogmaals, ik was meest gecharmeerd van Eelco's, zijn spel.
0: Ja, daar begon het ook allemaal mee. En het waren ook vaak de gitaristen, naast de toetsenissen af en toe. Maar de gitaristen die ook de muziek maakten voor bij de teksten van Harry natuurlijk. Eelco deed dat in eerste instantie. Bernard Reinke ook een paar nummers. Ik herinner mij Victor onder andere. Paul Smink, alles op de Legend. Nou, ook een... Voor de liefhebbers een hele mooie LP in die periode. Mm. Nou, later heeft Erwin dat natuurlijk ook wel gedaan. En Daniel Lewis uiteraard.
2: Ja.
0: Jij bent zelf gitarist. Waar sta jij als gitarist? Wat voor soort gitarist ben jij?
2: Dat is moeilijk te omschrijven, denk ik. Ik speel heel veel akoestisch. Vooral op nylon. Kijk, daar heb ik lange nagels voor.
0: Oh ja.
2: Om te tokkelen. Maar ja, ik heb een fysiek probleem gehad een aantal jaren geleden. Ik heb een keer een TIA gehad, waardoor dus de hand verlamd was.
0: Mm-hmm.
2: En er is wel weer goed gekomen, gedeeltelijk. Dus ik kan dit wel doen. Maar met het tokkelen, ja, dan zijn er wat problemen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik speel heel veel op nylon. En ook op staalsnarige akoestiegitaren. Maar dan wel iets minder dan op nylon. Ja, en elektrisch. Ja, waar moet je mee plaatsen? Daar laat ik maar aan andere mensen over, denk ik.
0: Maar ben je een man van de... Van de Fender of van de Gibson bijvoorbeeld?
2: Wel van de Fender.
0: Okay.
2: Ik heb wel eens een Fender of een Gibson gehad. Maar ik ben toch meer van de kleur van de Fender.
0: En...
2: De klankkleur. Hij heeft een wijder... Ja, je kan er meer mee doen, vind ik.
0: Ja, ja.
2: Het is wel een bijtende countrygitaar. Hij kan voor funkslagen begeleidingspartijen gebruikt worden. Solo vooral met het halselement is... Hij kan voor funkslagen begeleidingspartijen gebruikt worden. Solo, vooral met het halselement, is heel prettig.

0: ik kwam in eerste instantie doen van de live LP live uit Düsseldorf.
1: Ja.
0: Want dat is echt, dat zit zoveel sfeer in dat optreden. Echt, ik vind het te gek hoor. Er zit een drive en een energie in. En ik kon die cd nergens terugvinden. Misschien heb ik hem uitgeleend, ik weet het niet. Maar dit vond ik een goede vervanging, Johnny B. Goode. Het is ook een high energy rock'n'roll nummer. Meer ja. rock'n'roll dan blues eigenlijk. Maar ik vind het een prachtige uitvoering. En ik heb hun dit nummer live ook vaak horen spelen.
1: Was jij bij dit afscheidsconcert aanwezig of niet?
0: Ja, ja. We zijn...
1: In Hilversum?
0: Ja, Luc Ringers, die had... Ik meen dat het Luc Ringers was. PvdA-raadslid. Luc, die had een bus gechatterd. En in no time was de bus gevuld met 50 Assenaren. Mm-hmm. En zijn we dus naar de Vara geweest, naar dit afscheidsconcert.
1: Ja.
0: Maar ja, later kwam dat uit op cd. Er is een tv-programma gewijd. Dus, dit nummer, ik vind het een prima uitvoering.
1: Johnny B. Goode.

0: 1974, het afscheidsconcert van Cuban the Blizzard bij de VARA, Johnny B. Good. Trouwens, alle gitaristen waar Harry mee gespeeld heeft, de namen die jij net ook al noemde, Ilko, Bernard Reinke, Paul Smeenk, Erwin Java, die zijn allemaal onderdeel van de nieuwe tentoonstelling in het museum in Grollo. Omdat al die gitaristen ook meegewerkt hebben aan het schrijven van de nummers. En ja. het thema van de nieuwe tentoonstelling, dat zijn de liedjes, de muziek van Harry Musquet. Dus ze vertellen er allemaal wat over.
1: Ja.
0: Jouw laatste keuze, of de ene laatste, want de laatste, daar zit nog een apart verhaal aan. Dat is Dancing Bear. Dat is uit een veel latere periode van Harry.
2: Ja, maar Harry kennende, hij zal er wel een dierenliefhebber geweest.
0: Dat is de reden dat jij...
2: Hij was gek op Kas, hè?
0: De hond.
2: Ja, en later had hij nog... dan weet ik zo niet meer hoe die... Hij had toen 200, geloof ik, hè?
0: Ja, op het laatst had hij 200 in ieder geval, ja.
2: Maar in ieder geval, hij voelde zich wel betrokken bij dieren. En ja, Dancing Bear, dat geeft aan hoe er met dieren wordt omgegaan. En vooral het misbruik van... Zoals in dit geval, de Dancing Bear.
0: Nog even, het schiet me zo opeens te binnen, hoor. Dit is de periode waarin hij speelde met Roy Cougel en Gino Janssen en met Hannes Langkamer zo. Ja. Dat was een periode dat hij wat minder blues speelde eigenlijk, ja?
2: Ja, dat was de funk-invloed van die jongens uit Groningen, hè?
0: Ja, ja.
2: Gino was echt een funk-bassist.
0: Ja.
2: En de bassist samen met de drummer, nou, je weet, de ritmesectie, die geeft aan... Waar je ingestuurd wil worden of waar je heen wilt sturen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, nee, een heel andere band was het met een andere samenstelling, andere sound. Ja.
0: Wat vond jij daarvan?
2: Dat niet mijn voorkeur.
0: Oké, dat klinkt heel diplomatiek.
2: Ja, nou, maar goed, maar toch waren er wel goede songs.
0: Ja, ja. Ja. Nee, maar het was wanneer je het ook ziet van... Ik heb het eerder in deze uitzending wel gezegd van... Harry, zijn carrière zit eigenlijk in drie perioden. Mm-hmm. 65 tot 80, Cuban and the Blizzard. Ja. Dan van 80 tot 95, Musquet Gang, Harry Musquet Band. Ja. En dan van 95 tot 2011 is het weer echt de oude Cuban and the Blizzard.
2: Ja.
0: Wat vind jij dan de leukste periode of misschien of de meest interessante periode?
2: De meest interessante. Kijk, toen ze jonger waren ze natuurlijk alles aan het ontdekken.
0: Mm-hmm.
2: En dat was één grote verkenningsreis, denk ik. Maar later werd het, denk ik, wat meer uitgediept. En muzikaal werd meer uitgediept. In de zin van interessantere composities, interessantere harmonieën. Ja. Maar om nou te zeggen, wat heeft nou expliciet mijn voorkeur? Nou. Oh. Laat maar. Ik weet het niet. Nou,
0: dan gaan we naar de periode Dancing Bear. Dat is eind van de vorige eeuw, 1998, van de gelijknamige cd Dancing Bear. Het titelstuk met duidelijke beetje Turkse invloed zit erin. Want er zit de lira zit erin. En dat had er natuurlijk mee te maken van dat die beren in Turkije... dat die daar getraind werden op gloeiende platen of zo. In geval. Harry vond het verschrikkelijk. De Dancing Bear.

0: titelstuk van de cd Dancing Bear uit 1998 op verzoek van Cor Tubben, gast in deze aflevering van Harry's Blues. Aflevering die er bijna op zit. Samenstelling en productie Albert Haar. Samenstelling van de muziek Cor Tubben. Techniek Karel Post. En we besluiten met een nummer van
1: T-Bone Walker,
0: I'm in Love.
1: Ik heb die man trouwens ook ooit live gezien.
0: Ook live, sure.
1: Ja, een aantal keren was het American Folk Blues Festival in Nederland. Ja. En dan heb ik al die oude mensen, als Hoeker bijvoorbeeld.
0: Ja. Sonny Boy Williamson ook nog, of niet?
1: Die ook. Ja, ja. Shaky Van Horten, van allerlei, heel veel. Het was een Packard, hè?
0: Ja.
1: Waaronder was hij zelfs één keer in Veenam geweest, in de Zorgvliethal.
0: Oké. Okay.
1: Daar was ook T-Bone Walker, Jimmy Reed.
0: Ja. Ja, echt de oude jongens.
1: Ja.
0: Maar dit is een bijzondere opname, die heb je zelf meegenomen. Want jullie spelen samen, de Marvins en Cubby and the Blizzards.
1: Ja, dat was de reden van... In Emmen had je een grote zaal Grimmen. Dat hoorde bij café-restaurant.
0: Ja.
1: En toen er afgebroken werd, toen is er een afbraakgala georganiseerd. En broer Frans, die speelde bas toen. En die heeft Harry gevraagd om mee te doen. En er waren dus een aantal mensen van oude Marvins. Het was een reunieoptreden. Dus Willem de Rent, drums. Willem die later jaren mee met Left and Freddy speelde.
0: En ook bij Musquet speelde.
1: Ja. Nee, Willem niet. Bij Left and Freddy heeft hij jaren gespeeld. Oh, en ja. Bij Hegen.
0: Je hebt gelijk, ja.
1: Bij Hegen.
0: Ja.
1: Willem woont nou weer in Drenthe trouwens.
0: Oké.
1: Na omzwervingen via Spanje en Noord-Holland. Maar goed, in ieder geval, er was dus een gelegenheidsoptreden zonder enige voorbereiding. En
0: Harry zong toen al als enige zong met jullie mee? Of
1: ja.
0: Er waren geen andere leden van de Blizzards bij?
1: Nee, alleen Harry. Dat was gewoon aftekenen en spelen.
0: En jullie begeleiden hem.
1: Ja.
0: I'm in Love, daarmee beëindigen we deze aflevering. Cor, bedankt voor je aanwezigheid. En luisteraars, graag tot volgende week.
1: Oké.

0: applausje voor de Mavens, Jan Dierens, Kotterman, Willem Drent, Paul en ons. Thank you very much. En als niet te vergeten, hier. Die organiseert dat ook mede. Dan staan we hier. Wat een applaus. Ja, dank u vriendelijk. Het was mijn plezier. Jammer, heel jammer dat ze dit gebouw afbreken. Dat vind ik heel jammer. Ze hebben Bellevue afgebroken, daar is nog breken. Ze ook, nou, wat moet je er nou met die rare speculanten? Hé, hey, niks aan.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Robbie Fulks uit North Carolina begon tijdens zijn studie aan de Columbia University als singer-songwriter en uiteindelijk besloot hij om verder te gaan als bluesmuzikant. Hij verhuisde naar Chicago en daar maakte hij deel uit van een bluegrass band en in 1996 ging hij naar Nashville en hij is nog steeds een buitenbeentje in de Americana-wereld. Robbie Fulks, Cry, Cry, Cry.

Robbie Fulks, Cry, Cry, Cry. De zussen Shelby Lynn en Alison Moore maakten werkelijk een prachtig album, Not Dark Yet. En het is onbegrijpelijk dat al die schreeuwende en zwetsende discjockeys dit album negeerden, zeker als je hoort wat de heren wel draaien. Shelby Lynn en Alison Moore, Every Time You Leave.

Shelby Lynn en Alison Moore, Every Time You Leave. Rodney Crowell, die komt uit Houston, Texas. En dat is de ex-schoonzoon van Johnny Cash. Hij was getrouwd met de oudste dochter Roseanne. En zijn schoonvader was gast op zijn album Houston Kid. En nu zingt hij een nummer van Johnny Cash. Rodney Crowell, Ballad of a Teenage Queen.

Rodney Crowell, Ballad of a Teenage Queen. Danny Vera uit Middelburg is intussen een van de beste singer-songwriters van Nederland. Hij heeft weer eens een nieuw album, The New Black and White Part 3. Danny Vera, One More Try.

Danny Vera, One More Try. Chuck Mead, dat is de voormalige zanger van de band BR549. Sinds 2009 maakt hij soloalbums en hij runt ook nog de band Hillbilly All Stars. Dit komt van zijn laatste soloalbum Free State Serenade. Chuck Mead, There You Go.

Chuck Mead, There You Go. Er komt tegenwoordig veel hele goede Amerikanen en blues uit Scandinavië. T-Beer en The Dukes, dat is een bluesband uit Zweden rond zanger-gitarist Torbjörn Solberg. Dit komt van het nieuwe album Time is a Healer. T-Beer en The Dukes, The Time Has Come.

Yogi Bear and the Dukes, The Time Has Come. Rosie Flores, die komt oorspronkelijk uit San Antonio, Texas, maar ze verhuisde naar San Diego en daar werd ze een ster in het plaatselijke nachtclubcircuit. Vervolgens toerde ze door Amerika, Europa, Azië en Australië met Wanda Jackson en Asleep at the Wheel. Intussen heeft ze ook 12 soloalbums op haar naam staan. Rosie Flores, Big River.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stompin' Ground van Tommy Castro is het album van deze week. In 2012 startte Tommy Castro met een nieuwe band. Tommy Castro and the Painkillers. In 2014 verscheen het album The Devil You Know. In 2015 Method to My Madness. En nu dus Stompin' Ground. Tommy Castro, Further On Down the Road.

Tommy Kestrel, Further On Down the Road. Earl Poolball, dat is een Amerikaanse singer-songwriter, maar vooral een begenadigd pianist. Hij speelde piano bij Buck Owens, Gram Parsons, Merle Haggard, The Flying Burrito Brothers en The Byrds. En hij toerde de laatste 20 jaar met Johnny Cash. Earl Poolball, I Still Miss Someone.

Whirlpool Ball. I Still Miss Someone. Rod Pickett, dat is een uitstekende singer-songwriter. En hij heeft een nieuw dubbelalbum, Out Past the Wires. Samen met gitarist Will Kimbrough, die we kennen van de albums van Emmylou Harris, Steve Earle en Rodney Crowell. Op het nieuwe album staan 22 nummers. Maar ik heb heel lang moeten zoeken naar een aardig nummer, want het is namelijk een zeer teleurstellend album. En eigenlijk vind ik dit het enige aardige nummer. Rod Pickett, Heartless Baby.

Rod Pikett, Hard Luck Baby. Lee Hazelwood en Nancy Sinatra hadden een grote hit met het nummer. En Johnny Cash en June Carter ook. En dit is de uitvoering van Mandy Barnett en Chuck Mead. Jackson.

Mandy Barnett en Chuck Mead Jackson. Ovi Wright, dat was een legendarische soulzanger uit Memphis. Hij overleed in 1980 in Birmingham, Alabama, aan de gevolgen van een hartstilstand en hij werd slechts 42 jaar. Ovi Wright, born all over.

Ovie Wright, Born All Over. Sweet Bourbon, dat is een bluesband uit de regio Nijmegen rond gitarist Chris Jansen en zanger René van Onna. Ze hebben een nieuw album, Night Turned Into Day. Sweet Bourbon, Got to Say Goodbye.

Sweet Bourbon, Got to Say Goodbye. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Frits Barkhuis coördineerde de playlist. Het laatste woord is aan Brothers of the Southland met zanger Jimmy Hall en gitarist Dan Tuller. Can't you see?

0: Big Bill Broomsey met de Mississippi River Blues. Het was een van de manieren natuurlijk, hè, om weg te komen.
1: Ja.
0: Met de boot.
1: Ja, ja. De boten, de grote radarboten, ging de Mississippi op en af. En werden overal voor gebruikt, voor vertier, maar ook voor vervoer natuurlijk. En ja. voor mensen en voor goederen. Ook die goederen, die werden allemaal uit de laan door de roustabouts. En dat waren grotendeels ook, ja, het waren ook, dat was ook de zwarte
0: mensen. Ja. Ja. Ja.
1: Big Bill Broomsey die zong hier over, dat is zo ver van huis was. Maar dat op een gegeven moment dat de landing stond en aan de veerman vroeg of wanneer de boot kwam, maar er waren geen boot te zien. En hij was wiet van huis.
0: Willy Foster die ging van de Mississippi Delta, het gebied tussen Memphis en Vicksburg in de staat Mississippi, zeg maar tussen de Mississippi River en de Yahoo River, ging hij naar, op een gegeven moment naar Chicago toe. Hij vertelde zo straks wel, vond ik wel grappig. Ja, de verlokking van Chicago was eigenlijk dat je er meer kon verdienen natuurlijk. Hè?
1: Ja, je verdiende meer, maar je gaf ook meer uur.
0: Hmm.
1: En het platteland, dat was goedkoper. Daar kwam het eigenlijk op neer. Zij verdienen $100, zei hij, wat heel veel geld was. En hij verdiende misschien $1 of zo.
0: Yeah.
1: Maar hij zegt, je had wel altijd eten op het platteland. En toen gaf een verhandeling over
0: over grutten en over god en ja, watergruwel. En
1: ja, wat wij vroeger watergruwel noemen.
0: Yeah.
1: Ja, het is een mooi verhaal eigenlijk. Een soort van.
0: Maar hoe was dat leven nou in Chicago eigenlijk, Willy Foster?
2: Living in Chicago, eating a soda cracker a day, you're done fine. Yeah, I don't mean a soda cracker a day, but I live in Chicago. You go up there, first thing, you go to your relationship's house, you go to your friends or your cousins, some of your relationship kinfolk. The first thing they offer you, go down there to the store there and get some beer. I said, I don't want no beer. I want me something to eat. Yeah. Take this and go up the store. You ain't got no money. You done come down here with a batch of money. And if it be them bills is going up there, and if the cost of living was higher, you make a dollar up there, you make 25 cents here. And you could live out at 25 cents better here than you could that dollar up there. Because it costs a lot to live up there.
3: Detroit, you did it too?
2: Detroit. Yeah, I went to Detroit. Yeah. I went to Detroit.
3: And
2: I was 17.
3: Did you meet John Lee over there, Hooker?
2: No, I met John Lee Hooker here in Mississippi.
3: Ah.
2: Over there in Leland.
3: He was from Clarksville or what?
2: I don't know where he's from. I met John Lee Hooker. I played. And my band backed up John Lee Hooker in St. Louis several times, you know. He played man, whoop, whoop, whoop, whoop, boogie yeah. Chillin'. I used to love his music. He played that record about boogie chillin'. Mama told Papa, let that boy boogie woo, you know. It wasn't no time to no music back in them days. I met John Lee Hooker. I like it to dance off because it was just a bump, bump, bump, bump, bump, you know, and Charleston off it, the black bottom off it, the two-step off it. You do the boogie-woogie off it, you know, and it's the same kind of music, you know. It's a lot of blues. It's a lot of blues, but now it's mostly off. rock blues.
3: Yeah, yeah.
2: You ain't rapping, you ain't nowhere.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: You know, that's including here, and this is where the blues was originated, right here in Mississippi.
3: Yeah.
2: It was originated right up and down this delta, Mississippi Delta. On these farms, these plantations, these cotton, corn,
3: yeah.
2: Beans, that come from the blues. No mules now, so the blues gone. The blues ain't, I'll never die as long as there's a black person in the world.

0: echte, originele John Lee Hooker met Boogie Chillin'. Willie Foster die had er al over dat hij hem ontmoet heeft in Detroit, waar hij ook geweest is. En daarvoor was hij woonachtig in Chicago. Als die mensen naar Chicago toe gingen, we zijn toch later ook nog geweest, dan treffen ze elkaar vaker op Maxwell Street. Hè?
1: Ja, een straat vlakbij wat nou de universiteitstrein is. En waar de trein aankwam en waar iedereen eigenlijk aankwam die met de trein naar het noorden toe ging. Nou staan er nog een paar gevels. Je moet er echt naar zoeken. En de mensen die wilden graag, en dat komt in de latere uitzending ook wel aan bord, die wilden graag dat een aantal van die dingen staan bleef, omdat het toch een betekenisvolle straatwest is. Ze bidden nou met in onderhandeling met burgemeester Daley, een zoon van de Daley die nog in de jaren 60 daar bij de riots aan de macht was. Waarvan ook nog zegt werd dat hij verbinding met de mob had, dus de maffia. Maar daar ben ze nog met in onderhandeling om die Maxwell Street te laten. Weer te laten herleven een beetje. Maar de universiteit wil ook graag een stuk daarvan hebben, want die wil dat laat graag hebben.
0: Maar goed, het is een historical landmark, zoals in Amerika zegt.
1: Ja.
0: De plek waar op dezelfde dag dan ook markt was, een soort vlooienmarkt was.
1: Ja, maar waar ook gespeeld werd.
0: En ook gespeeld werd, muziek op straat of zo.
1: Ja, en schoenenpoetsers en al dat werk. Dat, je moet daar zo, een soort van waterlooppleinachtig gebeuren, denk ik dat het West is.
0: Ja, ja. Willie Foster die woont in Greenville, een klein huisje daar zo. Ik had een beetje het idee dat hij nog een ander huis had waar zijn vrouw woonde, maar dat is mij niet helemaal duidelijk geworden hoe het allemaal precies in elkaar zat.
1: Die kwam ook op een gegeven moment aan de lijn, geloof ik.
0: Ja. En de kinderen die zaten in een andere kamer. En we hoorden al een keer eerder dat een van de kinderen dat die zomaar wat uit de koelkast haalde en dat hij er hartstikke kwaad over werd.
1: Ja.
0: Hij heeft zo heel duidelijk zijn eigen opvatting over, over respect. Hoe mensen tegen een oudere generatie aankijken. Ook trouwens, hoe ze in Europa de Amerikaanse bluesmuziek weer een beetje herontdekt en eigenlijk ook gerespecteerd hebt.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: Give it a lot of respect because they feel sorry. People love people from Europe love people more than people here
3: in the
2: States.
3: Yeah.
2: That's black and white.
3: Yeah.
2: White people care more for black men. If I go down the streets in London and stomp my feet, they run in. A bunch of people run there and try to help me. I can walk right down Washington Avenue there and stumble and fall and roll out in the street. What about you?
3: Yeah.
2: You know. See, people love, if you love a person, if you love everybody, you don't want to see nobody hurt. You see somebody shoot somebody or cut somebody, ooh, see him cut him. If there's any way I can stop him without getting cut myself, I'd stop him. Don't do that. You would do that in your country.
3: Well, don't you think it's a pity that jazz and blues are cornerstones of American culture? I think they don't pay enough respect to the black people in all of there.
2: No, they don't give them enough respect. It's the respect that you desire.
3: Yeah.
2: If you give it, you can expect it.
3: Yeah.
2: I give you highly respect. You highly respect me.
3: Yeah.
2: See.
3: Yeah.
2: But if I don't give you no respect, I just say some guys that come in. I ain't giving you no respect. I'm not welcoming you to my home. You don't know whether to sit down or stand up. You know, if I don't tell you, I say make yourself welcome. Everybody's welcome to come to my house. This is my home. I live here, and I welcome you here. Why? Because I love you.
3: Yeah.
2: I love you from my heart, and I wish that you would give me 3/4 of that. If I love you 100%, give me 75% of your love. That's enough.
4: Tell me something about women and the blues.
2: Women and the blues? that's a loss. You love women and the blues. Women don't give a man the blues. And a woman, you got a little blues. Because you'll get worried. If you're deeply in love with your wife or your girlfriend, and you're deeply in love with her, it's a stupid love, and then it's a stupid jealousy. It's a stupid love. And then it's a true love. Women, all women is made, you know, all women is just like all men. All men is made alike. All men has got nine, you know, things like that, you know, nine holes. Women got 10. And I ain't never seen one cut cross, so there's different in them. And all men was boned by a woman.
3: Yeah.
2: All women was boned by a woman.
3: Yeah.
2: That's right. God made Eve and Adam. That's the first two people. Man and woman. And can you mash that button, somebody, please?
3: To press it?
2: Yeah, mash that little button on there. Okay. Excuse me just a minute.
3: Yeah?
2: Yellow.
5: Yeah,
2: Mr. Hi?
5: Yeah, Mr. Yes,
2: it is. Who is this?
5: This is
2: a six-man
5: television.
2: Oh, yeah. Yeah, I'm here. You said somebody was coming by and pick up a payment for me because I got both my legs amputated.
5: Okay.
2: But what you want me to do about it? I got your money.
5: Yes, sir.
2: All right. Larry, answer him there. Talk to him. Larry will talk to you. He said just a moment, I think. But talk to him, tell him what I'm doing, and tell him I got his money, and ask him, can that lady come back?

something that I need to do. I've been married 5 times.

0: come from the bottom of my heart.
1: Yeah.
0: I felt like Bobby was sickly close to me and got me well and 35 miles from home.
2: Yeah.
0: That's a feeling blues.
2: Going to get my baby. Willie Foster van de muziekcassette I Found Joy. Het vorige verhaal had hij, of in het vorige gesprek, zo straks, had hij een heel verhaal over de school gewoon. Hè?
3: Ja, hij had het eerste even vroeg hem van. Wat zit in, maar hij zei: muziek, dat is mijn inspiratie. En als hij op zijn mondharmonica speelde, dan dacht hij alweer aan de lyrics, aan de woorden. En dat hij hoe hij die immers vulde met soul en zo. En toen een verhaal over school. Ja, maar... Nou, tegenwoordig moet je naar school. Toen hoefde je niet naar school. Maar hij was toen aangekleed. En dan vroeg de ladyboss. Die vroeg waar hij heen ging. En zei naar school. Nee, dat kan niet. Je moet aan het werk. Dus er werd gewoon... ze wilde wel naar school. Maar dan werd zo van de straat plukt. En ze moest weer aan het werk. Dat hoorde ik daar... Wil je vertellen?
2: Het was niet zo makkelijk vroeger, denk ik, op die plantages wat dat betreft.
3: Nee, zeker niet.
2: Ja, dat was een hele, ja, misschien een hele hiërarchische samenleving waarin de bossman en de bosslady alles verzekken hadden natuurlijk.
3: Ja, ja, zo zat dat.
2: En ze moesten zich door verder maar helemaal naar schikken. Hij heeft een dikke 70 jaar blues meegemaakt. Vooral in het gebied van de Mississippi Delta, maar later ook in Chicago en in Detroit.
3: St. Louis, Memphis, hij is overal weg.
2: Hij is overal echt geweest. Ja, ja, ja. Eigenlijk de hele reis maakt die wij ook gemaakt hebben.
3: Ja.
2: Waar we de komende tijd dan nog naartoe gehad. Maar we vragen hem uiteraard ook hoe de stand van zaken vandaag aan de dag is. Want ja, wordt er nou nog wel blues gespeeld in de Mississippi Delta?
0: The blues in my days in Mississippi is educational. It's educational for somebody wants to learn about yesterday. A lot of older people don't know what the blues is all about. More white people wants to learn what the blues were yesterday. I don't mean yesterday, you know, way back, 40 years ago. They wants to know, is that real? People 30 and 40 years old, they don't know what the blues is. They don't know about the blues. No white people had the blues. The blues, the deep blues, didn't have to work sick. They match their finger, they go to the doctor. I broke my finger, daddy took a stick and put it up here. I had the blues. Didn't have to work sick. They match their finger, they go to the doctor. I broke my finger, daddy took a stick and put it up here.

0: Dit is de hedendaagse blues uit de Mississippi Delta van de groep Rx Blues. CD die heet Mississippi Moses en dit is het nummer The Working Man Blues. Zo heel veel authentieke blues wordt er niet meer gemaakt in de Delta. Hè?
1: Nee, ik denk dat Willie Nelson...
0: Willie Foster.
1: Willie Nelson, maar mee.

0: Willy Nelson is ook wel mooi natuurlijk. Hè. Maar Willy Foster, een van de laatste exponenten is van die generatie. Er loopt nog een paar mensen rond.
1: Robert Lee Burnside.
0: Robert Lee onder andere. Ja. En T-Model Ford is ook al een aller.
1: Daar komen we later ook nog een keer
0: op terug.
1: Uitgebreid over te praten over het Fat Possum label.
0: Maar inderdaad, Willy Foster is de laatste zo'n beetje van die oude Delta Blues mensen. Hmm. Nou, hij vertelde nog even hoe dat 40 jaar geleden was. En dat jij geen geld had, was er geen dokter. En blues, dat was ja toch een. Hij had het ook nog dat blanke mensen dit ellende nooit kent hebben. En daar geloof ik hem ook wel in. Want wat daar gebeurd is niet mis. En de jonge mensen, ja, die holden daar niet meer van. Die lusten liever naar rap. En ja, die wil niet herinnerd worden aan die slechte tijd. Hoewel die tijd voor die zwarte mensen in die ghetto's natuurlijk ook niet best is.
1: Nee, hè? Nee.
0: En toen vergeleek hij nog even een paar appels met elkaar.
1: Ja, ja.
0: Zei van dat een soort van mooie metafoor dat je die ene zwarte appel, of de rotte appel ook moest helpen. En dat je daar met zout moest, dan kwam er weer wat moois uit.
1: Met alle twee appels, zei hij, hè?
0: Ja, ja.
1: Alleen, ja, de ene is een verrotte appel en die wil niemand hebben. En de andere is een gave appel en die wil iedereen graag hebben.
0: Ja. Ja, en dat was een mooie metafoor van de man uit Greenville. Ongeveer 74 jaar, bij de benen eraf, Willy Foster. Een hulle, ja, een vriendelijke man. En die ons met de open arm inzien. Nederige stulp ontving.
1: Uit het boek van Muddy Waters leest The Mojo Man, dan merk je ook dat in de muziek en de drank dat toch heel veel met elkaar samengiet, of niet?
0: Ja, Muddy die.
1: Muddy in ieder geval wel.
0: Ja, Muddy lustig. Ondanks dat het een heer was, lustte hij toch wel graag een borrel. En voor zover ik weet, was hij geregeld aan de bourbon. En,
1: ja, de koyak en zo, zie je hier wel staan.
0: Seagram en zo, dat zat hij vaak aan. Dat was geloof ik een beetje zijn huiswerk, zijn huismerk. Maar ja. Het leuke van Muddy is ook dat hij op een gegeven moment klachten kreeg. En dat hij naar de dokter ging. En die verbeurde hem eigenlijk om sterke drank te drinken. Maar Muddy die dacht, daar weet ik wel raad met. En die liet dan achter het toneel liet hij dan champagne aanrukken. Want dat was eigenlijk niet zo zwaar schijnbaar.
1: Zo kun je het oplossen, ja.
0: Ja, ja, ja. Zo lost de Muddy daarop dan.
1: Of doordat het misschien ook een nummer over gemaakt heeft.
0: Ja, en dat nummer dat heet Champagne en Reaver. Maar een Reaver, luisteraars, dat is een stick. En er kan dan marihuana of hashish in zitten.
1: Een joint.
0: Een joint, ja. Champagne en Reaver, Muddy Waters.

0: Champagne and Reaver. 1989 is dit van de LP King Bee. Het was trouwens al op het Blue Sky label. Toen was Chess al
1: ja,
0: weg.
1: Ja, toen was het einde. Ja. Zo'n beetje.
0: Toen ze bij Johnny Winter terecht kwam.
1: Ja, en die produceerde wat beter ook. Dat kun je hier als je bent, klinkt veel beter eigenlijk. Mooi die zin ook van Champagne and Reaver. Dat je zegt, it's good for your head and it relaxes your body.
0: Ja, uit het boek verder ook leest, dan zie je ook dat de wereld van de drugs bijvoorbeeld, ja, komt wel aan de orde natuurlijk, maar dat speelde een veel minder belangrijke rol.
1: Ja, dat was eigenlijk, dat komt er eigenlijk bijna niet in voor.
0: Bij die generatie waarschijnlijk dan niet, hè?
1: Nee, dat was allemaal nog drank.
0: Ja, zijn dochter is wel aan de dop.
1: Ja, die is, en daar heeft hij nog van alles aan proberen te doen, maar dat mocht dus niet lukken en zo. En die meneer Chess die schreef ook op een gegeven moment in een boek waarover Chess uitkomen is, een zoon van Lennart. Dat de blues toch eigenlijk ook wel seks, booze en ja.
0: En muziek was.
1: Ja, en muziek en blues was eigenlijk.
0: En twee die elkaar niet zo geweldig lagen. Willy Foster die had zo straks ook al even erover. Dat is Howlin' Wolf en Muddy, hè?
1: Nee, dat waren eigenlijk concurrenten. Hè? En die wouden allebei de grootste wezen in de scene in Chicago. En die deden van alles om elkaar een beetje dwars te zitten. En elkaar de vlooien af te vangen, zoals werden die gezegd.
0: Dat vind ik toch wel merkwaardig dat Muddy nog wel een nummer opnummer heeft, getiteld Howlin' Wolf.
1: Ja, ze hebben ook nog eens een keer samen gespeeld en zo. Maar toen,
0: dat wel.
1: Ja, hadden ze het bijlegd, maar later scheen er toch weer iets misgegaan.
0: Als ik pik nu graag, lees ik in het boek mekaar
1: muzikanten af. Ja.
0: Dan laten we zeggen, Muddy Waters, Howlin' Wolf.

0: Howlin' Wolf. Hij is het niet, want het is Muddy Waters op zijn slidegitaar.
1: Ja, de Telecaster, daar speelde hij altijd op.
0: En ik denk dat Johnny Winter hier ook op meespeelt, want dit is een opname uit 67. Uitgebracht in 1970 trouwens. Als ik zie Johnny Winter op gitaar, James Cotton op harp.
1: Wat mooi, ja.
0: Pinter Perkins op piano. En dan ook al de mensen zoals Bob Margolin en zo.
1: Oh ja, ja, ja. Van Chicago, Bob.
0: Van de live muziek van Muddy Waters, even naar de live muziek die aankomende zaterdag hier in Drenthe te horen is. En dat moet je ook zeker in weten met mijn haren. Want voor de tweede keer is door het Take Root Festival. Dat is in De Smelt in Assen. Van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts. Dus maar liefst 12 uur achter elkaar. Net zo lang als de Blues Estafette in Utrecht.
1: Ja,
0: die is van 4 uur tot 4 uur 's nachts. Maar dus 12 uur achter elkaar goede muziek, rootsmuziek in De Smelt in Assen. Met presentatie van onder andere Jan Donkers. Nou, ik vind het dat ze nog geweldige ex bij elkaar gekregen hebben.
1: Ja, dat vind ik ook. En ze hebben niet voor niks die prijs gekregen van de SNS. En als je het programma ziet, dan zal ik zeggen van dat mag er wezen. Zeker in dit soort muziek die toch altijd een beetje in de kantlijn zit, zal ik zeggen van nou mensen, ga daar naartoe, want dat is echt de muid weer. Ik bedoel, er is een hele goede programmering.
0: Kijk maar, de Paladins, ja. De Gords, Papa Chubby, Dan Penn en Spooner Oldham.
1: Ja.
0: Componistenpaar. Wickham Porteous, Tom Russell. Bij de folkliefhebbers ook een zeer welbekende. Lee Clayton, Steve Wynn, nou noem maar op. Wat komt er niet allemaal?
1: Ja.
0: En dat allemaal voor nog geen 50 gulden.
1: Nou, ik zal zeggen, luisteraars, in de nabijheid van Assen in Drenthe, vooruit naar De Smelt.
0: Aankomend zaterdag van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts voor nog geen 50 gulden. Allemaal door naartoe gaan. Ja.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Op bezoek bij een plantage, de Hobson Plantation in de buurt van Clarksdale. Dat is de plek waar ze bij John Mohead tegenkwamen.
1: Ja, en wie is nou John Mohead? Nou, John Mohead is een man die al 3 cd's gemaakt heeft en die zich helemaal thuis voelt in de Delta en die ook vindt dat je daar moet blijven wonen om goede muziek te maken.
0: Hij vertelt ons en hij leidt ons rond op zo'n oude plantage, de Hobson Plantation. Waar wij ook nog een ontmoeting hebben met een man die als in Nashville werkt heeft. En waar wij een hele mooie bluesclub binnenkomt. Waar mensen in Nederland zeer jaloers op kunnen wezen. Harry's Blues, de Way Up North, wordt vandaag gemaakt door technicus Regel Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan VPRO Radio en aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. En wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Eddie Boyd schreef het beroemde bluesnummer Five Long Years en tijdens zijn verblijf in Nederland nam hij een album op met QB and the Blizzards. Ook dit is een compositie van Eddie Boyd. QB and the Blizzards, The Big Bell.

QB and the Blizzards, The Big Bell. Otis Spann, dat is een bluespianist uit Mississippi. Hij kwam naar Chicago, want daar kon hij de pianist worden van Muddy Waters. Hij was ook nog de studiopianist voor Bo Diddley, Howlin' Wolf, B.B. King, Eric Clapton, Buddy Guy en Peter Green. En hij maakte 21 soloalbums. Otis Spann, Country Boy Blues.

0: where I was bred and born.
1: Otis Spann, Country Boy Blues. Sven Zetterberg, dat is een bluesgitarist uit Zweden. Het is een voormalige postbode die heel Scandinavië veroverde met zijn Sven Zetterberg en de Chicago Express. Hij was in Scandinavië tevens de begeleidingsband van de Amerikaanse bluesartiesten Jimmy Rogers, Jimmy McCracklin, Louisiana Red, Luther Allison en Eddie Boyd. Sven Zetterberg, I don't blame you.

Sven Setterberg, I don't blame you. Quinn Sullivan, dat is een jonge bluesgitarist uit Massachusetts. Hij speelde al bij Buddy Guy en B.B. King. Hij is pas 26 jaar, maar heeft al 5 soloalbums gemaakt. Want ook jonge mensen spelen de blues, gelukkig maar. Quinn Sullivan, Midnight Highway.

Quinn Sullivan, Midnight Highway. Walter Trout schreef het nummer voor zijn album We Are All In This Together en hij nam het nummer op met Joe Bonamassa. En de andere gasten op het album zijn John Mayle, Kenny Wayne Shepherd, Warren Haynes, Robin Ford en Randy Bachman. Walter Trout en Joe Bonamassa, We Are All In This Together.

Walter Trout en Joe Bonamassa, We're All In This Together. Het komt van het album Fire On The Floor van Bret Hart en ze nam het op met de gitaristen Michael Landau, Waddy Wechtel en Dean Parks. Ivan Neville is de organist, Bret Hart, Love Is A Lie.

Bad Heart, Love is a Lie. Thomas Wynn en The Believers, dat is een Amerikaanse band met zanger-gitarist Thomas Wynn en zijn zus, zangeres Olivia Wynn. De band speelt een combinatie van Southern Rock en Blues en het is een compositie van Thomas Wynn en gitarist Teddy Morgan. Thomas Wynn en The Believers, Wait, Waste, Deep.

Thomas Wynne and the Believers, Wade Waist Deep. Het album Signs van Johnny Lang was een meesterwerk. Hij was even afgestapt van de traditionele blueslicks en het album kreeg hele goede kritieken in Amerika. Het album maakte eigenlijk duidelijk dat Johnny Lang meer in zijn mars heeft dan bluescovers spelen. Johnny Lang, Stronger Together.

Johnny Lang, Stronger Together. Manfred Mann was een band met een uitstekende blueszanger, Paul Jones. Hij is nog steeds de zanger van de bluesband. En hij is tevens de zanger van de Manfreds. Dat is een band met louter ex-leden van Manfred Mann. En hij presenteert zijn eigen bluesprogramma bij de BBC Radio. Manfred Mann, I Put a Spell on You.

Manfred Mann, I Put a Spell on You. Katie Webster was de vaste pianist van Otis Redding en toen hij overleed besloot ze zich terug te trekken uit de muziek. 10 jaar later maakte ze pas haar comeback. Dit komt van het album Two-Fisted Mama. Katie Webster, Pussycat Moon.

Katie Webster, Pussycat Moan. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Luther Allison was de zoveelste bluesartiest die deze compositie van Willie Dixon opnam. Het was ooit een hele grote hit voor de Rolling Stones. En de originele opname was van Howlin' Wolf. Luther Allison, Little Red Rooster.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ja mensen, het bent rare tijden. Je weet niet helemaal waar hij aan toe bent. Wat nog wel kan en wat nog niet kan, maar één ding kan altijd. Luister naar de radio, luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Nieuwe bluesmuziek uit Amerika, vooral Amerika. Van Ben Bostick, van Grant Peoples, van The War and Treaty, Mick McAnally, Jesse Malin. Maar we begonnen met een geweldig nummer van Hurricane Ruth, The Dirty Blues.

Hurricane Ruth met The Dirty Blues. Een goed begin van deze uitzending. Het is van de cd Good Life. Nee, een cd van deze Amerikaanse zangeres. Volgende is een hele bijzonder verhaal eigenlijk. Van Jesse Malin is de zanger, een singer-songwriter. Maar daarvoor was het eigenlijk een pure punkrocker uit Amerika. Die zo rond 2000, een beetje later ongeveer, zeg maar, een andere weg in de slagen is. En door toch ook volle waardering met de kring. The Fine Art of Self-Destruction. Dat was zijn eerste die hij in dat genre maakte, zeg maar. Dat was in 2002. En daarvoor was hij echt een glam rocker, een punk rocker, net hoe je het nu wilt. Dit is een nieuwe cd die van hem uitgekomen is. Todd Youth. En dat is de jeugd van een... gaat over de zanger Todd Youth. En dat was een man die ook in diezelfde wereld zat. En door zingt hij ook over op een van de nummers. Maar ik kies voor een ander nummer, omdat ik dat ken in de uitvoering van Lou Reed. Jesse Malin met Sally Can Dance.

Een nummer oorspronkelijk uit 1974, titelstuk van de LP van Lou Reed, maar vandaag in de uitvoering van Jesse Malin van de CD Todd Youth. Een eerbetoon aan de punkrocker, de punkzanger Todd Youth. Steve Azar, dat is een man die komt uit Mississippi, Greenville, Mississippi. Dat is blues area bij uitstek, zou je kunnen zeggen. En die heeft een hele mooie cd gemaakt over Mississippi, over de staat Mississippi. Allerlei gegevenheden uit die staat over plaatsen die er bindt. De Flatlands, Rosedale, een bekende plantage door zo. Indianola, Rena Lara, Greenville zingt hij ook over. My Mississippi heet dat, My Mississippi Reunion. En dit is een nummer wat hij samen zingt met Cedric Burnside. En Burnside is de zoon van R.L., Robert Lee Burnside. En dat was een hele echte bluesman. Die ook vaak in Drenthe opgetreden heeft, trouwens ook in de Amer bijvoorbeeld. Zijn zoon Cedric Burnside, die volgt de voetsporen van zijn vader. En samen met Steve Azar zingt hij het nummer Cold Water.

Steve Azar samen met Cedric Burnside met het nummer Cold Water van de cd My Mississippi Reunion. Uitermate sterke cd van deze Steve Azar. Stuurt ook het nummer One Mississippi op. Wat hij schreef me even in opdracht van de gouverneur van Mississippi toen de staat 200 jaar bestond, dacht ik. Dacht 200 jaar, ja. Mac McAnally, wij zagen hem ooit, Harry Muskee en ik, toen wij op onze eerste reis in Amerika waren in 1993 in Meridian. De stad waar als Jimmy Rogers begraven ligt. En ja, het is ook een stad, een witte stad eigenlijk in een zwart gebied. En toen we daar waren, toen wil Harry er ook helemaal niet zo lang wezen in dat theater. Want het waren allemaal blanke mensen die daar optraden. En een van die mensen was door Mac McAnally. En daar was Harry wel weer weg van, want het was een hele goede zanger. Mac McAnally is een zanger, een singer-songwriter en ook een sessiemuzikant. Hij speelt in de Coral Reefer Band van Jimmy Buffett. En dit is van zijn nieuwe cd Once in a Lifetime. Mac McAnally met Alive and In Between.

Mac McAnally met Alive and In Between. En inderdaad, als je bent, hoort u toch die Gulf Coast klanken, die hoort u door een beetje doorheen klinken. Niet zo verwonderlijk, hij komt over dan uiteraard. De kust van Mississippi en Florida, die omgeving. Ik herinner me ook het nummer wat hij zong met Nancy Griffith trouwens. The Gulf Coast Highway, prachtig nummer. Minder prachtig, het verhaal van The War and Treaty. Mac McAnally die zong net God is Great and I'll Be Damned. Nou, dat geldt ook een beetje voor de mensen achter The War and Treaty. Oftewel achter de man in dat geval, Michael Trotter. Hij diende als soldaat in het Midden-Oosten en maakte door ontzettend veel narigheid en rottigheid met. En op een gegeven moment ging hij niet meer naar het front of zo, maar ging hij zingen bij de kerkdiensten die hulden worden als er weer een militair gesneuveld was. Toen hij terugkwam in Amerika, heb ik contact gekregen met Tanya Blount en daar is hij met de trouwt. En dat duo, dat echtpaar dus eigenlijk, dat vormde de band The War and Treaty. Een nieuwe cd daarvan, Heartstown en het nummer Take Me In.

Geweldige muziek. Geweldige muziek van The War and Treaty van de Nees, de Hartstown. Take Me In. En dan merk je dat de blues en de gospel, dat die toch wel heel dicht bij elkaar kunt liggen. En vandoor is ook allebei de heurt in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. 3 uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een heel oud nummer van voor de oorlog. Pre-war blues, zoals we dat dan noemen. 1938 van Sleepy John Estes. En de eerste uitvoering is een hele recente. Van een man uit Mississippi, uit Greenville, Mississippi. Van de cd Mississippi Suitcase. Het gaat namelijk over het nummer Everybody Automatically.

Dit is al een mooie uitvoering van Everybody Ought to Make a Change. Pete Parcek van de CD Mississippi Suitcase uit 2020. Nou, dan mag nog naar het origineel toe en dan krijgen we nog een andere uitvoering. Het origineel dat komt uit 1938. Het is van John Adam Estes, oftewel Sleepy John Estes. Man die leefde zo van rond 1900. Het is niet precies bekend wanneer hij geboren is. Tot 1977. En in die periode heeft hij een heel aantal nummers opgenomen. Maar de meest bekende bent wel Drop Down Mama uit 1929. Dan het nummer wat we zo gaan draaien. Everybody Ought to Make a Change uit 1938. En Rats in My Kitchen uit 1952. Maar dan pakken we gaan 50 jaar optreden. En bijna altijd met dezelfde begeleiding erbij. Hemi Nixon op mondharmonica. En ja, op een gegeven moment in 1962, toen dacht iedereen zo ongeveer, die man die zou wel dood wezen. Hij had bovendien een vrij ouderlijke stem. Ook toen hij jong was, had hij dat al. En Big Bill Broons had al eens een keer gezegd van hij leeft niet meer. Maar hij was nog alive and kicking in 1962. En in 1964 trad hij nog op het Newport Folk Festival op. Man met een hele historie en mooi wat hij allemaal nagelaten heeft. Sleepy John Estes, Everybody Ought to Make a Change.

0: way. We have to go down our lonesome ground. Now, chain walk, I chain talk, I chain baby just keep on being bog, everybody. They ought to change sometimes, because it's soon or late we have to go down on our lonesome ground.
1: Het origineel uit 1938. En toen was het eigenlijk een B-kant van de single Don't Lie to Me. En dat was Everybody Ought to Make a Change. Nou, dan moet er nog een derde uitvoering bij. Altijd drie uitvoeringen ervan. En dan kun je kiezen voor de meest bekende, van Eric Clapton bijvoorbeeld. Of van Dr. John aan mijn pad. Of Geoff Muldaur uit 1963. Maar ik kies voor Ine uit 1984. Omdat dat wel een beetje in de stijl zit. Er zit toch een beetje tussen de folk en de blues zit er ongeveer in, country blues muziek. Dave Moore, dat is de man die het gaat zingen van de cd Duke Jones en Cantinas. Everybody ought to make a change.

0: hold some ground.
1: Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen. De origineel van Sleepy John Esters uit 1938. Uit 1984, die je net hoorde van Dave Moore. En nu 2020, de eerste uitvoering van de Peter Parcek. Everybody ought to make a change. Kirsten Tien, vorige week al wat van de draait. En vandaag nog een van de NECD Two Sides. Het nummer I Left Home. En daar staat achter voor Buddy Guy. En dat komt denk ik een beetje omdat Buddy Guy een nummer op een nummer heeft wat heet When I Left Home. Maar dit is ook heel mooi.

Heel lekker nummer. Ook uit een uitstekende cd van deze Kirsten Teen. De cd Two Sides. En dit was After I Left Home. Ben Bostick. Dat is een singer-songwriter uit South Carolina. Man die beïnvloed is, zou je kunnen zeggen, door Waylon Jennings en Bruce Springsteen. Een beetje de outlaw country, zeg maar. Hij zingt ook vaak over wat ruige, ruwe mensen. Hellfire, dat was zijn eerste cd. Dit is zijn tweede cd, Among the Faceless Crowd. En door van het nummer Wasted Gas.

work yesterday. I haven't told Caroline. Don't know what to say.

0: In een rustig moment in Harry's Blues met Ben Bostick van zijn cd Among the Faceless Crowd. Het rondrijden in een auto zonder dat je een doel hebt, maar wel lekker door de omgeving gewoon. Wasted gas. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Bijvoorbeeld ook van Grant Peebles. Grant Peebles, een man uit Tallahassee. Ja, dat is typisch zo'n naam die blijft hangen omdat je van vroeger nog het nummer kent van Tallahassee Lassie. Nou, Tallahassee, dat is de hoofdstad van Florida. Dan zit hij in het zuiden van Amerika. Dit is een cd die hij gemaakt heeft met allemaal nummers van bekende vrouwelijke zangers. Hele uiteenlopende van Eliza Kilkinson tot Cory Elkin. En onder andere ook de zangeres die, moet ik hem opzoeken wie dit nou precies was, ze kwam. In elk geval uit Austin, Ellie Holder. Die heeft nog niet zo lang een cd uitgebracht. En dorps die de titelstuk van de nieuwe cd van Grant Peebles, Bad Wife.
1: I'm bound to be tortured. You see, it's in my nature.

0: I'm such a bad, I'm a real bad one.
1: Bad Wife. Compositie van Ellie Holder in de uitvoering van Grand Peoples. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Betty So. En Betty So, dat is een van Koreaanse afkomst. Nou, dat past uitstekend in Amerika. In de melting pot die Amerika nou één keer is. Op een groot in de buurt van Houston. Dit is van de cd Heat, Sin, Water, Skin. Een productie van Gerv Morley, man die onder andere werkte met Lucinda Williams, Never Knew No Love.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Raúl Francisco Martinez Malo werd 56 jaar geleden geboren in Miami, nadat zijn ouders vanuit Cuba naar Amerika waren gevlucht. En vandaag loopt de zanger en de frontman van de Mavericks als een rode draad door het programma. Raúl Malo, You're Only Lonely.

Raoul Malo, You're Only Lonely. Op 26 september 2003 werd Robert Palmer in zijn hotelkamer in Parijs dood aangetroffen. De reden was een hartstilstand. Hij werd 54 jaar en dit was een hit in Engeland, Australië, België, Canada, Frankrijk, Nieuw-Zeeland en Amerika. Robert Palmer, Bad Case of Loving You.

Robert Palmer, Bad Case of Loving You. Op zijn album Your Only Lonely zingt Raoul Malo nummers van J.D. Souder, Willie Nelson, Randy Newman, Barry Gibb. En dit is een compositie van Don Everly. En het is een oude hit van The Everly Brothers. Raoul Malo, So Sad.

Raoul Marlowe, So Sad. Styx uit Chicago presteerde meer dan die ene mega-hit die de band wereldberoemd maakte. Ze scoorde 30 hits en ze produceerde 42 albums en ze zijn nog steeds actief. Want in 2021 kwam het laatste album uit, Crash of the Crown. Styx, Babe.

Sticks, Babe. Raoul Malo zong in Nashville een duet met countryzangeres Martina McBride uit Kansas City. En zij begon als zangeres in de band van haar vader, de Shifters. Intussen heeft ze 6 nummer 1 hits in Amerika en ze verkocht al 15 miljoen albums. Raoul Malo en Martina McBride. Feels Like Home.

Raoul Malo en Martina McBride, Feels Like Home. Het nummer is geschreven door twee voormalige zangers, Norman Whitfield en Barrett Strong. En Barrett Strong kennen we nog van het nummer Money. In 1972 werd het op single gezet door The Undisputed Truth. En die single die flopte. En toen werd het gecoverd door The Temptations. En dat werd een grote hit in Europa, Zuid-Afrika en Australië. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en 3 in Nederland. The Temptations. Papa was Rolling Stone.

The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. In 1989 begon Raoul Malo in Miami als zanger-gitarist met de band The Mavericks. En de band coverde meteen een nummer van John Lennon en Paul McCartney. Het was in Engeland een grote hit voor Peter en Gordon. The Mavericks, World Without Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blackbirds van Betty Levette is het album van deze week. En Betty Levette is een veelzijdige zangeres. Ze nam al van alles op. Blues, soul, rock, funk, gospel, country. En in 2020 werd ze als lid benoemd van de Blues Hall of Fame. En tegenwoordig is ze vooral een cultzangeres. Betty Levette, I Hold No Grudge.

Betty Lovett, I Hold No Grudge. Op zijn soloalbum The Nashville Acoustic Sessions zingt Raoul Malo beroemde covers. Dit is een nummer van Roy Robinson en het werd gecoverd door Barry Hay samen met Danny Vera, Nora Jones, Anita Meijer, Andy Tielman, Piet Veerman en Linda Ronstedt had er een grote hit mee. Raoul Malo, Blue Bayou.

Raoul Malo, Blue Bayou. Free uit Londen, dat was de bluesrockband van zanger Paul Rodgers. En dit nummer werd een top 10 hit in Engeland, Australië, België, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zwitserland en Amerika. Na 9 hits had Paul Rodgers er genoeg van en ging hij verder met Bad Company. Free, all right now.

Free, All Right Now. In 2004 nam Raoul Malo met de gitaristen Pat Flynn en Rob Ikes een nummer op van Gram Parsons, die we nog kennen van The Byrds, The Flying Burrito Brothers en zijn samenwerking met Emmylou Harris. Raoul Malo, Hot Burrito.

Raoul Malo, Hot Burrito. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Bachman Turner Overdrive, dat was een band uit Canada met Tim Randy en Robbie Bachman en Fred Turner. En die band verkocht 30 miljoen albums. Ze hadden 6 hits in Amerika, 11 hits in Canada, en dit was een nummer 1 hit in Canada, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Amerika. Bachman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

0: Wijnstok Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues met heel veel muziek van John Mayall. Althans, die met John Mayall te maken heeft. De nieuwe cd van John Mayall, The Sun Is Shining Down, die is uit. En daarvan draaien we in ieder geval één stuk en misschien ook nog wel twee. Maar ook werk van de nieuwe cd van King of the World, onze eigen Nederlandse groep die 10 jaar bestiet. Maar we begonnen met de cd van Alice Bailey, zangeres uit Engeland. Shining in the Half Light is de titel van de cd. Het nummer The Game.

Alice Bailey, The Game van de CD Shining in the Half-Light. John Mellencamp, John Cougar Mellencamp, zoals hij vroeger heet, is een man uit het Midwesten van Amerika, uit de Heartland, zoals het ook noemt. Hij noemt zichzelf een Midwestern Socialist. En dat betekent dat hij een linkse rakker is. Alhoewel, hij is 70 jaar. Maar het is een man die een beetje loopt in de voetsporen van John Steinbeck en van Woody Guthrie bijvoorbeeld. Zeker een sociaal bewogen man. Iemand die ook samen met Willie Nelson bijvoorbeeld de Farm Aid concerten opzette om steun te geven aan de boeren in Amerika. Er is een nieuwe cd van hem uitgekomen. Cd nummer 25, Strictly a One-Eyed Jack. En door van Chasing Rainbows.

John Mellencamp, Chasing Rainbows. En op de cd, dat Bruce Springsteen ook op een paar nummers mee. Eigenlijk wel een beetje vergelijkbare boys wat dat betreft. Alhoewel Bruce Springsteen wat meer van de stadse kant is, zeg maar. Cedric Burnside, dat is een man uit Mississippi, 42 jaar. En hij is de kleinzoon van Robert Lee Burnside. Want hij is volgens mij getrouwd met een dochter van Burnside. Van de drummer van Burnside. Van Calvin Jackson, ja. Zo is het, ja. Dus is weer een nieuwe cd van hem uit te komen. I'll Be Trying. En daarvan draag ik Step In.

mooie van de muziek van Cedric Burnside is altijd dat het zowel een country in zich heeft als blues in zich heeft. De gitaar van Luther Dickinson, een mooie slidegitaar van Dickinson. Ja, daar kun je eigenlijk beide kanten mee op. En dat blijkt ook wel in dit nummer Step In van de CD I'll Be Trying. In Amerika waar ik uit mag geven op een mooi label, dan stel je wat voor. En een van die labels, dat is het Smithsonian. Het Smithsonian Instituut is een beetje vergelijkbaar met het Meertens Instituut in Nederland. Die noteert, bewaart allerlei dingen die te maken hebben met volkscultuur en met volksmuziek. Dus als je Smithsonian uit mag brengen, dan ben je een goede naam. Dan kun je, nou, misschien op termijn vergelijken met Woody Guthrie en dat soort mensen. Elizabeth Cotton en dat soort types. Nou, dat geldt dus voor Charlie Parr. Want zijn laatste CD, Last of the Better Days Ahead, is uitgebracht op het Smithsonian Folkways label. En het nummer, dat is Walking Back from Wilmar.

Ja, hoe moet het nou nu? Is dit nou folk of is dit country of is dit blues of is dit country blues, folk blues? Net hoe je het nu wil. Charlie Parr in elk geval van de CD Last of the Better Days Ahead. Walking Back from Wilmar. En Wilmar, dat is een stadje in Minnesota. Een beetje in de buurt van Duluth, waar als Bob Dylan geboren is, opgegroeid is. Terug naar Nederland, naar Assen. Want in de 60e jaren ging Cuby en de Blisse, die ging naar Amsterdam, naar het BAVO-gebouw. Om door een opname te maken. De eerste opname. En dat was voor het label CNR van de familie Rood. Ze namen de twee nummers op: I'm So Restless en Stumble and Fall.

Stumble and Fall van Cuby and the Blizzards. Een soort punk avant la lettre. Het bestond toen nog niet, maar het werd wel gemaakt. De eerste single was dat van Cuby and the Blizzards. Het is Blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En we draaien altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. A Quitter Never Wins, dat is het nummer wat het dit keer overgiet. Oorspronkelijk 1994 van Tinsley Ellis van zijn CD Storm Warning. Maar de aanleiding is dat het stiet op de laatste LP, de laatste CD van John Mayall. The Sun is Shining Down. De zon giet onder voor John Mayall, want hij houdt ermee op. Zoveel jaren bezig geweest, bijna 90 jaar ondertussen. Dan is het ook tijd om een keer te stoppen. En hij daar stopt, dan ben je niet een verliezer, John. A quitter never wins.

John Mayall op de mondharmonica. Dat is eigenlijk zijn instrument en de keyboards uiteraard. De cd The Sun Is Shining Down, die is nou eindelijk uit. Of eindelijk, maar al een tijdje aangekondigd dat is er komen. Maar die is nou uit en nou, er speelt allerlei goede mensen erop mee. Melvin Taylor speelt erop mee, daar kom ik straks nog helemaal op terug. Buddy Miller speelt erop mee. Mike Campbell van Tom Petty en de Heartbreakers die speelt erop mee. Scarlett Rivera op de viool speelt er nog op mee. Het is echt een waardige afsluiting van een grote carrière van John Mayall. We gaan naar het origineel van Tinsley Ellis uit 1994 van de LP Storm Warning. Uitstekende gitarist Tinsley Ellis. En hij laat zich ook bijstaan door prima mensen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Chuck Leavell op orgel en piano onder andere, ook op dit nummer. Derek Trucks die dat er op met. Al met al een uitstekende band en een heel goed nummer van Tinsley Ellis zelf. A Quitter Never Wins.

Het origineel van Tinsley Ellis uit 1994 van de CD Storm Warning. Nou, twee blanke uitvoeringen waren dat, van John Mayall en van Tinsley Ellis. Nou ook nog een zwarte uitvoering van Melvin Taylor en de Slack Band. Melvin Taylor, uitstekende gitarist die in Jackson, Mississippi geboren is en die ook de reis naar het noorden maakte, The Way Up North. En op Maxwell Street in Chicago allerlei mensen ontmoeten en door met is gaan spelen. Onder andere speelde hij met Willie Smith en met Pinetop Perkins en dat soort mensen. Dus echt een original. In 2000 bracht hij de CD uit Bang That Bell. En daarop stiet zijn versie van A Quitter Never Wins.

Dat waren de drie versies van A Quitter Never Wins. De lessen van gitarist Melvin Taylor met de Slackband. Doorvoer Tinsley Ellis. En we begonnen met John Mayall van de cd The Sun Is Shining Down. Uitstekende cd met heel veel afwisselend werk erop. Met Marcus King die erop meewerkt trouwens. Melvin Taylor ook zie ik. Het eerste nummer, Hungry and Ready. En dan draai ik die volgende week. We gaan nu naar Britton Patrick Morgan. Dat is een man die uit, ook weer uit het midden van Amerika komt. Uit het Heartland komt. Beetje in de sfeer van Woody Guthrie, Bob Dylan. Wat op die manier. Een man die de verhalen vertelt die er in die omgeving speelt. Bijvoorbeeld het verhaal over een of andere gangster, een outlaw of zo. Die heette Bad Tom Smith. Britton Patrick Morgan.

Ja, zo loopt het meestal toch altijd nog af met die outlaws in Amerika. Of nou Butch Cassidy en de Sundance Kid is, of dat het Billy the Kid is, of Doc Holliday, neem ze allemaal maar op. Uiteindelijk komen ze allemaal door enig geweld, meestal van de rechterlijke zijde, aan hun eind. Bad Tom Smith van Britton Patrick Morgan. Een hele leuke cd, moet ik zeggen. De cd die heet I Wanna Start a Band. De volgende week draai ik door het titelnummer van, want dat is zeker de muide weer. Tiende cd van de band King of the World. In 2012 opgericht door Erwin Java. Joh, nadat Harry Musquet overleden was en Erwin toch weer met een band aan het werk wilde. Nou, die band is nog steeds, bestaat nog steeds, wel met andere mensen. Erwin is eruit gegaan. Fokker de Jong is eruit gegaan. Maar Doven in de plek, Stel de Beire op gitaar en Marlon Pichel op de drums. Maar de oude getrouwen Ruud Weber en Gover van de Kolm, die bent er nog steeds. De Royal Ten, de koninklijke 10 jaar van The King of the World. Love Motel.

Love Motel, King of the World van de NCD, The Royal Ten. Alle nummers zijn trouwens geschreven door de band zelf. Alle teksten zijn van Ruud Weber en de muziek van de band Leen. We gaan naar Takey and the Holy Know Nothings. Ja, een bijzondere naam, Takey and the Holy Know Nothings. TK, wat zei ik nou? TK, ja. TK, Stiefer Taylor Kingman. Het is een man uit Oregon, die komt uit een klein plaatsje. Klein plaatsje, hoor, maar het plaatsje heet Rodeo trouwens. In Oregon woont maar 400 man. Nou, dan hebben ze waarschijnlijk niet zo bar voor te doen. Ja, misschien rodeo spullen en wat muziek maken. En dat doet hij dan ook. Er is een cd uitgekomen die heet The Incredible Heat Machine van TK and the Holy Nothings. En ik draai door van The Bottom of the Blues.

de Holy Know Nothings. Het tegenovergestelde van bedweters bent dat, hè? Holy Know Nothing. Know Nothing, de mensen die niks weten. Niet te veel de pretenties hebben, maar het is wel goede muziek van Taylor Kingman. Bottom of the Blues van de cd The Incredible Heat Machine. We besluiten deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Katie Henry. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. Blues en country, nou, blues en Americana, dat is een beetje de basis van dit programma. En dat geldt ook voor de muziek van Katie Henry. Het is een songwriter uit New Jersey, uit de oostkust van Amerika. Iemand die in allerlei clubs jarenlang piano gespeeld heeft en zong heeft uiteraard. Dit is een cd die ze uitgebracht heeft vorig jaar, On My Way, Katie Henry met Too Long.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Engelse formatie Manfred Mann met zanger Paul Jones loopt vandaag eens een rode draad door het programma. En dit was de laatste nummer 1 hit die Manfred Mann scoorde met Paul Jones als zanger. Op dat moment was basgitarist Jack Bruce al gevlucht voor de commercie. Hij was met Eric Clapton Cream begonnen en zijn vervanger was Klaus Voorman. Manfred Mann, Pretty Flamingo.

Manfred Mann, Pretty Flamingo. Lucinda Williams uit Louisiana komt uit een intellectuele familie. Haar vader was professor in de literatuur en haar moeder was concertpianiste. Zelf was ze tot 1998 een marginale singer-songwriter, maar toen verscheen het album Car Wheels on a Gravel Road en dat betekende haar doorbraak. Lucinda Williams, Right in Time.

Lucinda Williams, Ride in Time. Paul Jones had er grote moeite mee om commerciële deuntjes te zingen, maar de composities van Bob Dylan vormden geen probleem voor hem, want daar schaamde hij zich in ieder geval niet voor. Manfred Mann, If You Gotta Go, Go Now.

Manfred Mann, If You Gotta Go, Go Now. The Skylark, dat is een band uit Canada rond zanger B.J. Cook. En deze band had een nummer 1 hit in Canada. En dat nummer werd geschreven door Dave Richardson. En dat was een inspecteur van politie in Vancouver. The Skylark, Wildflower.

The Skylark, Wild Flower. De solo-carrière van Paul Jones is nooit echt van de grond gekomen. Hij had drie grote hits, High Time, I've Been a Bad Bad Boy en Thinking Ain't For Me. Hij was heel erg populair in Zweden. Hij zat als acteur in de film Privilege en hij zat in de musical Evita. Maar hij heeft nooit de roem vergaard die hij bij Manfred Mann had. You Gave Me Somebody to Love.

Manfred Mann, You Gave Me Somebody to Love. Niels Lofgren uit Chicago, dat is een heel druk baasje. Hij zat in Bruce Springsteen's E Street Band. Hij speelde in Crazy Horse, de begeleidingsband van Neil Young. Hij had zijn eigen band Grin. Hij zat in de Ringo Starr All-Star Band. Hij begeleidde David Crosby en Graham Nash. Hij begeleidde Willie Nelson en Robert Plant. En hij heeft ook nog tijd voor soloprojecten. Niels Lofgren, Shine Silently.

0: Nils Lofgren, Shine Silently. In 1979 vormde Paul Jones de Bluesband. En dat deed hij samen met gitarist Tom McGinnis, met wie hij bij Manfred Mann speelde. En de andere muzikanten die kwamen van John Dummer Bluesband en van John Mayles Bluesbreakers. En eindelijk had hij een band met gelijkgestemden. Maar hier is hij nog, de zanger van Manfred Mann. What You Gonna Do?
1: I try to do everything I should, but you're lying and cheating, run all over town. There'll come a day when I put you down. Tell me, baby, what you gonna do? What you gonna do?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Scott Walker meets Jacques Brel van Scott Walker is het album van deze week. En Scott Walker overleed op 22 maart 2019 op 76-jarige leeftijd in Londen. En hij had grote hits met The Walker Brothers. Make It Easy On Yourself, My Ship Is Coming In, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, You Don't Have To Tell Me, Another Tear Falls en No Regrets. Maar hij zong veel liever nummers van Jacques Brel. Scott Walker, Jackie.
2: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

0: in a stupid ass way.
1: Scott Walker, Jackie. Met de bluesband produceerde Paul Jones intussen 22 albums... en daarnaast heeft hij ook nog een hobbyband, de Manfreds... met louter ex-leden van Manfred Mann. Dit was een hit in Engeland voor de Paramounts... met zanger Gary Brooker uit Southampton-on-Sea... en deze band zou later furoren maken onder de naam Procol Harum. Manfred Mann, Poison Ivy.

Manfred Mann, Poison Ivy. Stevie Ray Vaughan uit Dallas leek lange tijd de nieuwe Eric Clapton te worden, totdat hij op 27 augustus 1990 bij een helikopterongeluk in Wisconsin om het leven kwam. Hij werd 35 jaar. Stevie Ray Vaughan, Texas Flood.

Stevie Ray Vaughan, Texas Flood. Paul Jones wilde nummers opnemen van Muddy Waters, Howlin' Wolf, Bo Diddley, Ray Charles, John Lee Hooker, T-Bone Walker en Screaming Jay Hawkins. En heel af en toe kreeg hij zijn zin. Manfred Mann, Hoochie Coochie Man.

0: everybody knows I'm young.
1: Manfred Mann, Hoochie Coochie Man. John Hyatt uit Indiana ging naar Nashville om daar de kost te verdienen als songwriter. En dat lukte aardig, want hij schreef nummers voor Aaron Neville, B.B. King, Bob Dylan, Bonnie Raitt, Buddy Guy, Emmylou Harris, Eric Clapton, Joe Bonamassa, Joe Cocker, Linda Ronstadt, Ry Cooder en Roseanne Cash. Maar pas later bleek hij zelf ook uit de voeten te kunnen als zanger. John Hyatt, Have a Little Faith in Me.

John Hiatt, Have a Little Faith in Me. Paul Jones deed in 1962 auditie als zanger voor de band Manfred Mann. En dat gebeurde in de nachtclub The Roaring Twenties in Carnaby Street in Londen. Hij trof daar een groepje jazzmuzikanten aan die totaal niet wisten welke richting ze moesten inslaan. En Manfred Mann herhaalde de hele avond dat zijn nieuwe band groter moest worden dan The Shadows. Manfred Mann, Smokestack Lightning.

Manfred Mann, Smokestack Lightning. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. John Lee Hooker nam het nummer in 1951 op in Detroit met gitarist Eddie Kirkland. Vervolgens werd het gecoverd door John Hammond Jr., Buddy Guy, Junior Wells, Jack Bruce en Gary Moore. En in 1989 nam John Lee Hooker het zelf nog eens een keer op. Nu met Bonnie Raitt voor zijn album The Healer. John Lee Hooker, I'm in the mood.

0: Nieuwsradio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: In 21 afleveringen hebben Harry Musquet en Albert Haar verslag gedaan van hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. In mei en juni van het vorig jaar reisden ze in 4 weken ongeveer 8000 kilometer op zoek naar de wortels van de blues. Houston, New Orleans, Clarksdale, Dallas, Austin, San Antonio en weer terug in Houston.
3: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal deze reis niet, die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook wel tot een andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.
2: En dat was Harry Musquet bij het vertrek uit Houston, vlak voor de terugreis naar Nederland werd aanvaard. We zijn intussen bijna 9 maanden later en we praten in deze uitzending over de reacties op de reis, over de uitzendingen en over de vraag welke gevolgen de reis heeft gehad ten aanzien van hun kijk, die van Harry Musquet en Albert Haar op Amerika, de muziek in het algemeen en de blues in het bijzonder. Even één vraagje voordat we naar de eerste muziek gaan, mensen. Ik wou van jou weten, Harry, wat was nou, als jij terugkijkt, jouw belangrijkste ervaring daar in Amerika? Jouw belangrijkste emotie?
3: Nou, dat was de Mississippi Delta en alles wat ik van jongs af aan geleerd heb. En mensen die ik gehoord heb, ja, die lagen daar begraven. En daar had ik toch een behoorlijke affiniteit mee. Emotioneel was dat het stukje wat mij het meest geraakt heeft. Dat is dus... zeg maar zeggen, dat land where the blues began.
2: Een hoogtepunt.
3: Ja, absoluut, ja.
2: Albert?
4: Ja, het was eigenlijk was het één groot hoogtepunt. Maar voor mij was het het meest bijzondere eigenlijk wel dat hij 4 weken lang met twee muzikanten, met twee artiesten op pad bent, die nog niet eerder in Amerika West waren. En daar trek je dan 4 weken lang mee op. En dat is een ervaring op zichzelf.
2: Eerst even vooraf, Harry. Ik noem Harry Musquet en Albert Haar, maar jullie waren met je drieën, hè?
3: Ja, er was een derde persoon bij en het was John LaGrant, de oprichter van de bekende bluesgroep Living Blues vroeger en nu speelt in mijn band. En die is als privépersoon meegegaan en dat vond hij heel leuk, omdat hij dus eigenlijk ook meteen een pakket aangeboden kreeg, kant en klaar, want anders had hij die dingen allemaal zelf op moeten zoeken. En John die heeft het echt heel fantastisch gevonden, want die had alweer plannen, geld er toe liet om er nog eens een keer naartoe te gaan.
2: Ja, ik kan me dat voorstellen, een medereiziger. Maar hij was ook niet meer dan medereiziger. Hij heeft niet als zodanig een rol gehad in de organisatie van de reis?
3: Nee. Die is helemaal door Albert, door Radio Drenthe gedaan.
2: Ja. Ik begon bij jou omdat het voor jou de eerste keer was, hè, dat jij in Amerika was. Heeft dat bezoek nou jouw kijk op het land veranderd?
3: Ja, toch wel.
2: Vertel.
3: Wat ik er eigenlijk nu van vind is dat ik... die Amerikanen, ik heb toch wel een zwak voor ze gekregen op een of andere manier. Ik zag dat gisteren ook nog eens een keer weer op de televisie. Zo'n man als Clinton die daar dan ondanks alles optimistisch tegen aangaat. Terwijl het er allemaal echt niet zo uitziet. Ik bedoel, dat heb ik wel van ze geleerd. Een beetje dat ook ondanks veel armoede de mensen toch... een soort van optimisme hebben die hier dan toch niet zo aantreft, vind ik.
2: Jij noemt het optimisme, anderen noemen het naïviteit.
3: Dat zou ook kunnen, ja, dat zou ook kunnen. Maar ja, aan de andere kant zou het ook kunnen dat wij dat, omdat we de oude cultuur hebben, dat verloren hebben. En zij dat nog hebben wat wij kwijt zijn.
2: Waar was jouw oorspronkelijke beeld van Amerika op gebaseerd, voordat je heen ging?
3: Nou, dat was natuurlijk gebaseerd op... grotendeels toch op de muziek. Op jazzmuziek, op bluesmuziek. Muziek waar dingen die je gelezen had. En dan vorm je een beeld. En dat beeld dat klopte toch. Ja, en televisie uiteraard. Want dat is hier in overvloed. Nou ja, het klopte wel vrij aardig. Maar een aantal dingen die waren toch wel anders als ik gedacht had.
2: Zoals?
3: Nou, zoals... ja, zoals eigenlijk... je denkt dat je in het mekka van...

0: blues kon. En dat is dus niet het geval.
1: Verklaar dat.
0: Nou, de blues is een Amerikaanse volksmuziek. En je denkt dan, als je in de Mississippi Delta komt, waar die muziek dus begonnen is, dat je daar ook dood mee gegooid wordt. Dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Nog op de radio. En nog op de televisie. En in kranten zag je er ook weinig van. En in publieke voorstellingen, dus muziekavonden of bluesavonden, ook niet echt. Dus wat dat betreft was het toch wel een beetje een tegenvaller, wil ik niet zeggen, maar wel raar, ik bedoel.
1: Maar ook wel een beetje een teleurstelling, als ik dat zo goed hoor.
0: Ja, een beetje wel, ja. Want je denkt op een gegeven moment, nou, dat is het mekka van de blues. En dat was het dus in dit geval niet.
1: Albert?
2: Ja, het is denk ik een beetje het beeld wat dan aan de buitenkant van zo'n land bestiet. Ik zat even te bedenken dat ongeveer dezelfde vergelijking is, dat de Amerikanen denken dat alle Nederlanders ongeveer op klompen loopt. En wanneer ze dan hier in Nederland komt, ja, dat absoluut niet het geval is.
0: Ja, ja, ja.
2: He, dat is zo'n image wat er dan is. He, naar buiten toe en hij door dan mee in aanraking komt, dan zie je dat de tiet in Nederland ten aanzien van de klomp en in Amerika ten aanzien van de blues, dat die deuren gaande is. En dat die blues, zoals wij dachten dat die door was, dat een voorbije tiet is. He, de blues is er nog wel, maar in een hele andere vorm vaak.
1: Je hebt eerder veel in Nederland veel contacten gehad met Amerika, met name door jouw werk bij de blues-estafette. Heb jij nou die mensen die je op hun thuisbasis nu hebt gezien op een andere manier leren kennen dan je ze hier vanuit Nederland kende? Is het beeld anders geworden?
0: Nou, nee. De enige twee mensen die ik daar ontmoet heb en die ik ook hier ontmoet heb op de Blues Festival, dat waren Joe Hughes in Houston en George Porter Jr. van de Meters in New Orleans. Nou, George die wou ons eigenlijk wel meer laten zien, maar die kon helaas niet, want die moest de studio in. En die wist ook helemaal niet dat wij er waren, overigens. Met Solomon Burke, een oude soulzanger. Dus die had maar heel kort tijd om een interview met ons te doen. Joe Hughes daarentegen, die had wat meer tijd. En die heeft ons daar dus wat wij eigenlijk hier ook zouden doen als hij bij mij was, dan zou ik hem hier ook de buurt laten zien. En ook dingen waar wij gespeeld hebben. Zo heeft hij ons dat daar ook laten zien. Bijvoorbeeld zijn huis, met alle foto's waar hij op staat en met wie hij gespeeld heeft en zijn trofeeën, zal ik maar zeggen.
2: Wat mij, want ik ben ook een paar keer bij de Blues Estafette West en ook achter de scherm keken door zo en ook met mensen in praat. Het valt mij altijd op dat die bluesartiesten, die negerartiesten, dat die vaak heel mooi in pak zit. Vaak met heel veel sieraden, drie ringen met de vingers, dat is maar weinig, golden kettens en dat soort zaken. Hij dan ziet uit welke achtergrond ze in Amerika komt, dan kan ik me dat des te beter voorstellen. Dat die mensen, die komt uit een wereld van armoede, waar bijna niks is. En als ze dan zegt, zoals Booba Barnes, dat ze een club hebt in Amerika, dan denk ik weet dat een riante zaak is. Nou, we hebben dat gezien in Greenville, de voormalige club van Booba Barnes. Nou, dan is dat een soort pakhuis in een zeer vervallen staat. En die hoort dan ook van de mensen door zo dat wanneer ze iets bereikt, dat ze dat ook graag laten zien wilt. De middel van het mooie pak en de dure bril en de golden taan en de sieraden en dat soort dingen. En door heb ik wel veel meer begrip en inzicht voor gekregen. Eerst dacht ik, toen ik ze in Utrecht zag, goh, wat een aanstellers en wat een opscheppers en zo. Maar als je dat dan in relatie tot die achtergrond ziet, dan kijk je daar op een heel andere manier ding aan.
1: Ik wou het nog even met je hebben over die welvaart in Amerika. Mensen in ons land klagen vaak dat ze het slecht hebben. Dan hebben ze het over de arme kant van Nederland. Als je dat nou vergelijkt met de situatie, Harry, in Amerika, tenminste het deel waar jullie geweest zijn, wat waren in dat opzicht jullie ervaringen daar?
0: Nou, het is natuurlijk het is heel moeilijk om Amerika alleen met Nederland te vergelijken. Je zou het beter met Europa kunnen vergelijken. En er zijn hele grote delen die dan sterk doen denken aan Oost-Europa. Ik bedoel, zo arm is het daar op een gegeven moment. Maar ja, het is een maatschappij die eigenlijk tweedelig is. Hè. Je hebt veel mensen met veel geld. Je hebt dan wel een soort van middenklasse. Maar dat zal dan in die grote steden wel wezen. Maar op het platteland wat wij gezien hebben, waar ongeveer voor 80% de gekleurde bevolking zit, vooral in die zuidelijke staten, daar zijn de mensen toch wel heel arm. En als je dat met Nederland vergelijkt, dan zijn ze echt veel armer.

0: Lightning Hopkins. Alright. Please help poor me. Albert Haar, in tegenstelling tot Harry Musquet, was deze reis naar het zuiden van Amerika voor jou niet de eerste keer dat jij in de Verenigde Staten was. Was jij toen die eerste keer ook op zoek naar de wortels van de blues?
1: Nee. Nee, ik had toen, dat is een jaar of 10, 12 geleden denk ik, dat ik door een maand rondtrekken heb. Ik had toen een hele andere insteek eigenlijk wat de muziek betreft. Het was toen vooral op zoek naar de wortels van de country muziek. Ooit begon de interesse bij mij bij Radio Luxemburg. En ik heb toen ook vooral het plattelandsgedeelte van Amerika bezocht. Ook het noordelijk gedeelte. Ook naar Oregon en Californië, naar Arizona. Dat zuidwestelijke gebied van Amerika. Ook toen wel door Texas kwam, ook wel in Louisiana West. Maar toen nog in vele mindere mate de zwarte muziek. Maar toen nog meer op zoek naar de blanke muziek.
0: Zijn dat nou twee gescheiden werelden, de blues en de country muziek? Van oorsprong zijn ze beide toch een vorm van plattelandsmuziek.
1: Ja, ik denk dat beide uit teruggaat naar de twintiger jaren. Harry, dan denk je van beide kunt zingen, zowel de blues als de folk en de country, dat volksmuziek was van het platteland.
2: Het is volksmuziek.
1: Maar de weken bent wel uit elkaar gewoon.
2: Ja, ik geloof dat blues, dat is, je zou blues eigenlijk kunnen vergelijken met bijvoorbeeld in Europa de fado en de rebetica in Griekenland. Dus fado is ook afgeleid van fatum en dat is dan noodlot. En in de blues zit natuurlijk ook een heleboel sfeer van, van mensen die het slecht gaat en can't pay the rent, woman's gone en al, eigenlijk al verschrikkelijk veel dingen die inderdaad al niet zo rijke leven van die mensen natuurlijk nog eens extra hard aankomt. En wat dat betreft is de country music, daar zitten ook wel van die thema's in, maar toch minder als in de blues bijvoorbeeld.
1: Ja, in die twintiger jaren denk ik dat toen het verschil nog niet zo heel groot was. Jan, toen uiteraard al wel dat de slavernij dat voor het zwarte deel van de bevolking verbonden was. Maar toen had je ook nog een grote armoedeperiode, met name zo eind 20 jaren, begin 30 jaren, de depression ook onder de blanke bevolking. Ja. Je ziet hoe dat in die tijd de mensen gaat reizen, met de trein meegaat en al dat soort zaken, boomer story en dat soort dingen. Maar ik heb het idee dat je na de oorlog een heel duidelijk verschil hebt gekregen, dat de blanke kant van de muziek, dat is de country geworden. Dat is ook heeft een gigantische omvang gekregen in Amerika. En de zwarte kant van de muziek, de blues, ja, dat is toch meer, wat Harry zegt, ook in de sfeer van het noodlot, deels ook een stukje verzet doorbij. Ik ben wel twee werelden geworden.
2: Ja, een beetje obscuurdere muziek. En ook veel muziek in de kantlijn gewoon. Muziek die zichzelf helemaal niet kon profileren eigenlijk. Omdat het niet in de handen was van de mensen met geld. En die hebben op een gegeven moment zijn die een andere richting ingeslagen. Wat Charlie Campbell ook al zei, die jongen van de radio. Dus die zijn heel anders gaan programmeren. En ja, die hebben natuurlijk een andere muziek gedraaid. Kijk, je kunt net zo goed blues draaien en als je dat vaak draait, ga je er ook een boel mensen naar luisteren.
0: Hmm. Hebben jullie een verklaring voor waardoor het komt dat die country muziek zich wel heeft kunnen ontwikkelen in de blanke wereld en de bluesmuziek veel minder?
1: Ik denk dat het een kwestie is van macht en van geld.
2: Ja, absoluut.
1: Ik denk dat daar heel sterk op terug te voeren is. De macht in Amerika, uit door rondreis, dan zie je dat die is in handen van de blanken. En de zwarte mensen die zich aanpast aan de blanken. Je ziet ook in de suburbs, in de uitleg van de grote steden. Daar zie je de middelklas mensen en daar zie je de blanken wonen en daar zie je ook de zwarten wonen. Maar dat zijn zwarten die niet meer herinnerd wilt worden aan hun achtergrond van het platteland, aan hun achtergrond van de armoede bijvoorbeeld. Die zich heel sterk identificeert met het succes van de blanke bevolking.
2: Ja, of met het succes van hun eigen toppers, zoals bijvoorbeeld de jeugd zich die wil niets eigenlijk meer horen van bluesmuziek, omdat ze dat, daar worden ze herinnerd aan, aan de situatie waar ze misschien wel in zitten en daar willen ze juist uit. Ze willen liever Michael Jackson wezen of Prince of zo, of iemand die het gemaakt heeft, of wat je ook in de sport heeft, want ze zijn heel sterk natuurlijk in sport, daar kun je dan geld in verdienen en in de muziek. En dat is voor hun een soort van escape.
0: Country en blues, twee volstrekt gescheiden werelden.
2: Maar toch heeft het muzikaal wel iets met elkaar te doen.

0: This Old Farm. Mooi melodieus nummer van Paul David Wells. We praten met Albert Haar en Harry Musquet over hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. Vorig jaar zomer, op zoek naar de wortels van de blues. Ik wou nog even met jullie terug naar stad en platteland. In ons land hebben we van Amerika vaak de indruk dat Amerika vooral een stedelijke samenleving is. New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, ga zo maar door. Is dat zo? Hoe ligt die verhouding tussen stad en platteland, hè?
1: Nou ja, als je die steden bij elkaar doet, dan blijft er natuurlijk nog een heel verschrikkelijk groot land over. En als zodanig is er natuurlijk ook veel meer platteland als stad. En ja.
0: Maar ik bedoel het niet zozeer qua omvang. Want qua inwonertal kun je natuurlijk zeggen, die grote steden slokken enorm veel mensen op.
1: Ja.
0: En dat platteland is veel groter. Maar als je het nou hebt over het beeld wat je hebt van wat wij hier hebben van Amerika, en je kijkt naar de werkelijkheid, zeg je dan dat beeld komt overeen met wat wij van de steden zien? Of zeg je, nee, dat is dan toch meer het platteland?
1: Ja, voor mij is het Amerika toch meer het platteland. En minder de steden.
0: Albert?
2: Ja, zeker.
0: Jij knikt.
2: Zeker, heel duidelijk. Je ziet dat de stad in Amerika heeft een hele wezenlijke functie. Het is de smeltkroes van culturen, of dat nou in New Orleans is, in Houston is of in Dallas is. Het is het gebied waar het geld verdiend wordt vandaag en de dag. Het is het zakencentrum. Maar het leven van de mensen, dat voltrekt zich op het platteland. Ik heb ook het idee dat op hun vrije tijd, ja, dat meestal, ja, allemaal naar het platteland toetrekt. Ja. Als je zondag in de stad komt, kunnen een kanon afschieten, is er absoluut niks te doen. Maar dan is iedereen weg. En de afstand tussen de steden is ook gigantisch. Je kunt uren rijden in Amerika dat je geen stad tegenkomt. En als je in een staat komt als Mississippi bijvoorbeeld, ja, daar heb je eigenlijk maar één grote stad, Jackson. Nou, en verder voor de rest, met allemaal de plaatsen, als ze vergelijkbaar met Hogeveen, met Meppel, met Assen bijvoorbeeld.
0: Ja, en een beetje kleurloos dan ook.
1: Ja, en de steden zien er ook allemaal vrijwel hetzelfde uit. Hè. Je hebt de city limit. Als je binnenkomt, dan zoals Dallas, dat is natuurlijk. Je ziet die downtown, zie je dus helemaal in de verte. Maar het zijn allemaal beltways achter elkaar. En de mensen gaan steeds verder de stad uit, als het ware.
2: Ja.
1: En het schuift steeds meer op het land in. De meeste mensen willen daar niet meer wonen, omdat sociale situatie daar niet anders is.
2: En het grote verschil is, er is land genoeg in Amerika. Dus de steden die dijt vreselijk uit. Niet zoals hier, dat er beperkte ruimte is. Meppel die een stuk van Staphorst wil hebben omdat ze niet meer bouwen kunt. En dat ze hier de lucht in moet met de woningbouw. Maar de woningbouw in flitvorm, dat ken je in de zuidelijke staten helemaal niet. Mensen worden allemaal gelijkvloers.
1: Ja.
0: Terug naar de reis zelf. Hoe goed kenden jullie elkaar, heb ik me even afgevraagd, voordat jullie aan de reis begonnen. Ik kan me zo voorstellen, een hele ervaring om 4 weken lang met 3 verschillende kerels met elkaar op te trekken. 2 muzikanten en een radiomaker, Albert.
2: Ja, dat was voor mij, behalve dan het in Amerika wezen, de meest aparte ervaring eigenlijk op zich. Want ik kende Harry van het programma wat wij al 2 jaar samen maken, maar we kennen elkaar verder eigenlijk niet.
0: Persoonlijk?
1: Nou ja, van het Trense boek enzovoort.
2: Ja, goed, maar niet in de zin dat hij vriend bent van elkaar, dat hij bij elkaar over de vloer komt of wat dan ook, of dat hij elkaar geregeld treft.
0: Jullie kennen elkaar zakelijk?
2: Ja.
0: Oké,
2: okay, ja, maar er is nou wat meer worden natuurlijk, ja, door al het optrekken, maar
0: ja, want dat vroeg ik me af.
2: Ja.
0: Verandert daar dan toch, ja, iets in die, ja, verhouding? Ja.
2: Maar die komt wel, dat heb ik wel ervaren. Ik bedoel, ik ben een radiomaker, een geregelde baan, een huiselijke achtergrond. Je gaat 4 weken op pad met 2 muzikanten, met 2 artiesten. En ik had me vooraf wel realiseerd dat ik denk van ja, donder, je gaat wel met apart volk op pad. En apart volk in de goede betekenis van het woord. Maar het bent toch mensen die gewend bent om hun eigen gang te gaan. Dat past denk ik ook bij de aard van de artiest. Enige eigenzinnigheid en dat soort dingen. Ja, dat verwacht je wel. En ja, dat is ook inderdaad zo.
0: Waar bleek dat uit? Noem eens een voorbeeld.
2: Ja, hoe moet het nou aangeven? Harry zit P, dus
1: Ja, nou, ik had bijvoorbeeld wel je moet je wel inschikken gewoon. We hadden natuurlijk ook een programma te maken. Dus er was een schedule.
0: Het was een zakenreis, hè?
1: Nou, nee, dat
2: wel, maar af en toe merkte je toch wel, je zit met z'n drieën in die auto, je trekt met z'n drieën op, je eet samen en al dat soort zaken. Nou waren we, denk ik, alle drie binnen week qua persoonlijkheid, persoonlijke raad rekende ik er een bij, toch een beetje Einzelgängers, wat individualistisch instelt. Maar er waren 10 bij dat Harry zei van, jongens, ik moet mee in terugtrekken. Ik moet even aan de kant wezen. Ik wil even op mezelf wezen.
0: Want daar wou ik naartoe, Harry. Er zijn, dat weten we uit de uitzendingen, een paar momenten geweest dat jij terugtrok tijdens de reis. Ik herinner me Bertin Rouge, toen Albert en John op pad zijn geweest naar de gevangenis. In Tunica was dat.
1: Ja.
0: En later nog een keer in Austin. Wat was dat nou?
1: Nou, ik daar in Bertin Rouge was ik gewoon moe. En daar wou ik gewoon even op het bed gaan liggen. En even bijkomen.
0: Zoiets van, jullie gaan maar, ik...
1: Ja, ik bedoel, je moet toch... Het is ook niet allemaal het heilige moeten, voor mijn gevoel. Je moet ook een beetje losheid in hebben. En kijk, voor John was het natuurlijk ook al ontzettend moeilijk. Want dat was vreselijk voor die meneer of voor die man om daar 's morgens om 9 uur zijn bed uit te komen, weet je wel. Kijk, een van de redenen dat ik in de muziek ben gegaan, en waarschijnlijk ook van die van John, is dat we nooit vroeg op hoeven.
2: En dat heeft me trouwens, dat heeft me hooglijk verbaasd, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Dat Harry Durgans een van de eersten was die 's morgens, we hadden zo'n afspraak, we wilden om 10 uur 's morgens, dan willen we aan het eten wezen. Want anders dan is er zo'n deel van de dag weg. Dat Harry Durgans een van de eersten was die 's morgens om 9 uur zich meldde van, jongens, het wordt tijd.
0: Heimwee gehad, Harry?
1: Nee, daar heb ik nog zoveel last van.

0: Johnny Copeland, Flying High. Ja, in reisverslagen is een standaardvraag altijd... Hebben jullie ook nog wat bijzonders meegemaakt? Er vallen natuurlijk, als je zo een aantal weken met drie kerels op stap gaat... vallen er bijzondere dingen voor. Vertel eens wat, brand is los, Harry.
1: Nou, ik had verwacht dat het allemaal veel minder smooth zou gaan, laten we dat maar zeggen. Het enige wat dan eigenlijk een beetje vreemd was, wat ons overkomen is... dat de auto op slot was en daar op een gegeven moment niet meer in konden.
0: Nou, omdat? Waarom kon je er niet meer in?
1: Ja, de sleutel, je zat er vergeten eruit te halen.
0: De sleutel zat in de auto op slot.
2: Ja, daar sta je dan.
1: En dat is natuurlijk een andere omgeving als hier. Hier kun je dat dan nog wel even regelen. Zo.
0: Hoe heb je dat opgelost?
2: Bij de wegenwacht of zo. Maar, ja, we stonden bij Delta Blues Radio, bij Charlie Kendall. Gelukkig was hij door wel. We stonden in wat Butendorp een zaterdagmorgen. Zo'n auto wordt in alles elektrisch en automatisch schiet. Harry drukt het knopje in dat de deur op slot giet. We stapt uit. Ik door de sleutels erin zitten, want ik denk misschien gauw zo even. Deuren valt dichter. Ja, daar staat aan. Ja, god, wat moet er met aan? En nou, Charlie Kendall die belt zijn familielid op. Nee, die belt eerst de politie op.
1: Ja, dat was.
2: Die belt eerst de politie
1: was
2: op.
1: Vriend van hem.
2: Ja. Komt zo'n grote Amerikaanse politieauto, die komt er aanrien. Stapt twee van die grote smeres en die stapt eruit. Oh, de auto op slot. De kofferbak los. U die kofferbak, daar haalt ze een meter staal ongeveer met een handvat eraan. En door met begon ze in dat glas bij die deuren begon ze te trekken en te rukken en te doen. Om dat ding los te krijgen. Maar ja, dat wel met geen mogelijkheid, want het was centrale vergrendeling en dat lukte niet. Nou, toen de schoonvader of de vader van Charlie Kendall erbij. Of een buurman, weet ik veel wat. In ieder geval een garagehouder. Nou, die komt erbij met zo'n pick-up truck. Die komt die door aanrien. Ik zat al te praten. Ik denk van, middendagje, wat moet het allemaal gaan kosten? Al dat volk erbij en zo. Ja, goed. Drent zijn dan let ik een beetje op de centen van het spul. En die uiteindelijk, ja, die kreeg hem dan toch lust. Met vullen, wrikken en morrelen. En zaakje lust. Later deed in de deur het wel niet meer. Maar dan zullen ze bij de verhuurbedrijf later wel achter en komen weer. We hebben geen last van dat. Hij was weer lust in ieder geval.
0: Ja. Was dat de dag dat jullie, om dit weer allemaal in te halen, die verloren tijd, de bekeuring hebben gehad voor te snel rijden?
2: Nee, dat was later.
1: Dat was in Austin. En toen wou Albert, die had net zo'n verklikkertje gekocht. Want die kun je daar kopen. Hè?
2: Heeft bijna iedereen. Iedereen heeft bijna een radardetector op het dashboard staan. Door, zo, hè? Die mag niet erg hard rijden door. En de politie stiet overal om de hoek van de weg. En achter een auto, of een huis en een bosje. Hebben ze met zo'n radarpistool. Kunnen ze zo
0: oh ja, en die begint te janken.
2: Ja.
0: Als die,
2: ja, nou, dat zo'n ding op het dashboard hebt, huppakee, dan weet je dat. Maar op een gegeven moment, antenne van de middag, een beetje horst, een grote snelweg, een mooie auto.
1: Jij wou afslaan. Ja, jij wou een auto voorbij en wij moesten daar af. We zagen op laatst met die afslag naar het Motel 6. Of ja, nee, de DSM was daar.
0: Albert Reed.
1: Ja, Albert Reed, ja. En die moest even snel die man voorbij. Maar net op dat moment komt er weer zo'n vent in de berm en ja...
2: De Highway Patrol met zo'n mooie Harley Davidson. Kom achter ons rijden. Logisch allemaal aan flikken. Sirene aan stoppen. Ja, te hard.
0: Hoeveel te hard en hoeveel betaald?
2: Nou, hoeveel te hard weet ik niet meer. 20 kilometer of zo. Dat is niet eens zo gek veel.
0: Wat kostte het?
2: Niks betaald. Want we moesten ter plekke weer de bekeuring invullen. Wat mij trouwens wel opvalt, en dat is dan ook typisch Amerika, dat op dat bekeuringsformulier dat toch nog wel aangegeven moet worden van welke ras hij bent in Amerika.
1: Ja, yeah, Caucasian or...
2: Ja, hij van het blanke of van het zwarte ras bent.
0: Ja, ja.
2: Ja, we hebben net iets ingevuld. Die man zegt, wees stuur u dat wel thuis. Want het was op de lesterdag nou weer, dat vult gewoon nog die Ino-lesterdag. Ik heb er nooit weer wat van gehoord.
0: Er was ook geen geld meer, begrijp ik, om kerst
2: te betalen. Nee, dat hoeft trouwens niet.
0: Dat hoeft er niet.
2: Nee, ik moest die bekeuring ondertekenen met adres en al dat soort dingen erbij.
1: Gewoon niet weer doen, hè?
2: Identificatie. En hij zegt van, hij heeft niet betaald, zeg je nog ding mee. Je kunt rustig naar Nederland teruggaan. Hij heeft niet betaald, hij die bekeuring in Nederland kreeg. Collada Amerika nooit weer in. Maar ja, goed, ding is nooit komen, dus...
0: Er is ook nog een bezoek geweest aan een ziekenhuis, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, ik ben daar in Austin geweest en ik voelde me op een gegeven moment niet goed. Ik heb het wel eens eerder gehad, een soort van in een warm land. En ja, ik dacht op een gegeven moment, ik moet toch even laten checken. Dus ik heb dat daar 2 uur doorgebracht. En die mensen die hebben me helemaal even snel doorgelicht en dat bleek eigenlijk niks aan de hand te zijn.
0: Hoe hoog waren de temperaturen daar?
1: Ja, het was daar verschrikkelijk heet.
2: 34 graden,
1: 37
2: graden.
1: En een hele hoge... luchtvochtigheid van soms wel 100. Dus ik denk niet dat het echt land is voor mij om te wonen.

0: Sunset on Louisiana, Zachary Richard. Harry, ben jij door deze reis naar het zuiden van de Verenigde Staten ook meer gaan verdiepen in de bluesmuziek?
1: Ja, ik ben er weer helemaal bij. Ik ben er nu weer helemaal bij, want ik...
0: Heb je een kick gehad?
1: Ja, ik kan wel zeggen dat ik die muziek toch op een gegeven moment weer heb leren... ik heb hem een beetje hergewaardeerd eigenlijk. Ja, ik
2: ook een beetje terug naar de pure vorm, denk ik.
1: Ja, maar ook wetend dat ik er anders tegenaan kijk en dat het toch een beetje anders in elkaar zit als toen ik begon. Want toen dacht ik van, ik weet er alles van, maar dan wist ik eigenlijk niets. Dus. En daardoor ben ik weer gaan lezen, dus natuurlijk ook. Er is een boekje aangekomen van Martin Schouten, dat heet het Museum van de Blues. Die zegt dan van, ja, het is eigenlijk niks meer. Maar het is natuurlijk niet zo, want het is een muziek die overal op de wereld wordt gespeeld, alleen in een andere vorm. Niet meer in die vorm zoals daar vroeger in de Delta werd gespeeld. En twee Amerikaanse boeken. Een van de godfather van de Amerikaanse volksmuziek, Alan Lomax Jr. Een boek dat eigenlijk zeer de moeite waard is. The Land Where the Blues Began. Eigenlijk over de sociale achtergrond van de blues in de Mississippi Delta. En een prachtig boek, geïllustreerd boek. Nothing But the Blues. Samengesteld door, ik ben zijn naam even kwijt. Doet er niet toe. Met prachtige bijdragen van onder andere Jim O'Neill, de oprichter van Living Blues.
0: Zijn dat recente boeken?
1: Zijn heel recente boeken, ja. Eind 93 uitgekomen.
0: Is dat gebruikelijk dat er zoveel in korte tijd over de blues verschijnt?
1: In Nederland zeker niet, nee.
0: Nee, dacht ik.
1: In Amerika heb ik daar niet zoveel kijk over.
2: Het betreft denk ik ook te maken dat bluesmuziek is meer... En dat merk je in die boeken heel duidelijk. Bluesmuziek is meer dan alleen maar muziek. Het vertegenwoordigt ook een cultuur, een samenleving. Dat vond ik ook het leuke in die boeken, met name die van Alan Lomax, die ook de achtergrond van de blues beschreef. De religie van de samenleving, de economische kant van de samenleving, de sociale kant van de samenleving. Van hoe mensen verkeerden in die tijd en welke functie de bluesmuziek doorin had. Ja, want dat waren natuurlijk die bluesmuzikanten die tijd, dat waren toch een soort outcast. Mensen die vaak een beetje tegen de draad ingingen. Iets waar je in Harry ook heel vaak toch wel herkent in het verleden en ook vandaag de dag wel. Eén gang wilden gaan. Ook wel eens tegen de draad in, dat soort zaken.
1: Ook vaak uit moeilijke gezinnen dus.
2: Ja, vaak een achtergrond die gebreuken is, waar van alles in misgegaan is. En dan de bluesmuziek vindt als een uiting door. Ja, om dat naar buiten te brengen.
0: Een paar afrondende vragen tot slot, mensen. Zou jij weer willen?
1: Ja, ik zou er best nog eens een keer weer naartoe willen. En dan, maar dan heel, heel gericht op de Mississippi Delta. En dan gewoon een paar mensen, zoals Jim O'Neill of Burnside. Echt dan naar die oude Duke joints, waar we nou eigenlijk ook niet alle tijd voor hadden om daar eens wat langer te blijven. En precies... te zien hoe het nou nog verder in elkaar steken.
0: Nou, wie weet komt dat nog eens. Er is ook sprake geweest van filmopname. Loopt dat nog?
1: Ik heb daar niets meer van gehoord, maar als Willem... Want dan gaat het over Willem van der Linden, die al eerder een film heeft gemaakt. Dat was de legende. Als die er onverwachts nog eens een keer naartoe gaat, dan zal ik mij zeker beschikbaar voor hem stellen.
0: Ja. Harry Musquet was dat. Met hem en met Albert Haar spraken we het afgelopen uur over de reis op zoek naar de wortels van de blues naar het zuiden van de Verenigde Staten. Bedankt.
3: Volgende week in Harry's Blues.
2: Dan pakken we gewoon weer het stramien op van voor de reis naar Amerika. Nieuwe cd's op het gebied van de blues. Volgende week zondag. Tot dan.
1: Erg wat bedankt.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het is een nummer uit 1970 en Harry Musquet bleef het tot zijn dood bij ieder live optreden zingen. Ook met de Musquet Gang en met Musquet. QE and the Blizzards. Too Blind to See.
3: All right.

Chucks in Troy, My Last Meal. Het is een nummer van John Lee Hooker uit 1966... en het werd gecoverd door George Thorogood, John Lee Hooker Jr., Bobby Solo en QB and the Blizzards. Maar eigenlijk is het een nummer geschreven door Rudy Toms in 1953... maar John Lee Hooker veranderde alleen de tekst iets wat. John Lee Hooker, one bourbon, one scotch, one beer.

John Lee Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer. Venus Tesby uit Los Angeles was de zanger van de Manish Boys en hij was ook nog basgitarist bij de Thunderbirds, C.C. Hill, Clarence Carter, Lowell Fulson en Freddie King. In 2014 overleed hij op 75-jarige leeftijd. Venus Tesby, Drinking Bad Whiskey.

Finis Tasby, Drinking Bad Whiskey. Curtis Salgado uit Oregon stond model voor de film The Blues Brothers. Het was min of meer zijn levensverhaal. Schrijver John Belushi leerde hem kennen tijdens filmopname in Oregon en besloot het script voor The Blues Brothers te schrijven. Curtis Salgado, I'd Rather Be Blind.

Curtis Delgado, I'd Rather Be Blind. Marcia Ball uit Louisiana woont al ruim 30 jaar in Austin. Ze was onderweg naar Los Angeles om zich daar te vestigen, maar ze kreeg autopech in Texas en daar is ze maar blijven hangen. Marcia Ball, Mama's Cooking.

Marcia Bol, Mama's Cooking. Debbie Davis was jarenlang de tweede gitarist in de band van Albert Collins, maar na zijn dood ging ze met een eigen band verder en ze maakt regelmatig albums met mannelijke collega's. Dit komt van haar album Love the Game. Debbie Davis, Can't Live Like This No More.

0: Debbie Davis, Can't Live Like This No More. Junior Wells kwam vanuit Memphis naar Chicago en daar vormde hij een duo met Buddy Guy. Hij werd als mondharmonica-speler de opvolger van Little Walter en hij toerde nog door Amerika met Van Morrison en de Rolling Stones. De gitarist op dit nummer is Sonny Landreth. Junior Wells, Why Are People Like That?
1: You

Junior Welsh, Why Are People Like That? Terry Evans, dat is de voormalige zanger van de Ry Cooder Band, en hij maakte ook een aantal albums met de Nederlandse bluesgitarist Hans Thesink. Ry Cooder is de gitarist op dit nummer. Terry Evans, Credit Card Blues.

0: They'll keep sending them cards until you get yourself in so much debt you can't get out.
1: Derry Evans, Credit Card Blues. Sugar Ray Nausea, dat is de ex-zanger van Roomful of Blues. En hij zingt een eigen compositie met begeleiding van mondharmonica-speler Charlie Musselwhite. En het klinkt heel authentiek. Sugar Ray Nausea en Charlie Musselwhite. Life will be better.

Sugar Ray Nausea en Charlie Musselwhite. Life will be better. Kenny Neal uit Louisiana leerde het vak in de band van Buddy Guy. Dat had vader en mondharmonica-speler Raffle Neal geregeld, want hij was een vriend van Buddy Guy en zijn zoon moest het vak leren in een goede band onder leiding van een echte blueslegende. Kenny Neal killed the goose that laid the golden egg.

Kenny Neal killed the goose that laid the golden egg. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Eastwood Review, dat is een band uit San Antonio met zanger-gitarist David Christopher Holshouse. En ik sluit niet uit dat die man Duitse roots heeft. Het was het huisorkest van de Eastwood Country Club en de band speelde nooit buiten de stadsgrens van San Antonio. Eastwood Review, Drowning on Dry Land.

0: ik ben ja, misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Daartussen zit mijn identiteit.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar een hele stille plek. Naar een plek met veel herinnerings. In elk geval voor zijn gast, voor Noes Solissa. Want die is geboren in 1952 in Kamp Schattenberg. Ook wel bekend als Kamp Westerbork. Begin 50 jaar kwam door de eerste repatrianten uit Indië aan om er door, zoals zij dachten, tijdelijk te blijven.

0: We zijn hier al een slagboom doorgelopen met Noes Oliza. Noes, wij kennen elkaar al wat langer, maar voor de luisteraars. Wij zijn hier op het voormalige kamp Westerbork. Wat in de volksmond hier onder de Drent eigenlijk kamp Schatberg heette. Maar jij bent hier gekomen in 1951 en jij was twee. Of jij was één, in 52 ben jij geboren, hier op deze plek. Maar jij bent ook nog woordvoerder geweest van de in Wijster bij de eerste kaping. En als zodanig zullen misschien sommige luisteraars jou nog kennen. Maar over de kaping, daar is eigenlijk al genoeg over gezegd. En de laatste tijd ook nog documentaires op de televisie geweest dat we het daar eigenlijk niet over wilden hebben. Wij wilden het dus even hebben over die 50 jaar eigenlijk. Dat de Zuid-Molukse mensen hier in Nederland zijn. En speciaal over de mensen die hier in dit kamp, wat eigenlijk kamp Schattenberg heet, hoe dat gegaan is en hoe het hun vergaan is eigenlijk. Wat herinner jij je hier nog van?
1: Kijk, in grote lijnen, het beeld wat je hebt overgehouden is jouw kindjaren. Je bent hier als kind opgegroeid. Je had alle vrijheid. Alhoewel wij thuis werden we heel, heel strak, heel, heel kort gehouden door de ouders. En ook de rest van de familie. Maar dat gevoel van kind zijn, je stapt zo de bossen in. Je haalt allerlei kattenkwaad uit. Schitterend. Dat was een heel, heel mooie periode. Zo kijk ik terug naar mijn kindjaren.
0: Er waren hier, naar mijn schatting, ongeveer 3000 mensen. Je ziet er nou niks meer van terug. Het is ook een herinnering. Het is ook een herinneringsmonument is hier geplaatst in verband met een nog eerder punt in de geschiedenis dat de Joodse mensen hier hebben gezeten. Hè? In het kamp Westerbork, waar iedereen het altijd over heeft. Dan zal ik nog even uitleggen, niet precies in of tegen Westerbork aan ligt, maar eigenlijk vlakbij het plaatsje Hooghalen, wat aan de spoorlijn lag. En die spoorlijn, die hebben ze dan een beetje verlengd om die mensen hier destijds naartoe te brengen. Maar de misvatting is eigenlijk dat kamp Westerbork bij Westerbork zou liggen. Dat is niet zo. Het heet uiteindelijk in de volksmond hier in Drenthe dan ook eigenlijk kamp Schattenberg. Het is nu eigenlijk er is een herinneringsplaats en er staan een aantal grote, wat zijn het eigenlijk?
1: Schotels.
0: Schotels, ja, waar je mee het heelal kunt afzoeken naar buitenaards leven, dacht ik. Dat is wel een rare contradictie. Maar zie jij nog wat terug, Noes? Kun je nog wat? Zijn er nog punten waarvan jij zegt, hé, dat herken ik nog wel. En hier, waar hebben die brakken allemaal gestaan? Want het waren toch eigenlijk houten gebouwen allemaal.
1: Ja, nou, wij zijn nu even voorbij gelopen. Ik zie daar hier voor me een straat. Nou, die straat die loopt vlak voor het barak waar ik gewoond heb. Dat is barak 37, meen ik. Ja, daar heb ik jaren in gewoond. In eerste instantie als baby brak 36. Daar ben ik eigenlijk geboren in 1952.
0: En er waren allerlei faciliteiten. Je kunt hier, als je hier zo die kant op kijkt, was een slagboom. Hè? Je kon niet zomaar naar binnen, wel?
1: Nee, je moet. Je moet
0: aanmelden of zo? Behalve de mensen van het kamp zelf. Dus.
1: Ja, de mensen van het kamp zelf. Kijk, ook mensen van buiten. Bijvoorbeeld, er komt de slager, die komt hier binnen. De postbode. Nou, dan gaat de slagboom gaat dan vanzelf open. Er zaten altijd een paar mensen daar in het kantoortje, noemen we dat. En dat leven dat gaat zijn gangetje. Het is, ja. Het was heel betrekkelijk, eenvoudig, overzichtelijk. Ondanks toch het grote aantal mensen die hier vooral in het beginjaren woonden. Maar als kind was jouw wereldje ook nog heel klein, hè?
0: Ja.
1: Alles wat verder van je afstaat, dat is allemaal heel groot. De straat hier, dat was vroeger als kind. Ik dacht dat dit zo'n vierbaansweg was of zo, weet je wel. Dat is mijn beleving. Dat was mijn beleving, maar dat is er heel weinig meer van terug.
0: En de faciliteiten waren hier natuurlijk wel. Jullie hadden een school en er was een soort van kleine gelegenheid, gezondheidsbarak of zoiets.
1: Ja, er was een kleuterschool hebben we hier gehad. Ook een lagere school. En winkelvoorzieningen, diverse winkelvoorzieningen. Een hospitaaltje. We hebben hier een arts. Postkantoor is hier.
0: Dus eigenlijk alle faciliteiten die je op gewoon een normaal dorp eigenlijk ook had.
1: Ja.
0: Ja, ik weet er zelf ook iets van, omdat mijn vader hier toen destijds beheerder was van de brandweer. Dat is ook wel weer toevallig. Dat was er dus ook. En er was een badhuis. Maar er was hier ook een voetbalveld. Weet ik nog.
1: Nou, er waren een aantal voetbalvelden. We hadden hier, meen ik, een stuk of 5, 6 voetbalclubs.
0: Ja.
1: Die onderling...
0: Van dit dorp? Of van het kamp? Van het kamp?
1: Ja.
0: Oh, dat heb ik nog geweten.
1: Ja, die onderling dan toernooitjes spelen. Ik weet het nog heel goed. Mijn vader zat in een veteranenteam. En de kinderen, die dragen dan ook de shirtjes van de vader. Ja, dat was machtig.
0: Ja.
1: Maar god, ze kregen altijd aan de klop natuurlijk. Ja.
0: Het was ik weet nog dat het aan de rand van dat veld, daar woonde Septenno. En die zaten de kampraad, meen ik.
1: Ja.
0: Daar hebben we ons nog een keer omgekleed. Dus, want er moest ook wel eens gevoetbald worden tegen een afvaardiging uit Assen. En André Java, die heeft toen nog eens keer zo'n elftal samengesteld. Waar ik ook nog aan mee heb gedaan.
1: Ja.
0: Maar het was bijzonder prettig. Wij werden helemaal, zoals het bij de Zuid-Lukse mensen meestal gaat, altijd gul ontvangen. Hè? Dat, en veel eten en zo, dat was dat altijd bijzonder gezellig.

0: op een gegeven moment ben jij... Jij werd ouder, jij kwam hier op school. Hier was een kleuterschooltje. Was het besef al aanwezig toen... waarom jullie hier eigenlijk zaten en zo? Of kwam dat pas veel later?
1: Nou, dat kwam pas veel later.
0: Ja.
1: Natuurlijk, als kind... nu achteraf... redenerend... werden ons ook verhalen verteld... door mijn vader en door mijn grootvader... van hoe wij hier terecht zijn gekomen.
0: Ja.
1: Maar de werkelijke waarde van die verhalen... ja, dat realiseer je pas achteraf. En ook de voorgeschiedenis van Schattenberg. Ja, ook, ja dat stukje historie... ja, dat was in het begin helemaal... ja, dat wist je niet. Je leefde ja, in het heden dan toen. En later... kijk ik dan pas op terug en neem ik kennis van een stukje geschiedenis van Schattenberg.
0: Ja, ja.
1: En ja, waar dan de Joden hier tijdelijk moesten huisvesten op doorgang naar Duitsland, Polen. Daar ligt een stukje, daar ligt ook een stukje tragedie. Menselijke,
0: enorme tragedie.
1: Ja.
0: Maar... op een gegeven moment, ik heb me wel eens afgevraagd, en misschien jullie ook wel, dat ze, ook de Nederlanders, jullie eigenlijk wel een beetje verder weg hadden gestopt. Ze hadden natuurlijk niet direct huisvesting. Ik heb me wel eens afgevraagd, waarom moet dat nou per se in Drenthe? Niet dat wij als Drenthe jullie niet wilden hebben, maar dat was weer typisch Nederlandse regering. Want een hele grote misvatting is dat natuurlijk ook dat men... al die gedachte is dat Drenthe rijk was, maar Drenthe was voor de oorlog misschien nog wel armer als de Zuid moet lukken. Dus ze hebben ons... ondervonden jullie dat? Want jullie moesten dan, op een gegeven moment moesten jullie naar de stad toe. Er liep een bus van Harmani, dat weet ik nog wel. Dat waren eigenlijk touringkaarten, maar die mensen hadden ineens ook een negotie erbij. Die konden dan een lijntje openen op Schattenberg. Mensen moesten naar de stad. Hoe werd het toen? Kun je nog herinneren hoe het toen tegen jullie werd aangekeken?
1: Nou, even wat terug op jouw eerdere uitspraak. Kijk, het was hier een tijdelijke voorziening.
0: Ja. Dat werd jullie verteld.
1: Dat werd ons ook verteld. Onze ouders en zeg maar de eerste generatie leiders hielden zich ook voor. Dat was conform de politieke realiteit op dat moment. Maar goed, van de tijdelijkheid, daar zitten we nu onderhand al bijna 50 jaar.
0: Een halve eeuw.
1: Ja. Ook later realiseer je. Kijk, als kind kijk je natuurlijk heel anders tegen de werkelijkheid aan, hè. En later de beoordeling van Schattenberg. En dan denk je van, hoe is het in vredesnaam mogelijk om zo'n hele groep mensen ergens in een land van nowhere te plaatsen?
0: Ja.
1: Dat zou je vandaag op de dag, dat heel anders gaan doen. Heel anders.
0: Ja, want het is natuurlijk wel zo, mensen die hier nu asiel aanvragen, en dat waren jullie dus duidelijk niet. Die hebben nu in deze tijd sneller een woning als dat jullie hadden. Want daar heb je dus toch wel... Hoe lang hebben jullie hier gezeten? Laten we dat eens even vaststellen.
1: Ik heb hier 18, 19 jaar gezeten.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Maar toen ik 12 werd, toen ging je... Of 13 ging je naar voortgezet onderwijs. Nou, toen heb je te maken met Assen, de grote stad.
0: Ja.
1: En dat was dan een frequente... contact met de Nederlandse samenleving.

0: ondanks dat het natuurlijk wel vreemd was, leek me het wel gezellig hier.
1: Het was heel gezellig.
0: Ja, misschien denken sommige mensen daar ook nog wel eens met heimwee aan terug of zoiets.
1: Ja hoor, absoluut.
0: Dat ze zeggen van, misschien was het daar met elkaar nog wel leuker als buurt waar de sommige mensen nu wonen.
1: Ja, kijk, de hechtheid in de gemeenschap was hier natuurlijk veel groter. Maar we moeten dat ook niet gaan idealiseren. Nee. Want er waren genoeg conflicten tussen groeperingen. Ook, dat waren heftige.
0: Ook binnen de samenleving in Schatberg?
1: Ja, ja, allerlei politieke en sociale conflicten worden hier hardhandig opgelost.
0: Beslecht. Ja. Muziek was ook een ding wat ik me nog kan herinneren. Want in Assen had je op een gegeven moment, in het Rode Dorp, had je een muziekkoepel. En daar trad altijd een fluitorkest op van Schattenberg. Een bamboe fluitorkest. Ja. En dat was altijd het drugsbezochte, met een Johan Willem Vierkapel, het drugsbezochte concert. Want dat vonden mensen zo mooi. Weet jij, kun je daar nog iets van herinneren?
1: Heel goed zijn. Ja? Want ja, mijn grootvader was de leider van dat orkestje. Ja. En mijn vader zat erbij in. En nog een paar van die ooms. Ja, ze repeteerden ook vaak bij mijn grootvader thuis. Hè. Dus, of ik herinner, ja, absoluut.
0: Het was natuurlijk niet allemaal komen en kwel. Er was hier natuurlijk ook wel humor, of niet?
1: Ja. Molukkers en lachen, dat is dus bijna synoniem.
0: Ja. Nou kennen wij elkaar al wat langer. Op een gegeven moment zijn de mensen naar Assen gegaan en een gedeelte naar Smilde. Ik weet niet, zijn ze allemaal of naar Smilde of naar Assen gegaan, of zijn er ook nog mensen ergens anders naartoe gegaan?
1: In de jaren 60, en weet ik niet precies, ik kan het niet precies aangeven, waar groepen in de loop der tijd naar Deventer.
0: Ook naar Deventer?
1: Ja, dus, ja, Krimpen aan de IJssel. Assen was, midden jaren 60. En de laatste groep Smilde is begin jaren 70. Ja.
0: Nou, dan kom je dus in de hoofdstad van Drenthe. En Assen was in de jaren 60 natuurlijk ook al is heel stuk kleiner dan wat het nu is. Want ik ben zelf Assenaar van geboorte en ik verbaas me iedere keer over dat ik soms de weg daar niet meer weet. maar wat vonden jullie daar? Ik bedoel, het is natuurlijk, je wordt dan ineens in een andere samenleving geplaatst. Was dat een vijandige omgeving? Of keek de mensen de kat uit de boom? Hoe trof je dat aan?
1: Als ik kijk vanuit mijn persoonlijke ervaring, het was allemaal natuurlijk heel vreemd. Hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, wij woonden hier en ik wist niet beter dan de huizen uit barakken bestonden.

0: God, je gaat naar Assen. God, en daar zie je allemaal huizen staan. Hele mooie huizen. God, daar wonen dus Nederlanders. Dat is een van je eerste ervaringen.
1: Maar hoe waren de mensen? Ik bedoel, hoe ervoeren jullie daar? Want ja, ik kan me voorstellen dat als wij met een aantal Drenthe op een gegeven moment verplaatst werden, dan anderen die dan ook in een volledig vreemde samenleving, dat je dan ook aan elkaar gaat hangen natuurlijk. Hè? Jullie, de Ambonese of de Zuid-Lukse gemeenschap, die is altijd toch wel vrij hecht gebleven. Ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nou langzaam een hand dat een heleboel mensen wel integreerd in onze samenleving. Hoe was dat toen?
0: Kijk, als ik naar ons gezin kijk. We hadden ook in beginjaren hadden we vrij veel al Nederlands volk over de vloer.
1: Ja.
0: De leerkrachten die komen regelmatig op bezoek. Al is het omdat ik niet zo'n lieve jongen ben vroeger.
1: Ja.
0: Dus ze komen regelmatig bij mijn ouders over de vloer.
1: Ja.
0: Nou, de kruidenier. Hoe heet die man, die eierboer? Die komt nog steeds vandaag op de dag, zaterdag, komt die bij mijn moeder eieren verkopen.
1: Ja, ja.
0: En dat stamt Boer Jansen, zo heet die man, uit Westerbork. Nou, die contacten die heb je al van vroeger. En god, dat waren allemaal voor jou allemaal. Alhoewel, het zijn vreemde mensen, maar het zijn lieve mensen, het zijn aardige mensen. Nou, zuster Schuil, een familielid van jou.
1: Ja.
0: Dat is een hele lieve oude zuster. Dat herinner ik mij nog vrij goed.
1: Ja, dat waren de eerste mensen die zonder aangezicht der persoon mensen hielpen. Gewoon,
0: precies. Ja. God, en dan de vreemde, soms vijandige reacties.
1: Ja.
0: Ja, dat kom je pas later, kom je dat pas tegen. Maar in eerste instantie was hier. Was het hier heel gemoedelijk, heel warm eigenlijk.

0: persoonlijk voorvalletje. Ik was in voortgezet onderwijs zat ik en ik liep in de stad. En op een gegeven ogenblik stond je voor een winkel. En mooie schoenen.
1: Ja.
0: Dacht je, die wil ik wel kopen. Weet je. En er was een bepaalde drempel bij me om die winkel binnen te stappen.
1: Ja, ja.
0: Dan deed je dat toch. Weet je verzamelde alle moed en dan ga je naar binnen. En dan blijkt plotseling dat ze dan niet in jouw maat hebben. Terwijl ik toch dacht van, god.
1: Dat moet toch wel zijn.
0: Dat moet het toch wel zijn.
1: Ja.
0: Dat was een van de eerste ervaringen. Ja, waarvan ik denk van, daar zit toch vooroordelen of iets dergelijks achter. Maar goed, je hebt dat niet uitgesproken. En je liet het daarbij.
1: Ja, daar werd daar thuis ook over gepraat. En over dat soort dingen. Of was dat van, dat gebeurt al vaker, we nemen dat gewoon of zoiets. Er was geen sprake van een verzet of zo.
0: Dat zijn allemaal individuele, persoonlijke ervaringen. En je bracht het nog niet in een breder verband met elkaar. En later kon je een aantal dingen wat beter bevatten. En ook omdat je met elkaar ook erover sprak.
1: De latere periode, daar kreeg je dus, we gaan er even snel overheen over die kaping. Dat heeft natuurlijk wel wat losgemaakt. Hè? En daar wordt dus nu weer over gepraat, een soort van revival. Maar dat heeft toch wel iets losgemaakt. Maar er is toch, ondanks dat, is er toch vrij weinig begrip gekomen voor de situatie, hè? Dat vind ik eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Want hoe dan ook, de mensen, onze mensen of jullie mensen, was wat beloofd, gewoon.
0: Mm-hmm.
1: Hoe hebben jullie dat ervaren, eigenlijk? Dat gedeelte van die tijd.
0: Nou, kijk, de jaren 70. Dat was een heel heftige periode. Als ik kijk naar mij persoonlijk, hoe ik dat heb doorgemaakt, beleefd. Maar ook als je kijkt naar de gemeenschap, dat heeft een ontzettend grote impact gekregen binnen de gemeenschap.
1: Ja.
0: Ik denk binnen ieder persoon die betrokken is met de Molukse samenleving. Ook al voel je als Molukker niet Moluks, maar ook door de reactie van de omgeving word je geconfronteerd met het gegeven.
1: Ja, ja.
0: Ook daar hebben mensen zich in de loop der jaren al dan niet aangepast aan de reactie van of leren om te gaan met de reactie van de omgeving.
1: Ja. Maar hoe was die? Want ik kan me nog wel herinneren dat men dat een heleboel mensen hier in Drenthe natuurlijk kwaad waren. Die zeggen van ja, maar moet je luisteren, wat hebben wij hiermee van doen? Want wij stonden ook niet zo op zo'n goede voet met de regering voor de oorlog. Hè? Weet je wel? Want dat is een beetje de Drentse geschiedenis. En wij weten helemaal niet wat er gebeurd is. En een heleboel Zuid-Molukse mensen weten waarschijnlijk ook weinig van de geschiedenis van Drenthe af. Tenminste, mm-hmm. Van die geschiedenis, van voor de oorlog. En, dus die mensen dachten van, wat betreft dat ons?
0: Ja. Niemand zal dat, denk ik, kunnen begrijpen en willen begrijpen.
1: Maar die reactie van die mensen hier, hoe was die dan? Was die dan heel erg vijandig? Kan je daarvan herinneren eigenlijk?
0: Nou, de reactie van toen, dat was ook van de Nederlandse kant, is dat er zijn hele diverse reacties van heel vijandig tot begrip. Maar ook heb je reacties van wel begrip, maar niet en een veroordelen van de acties. Begrip voor de achtergronden, maar nee tegen geweld.
1: Ja.
0: ja, dat soort reacties waren er.
1: Ja.
0: Ik werd ook in die dagen werd ik bijvoorbeeld ook nog gevraagd om iets te vertellen over de achtergronden van Molukkers, de Molukse geschiedenis.

0: Ik ken natuurlijk veel Ambonese mensen. Ook dat we wel samen in hetzelfde café komen en samen wel eens op feesten waren. En dat was wel een leuke tijd. Maar nu krijg je dan weer dat het daar op de Molukken helemaal niet goed gaat in verband met laat maar zeggen, een soort van godsdienstoorlog.
1: Ja. Ik moet dat beeld van godsdienstoorlog enigszins
0: bijstellen.
1: Kijk, waar het conflict om gaat, even eenvoudig. Degenen die voor democratisering, voor de reformatie is van de Indonesische samenleving en de
0: tegenstanders. Dus precies, zeg maar, de Suharto-clan.
1: De Suharto-clan, ja. Precies. En vanuit die clan worden allerlei groeperingen tegen elkaar opgehitst.
0: Om maar weer aan de macht te komen misschien.
1: Maar precies.
0: Ja. En daar zijn jullie nu de dupe van in feite. Ja. En daar staan twee partijen tegenover elkaar die al jaren met elkaar in goed overleg hebben kunnen leven. En nu door dit soort politieke spelletjes uit elkaar worden gespeeld.
1: Dit zijn politieke spelletjes.
0: Ja. Hoe zie jij het in de toekomst gaan?
1: Ik denk dat de internationale samenleving die moet hun verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk zijn er ontzettend veel conflicten in de wereld. Kijk, wij als Moluks groepering hier, maar ook Molukkers daar in Indonesië, we zullen ervoor moeten zorgen dat de internationale wereld hun blik richten op Indonesië, in het bijzonder Molukken, om het probleem daar op te lossen.
0: Ja.
1: Kijk, want wat er nu afspeelt is opnieuw een drama, menselijke tragedie. Mensen worden van hun huizen verdreven, van hun dorpen waar ze wonen worden ze verdreven. Er zijn een paar honderdduizend vluchtelingen op dit moment.
0: Ja, dat is eigenlijk een groot schandaal, hè?
1: Ja. En, in eerste instantie was het ook een conflict, of gecreëerd conflict, waarvan men denkt dat dit is een burgeroorlog. Moslims, christen van Molukse afkomst. Later zag je door de Laskar Jihad, de extreme...
0: De heilige oorlog, hè, de jihad.
1: Precies.
0: Ja.
1: En die komen allemaal van buiten de Molukken en bezetten in principe een aantal plaatsen op de Molukken. Dus daarmee heeft het conflict een totaal andere wending genomen.
0: Ja. Ja.
1: Het leger en de politie die zijn niet in staat om het probleem op te lossen.
0: Nee.
1: Sterker nog, zij zijn veroorzakers. En zitten achter het conflict.
0: Ja, ja. Dus die meneer Walid, die doet niet genoeg. Of heeft niet genoeg macht.
1: Hij heeft onvoldoende grip op de situatie. Ja. Ja.
0: Want dat zie je ook een beetje terug in Aceh en zo. Daar is ook zoiets aan de gang. Daar hebben ze dus nou een soort van wapenstilstand onderhandeld.
1: Ja, Wahid heeft een wapenstilstand onderhandeld. En vervolgens gaan anderen... Die gaan het vuurtje stoken, ja. Zodat weer het leger reden heeft om in te grijpen. En dat is steeds hetzelfde, het patroon in Indonesië.
0: Ja, ja. Jij bent hier nou ook 50 jaar zo'n beetje, bijna.
1: 48.
0: Maar
1: ja, het gaat wel hard.
0: Gaat wel. Ja, bij mij ook, Noes. Bij mij ook. Ik schrik soms zelf van mijn eigen leeftijd. Ik wil er ook vaak niet mee geconfronteerd worden. Ik denk altijd maar niet eraan denken, dan komt het wel goed. Jij werkt op het arbeidsbureau. Maar hoe zit het nou met jou? Ik bedoel, een heleboel van de oudere mensen, die zouden dan eventueel, want het was toch altijd het plan, die zouden weer terug willen. Maar hoe zit het met jou? Zou jij ooit nog teruggaan, denk je?
1: Kijk, ik...
0: Nu is er natuurlijk helemaal geen sprake van, met dit conflict niet. Maar
1: ik ben misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Nou, daar tussen zit mijn identiteit. Ja. Ik ben deels gevormd door de Molukse cultuur, de Molukse gemeenschap, maar ook door de Nederlandse omgeving, mijn Nederlandse vrienden. Ja, dat ben je een beetje. En ja, of ik terug wil, ja, ook dat verandert in de loop der tijd. Je had ook idealen van een bijdrage in de Molukse zaak om terug te gaan te strijden voor de vrijheid. Ja, dat doe ik ook op dit moment ook wel, maar op een andere manier. Maar als je jong bent, denk je dat, heb je daar hele extreme ideeën over. Nu ben je weer een stukje ouder en je gaat dingen ook relativeren. Je kan dingen beter plaatsen en de verhoudingen zien. En ook wat jouw eigen mogelijkheden zijn als persoon. God, en binnen die kleine ruimte probeer ik toch iets of mijn bijdrage te leveren aan die Molukse kwestie.
0: Nusso Lisa, eigenlijk ook een beetje een vriend. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je ons nog even hebt willen rondleiden namens Radio Drenthe en de VPRO.
1: Graag gedaan.
0: Oké, Noes.
1: Voor een vriend.
0: Oké, gaan doen.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Nusso Lisa, een man die is geboren is in kamp Schattenberg, die muziek die was van Kindy Dulfer, Too Funky, Jan Akkerman, Wildflower van de cd Focus in Time, Hena Masawaya van Julia Loco van de cd Heartland en van Van Morrison, Philosopher's Stone van de cd Back on Top. We gaan verder in Harry's historie. In Harry's recente historie. We gaan naar de plek waar hij 9 jaar lang Harry's blues maakte. En dan met name de muziekzolder.
0: Bijle straat, daar lopen wij hier. En wij staan hier eigenlijk voor het pand van de HBS, de Hogere Burgerschool, zoals dat vroeger. Rijks HBS, wel te verstaan. En er is sprake van, al een hele tijd, dat in dit prachtige pand radio en tv Drenthe samen zullen gaan huizen. Nou, de Bijle straat, dat is een van de mooiste straten van Assen. Allemaal van die mooie oude panden. En dan heb je hier hier begint het Assenbos. Een heel oud bos hier aan deze kant. En hier op de zuidkant daar had een open plek en die noemde men de kleedklapperij. En dat is zo kom omdat hier vroeger altijd de werksters van de dure meneren hier daar de kleden ging klappen. Dus de kleedklapperij. We steken hem over, want wij zijn van plan om even het pand van Radio Drenthe, wat vroeger de muziekschool was, heel vroeger, waar Roelof Maarten, zijn vader, nog conciërge was, als ik me goed herinner. Om daar eens even bij de platen te gaan kijken. Want dat is een hele mooie verzameling die ze van de provinciale bibliotheekcentrale hebt overgenomen. Voor een prikkie. En daar zit een prachtige. Dat is een prachtige collectie eigenlijk. Hè? We lopen hier nu langs het voormalige café Parkzicht van Ido. Dat is nu een etablissement dat heet De Tijd. En dan gaan we langs het huis waar vroeger Ido in woonde, maar daarvoor Dr. Vogel, om het kerk, die ik heel goed kende heb. En daarnaast daar woont Jaap. Dat is Jaap, god, weet ik nog, architect. En dan
3: Kampigaar.
0: Ja, Kampigaar, precies. En dan lopen we hier zo een soort van loopplank op, net als je een schip op gaat. En dan kom je bij de receptie van Radio Drenthe. Nou, wij kunnen deze deur eens afgesloten stellen. Dat is iets nieuws. Goedendag.
4: Hallo.
0: Hoi. De loper die mag langzamerhand ook wel eens verneid worden. Maar dat zullen ze wel niet doen voordat ze. Omdat ze een andere kaart op gehad. Ja. Nou komen we wel weer met een. Oeh, al wat goed, jongen. Kijk, dat, het kraken geeft al aan dat we hier op een plek bent, vlak onder de nok. En ja, weet je wat zo mooi is hier? Hier kun je dan als het hard drinkt en zo, dan wil je dat hier mooi op dak tikken. En dan kun je neuzen in de archief. Hè? Kijk, en hier, kijk, hier zo'n alle laadjes toestel. Waar bijvoorbeeld Big Country staat hier op. Ja, dat kun je zoeken en zo. Maar wij lopen hier, kijk hier, dat is zo'n hele mooie alle grammofoon. Moet je kijken, jongens.
2: Nee, dit is een wasinstallatie.
0: Oh, was, ja, verdomd. Verplaten of zo. Dat spul goed bleef. Wat een prachtig ding, zeg. Dat ken ik helemaal niet. Ja, made in England. Bij Keith Monks Audio. Ja, we zullen hier eens even heen lopen. En wij staan hier, ja, bij de platen. En we zullen er willekeurig uittrekken. Kijk wat het oplevert. Wat staat er eigenlijk? The Invisible Man's Band.
3: Ja, zoiets, ja.
0: Hele mooie juffrouw. Ik weet niet wat het is. Ik kan me er niks bij voorstellen. Een hele mooie juffrouw ligt op de grond. Dit ben wel allemaal naar hoezen lustra's. Dat is eigenlijk prachtig. Nou, dus kijken wat. Dat is allemaal een beetje rare muziek. Maar kijk eens. Prachtig. Jeff Beck en de Yardbird, Shapes of Things. Hier. Dat is u de 60 jaar. Kijk hoe Jeff Beck er dan nog uit ziet. Hè? Prachtig, prachtig, prachtig. Peter Koelewijn. Nou, daar ben ik nooit zo'n fan van West. Van die haringboer uit Eindhoven. Jan Popie Jopie is dat, joh. Dit is echt. Het beste van Boudewijn. Nou, Boudewijn de Groot staat daar ook nog heel fleurig op. Ik denk meer u zien. Dat hij nog in de commune zat in Leggelo. Eens even kijken wat we hier hebben. Duits-Amerikaanse Freundschaft. Nou, wat ik me daarbij moet voorstellen.
3: Ja, DAF.
0: Oh ja, DAF, ja, DAF. Maar we gaan even naar de. Kijk, want we moeten hier onze hier ook bukken. Want dit zijn nog echt de alle balken. Hè. Dit is nog. En dat vind ik zo mooi van zoiets. Hè. Dit is een beetje een plaats waar. Waar weinig volk komt en waar de liefhebbers eigenlijk uren kunnen rondkijken. Want als je er een keer aan begint, je gaat die hoezen lezen, wie er allemaal metspeeld hebben en zo, dan word je natuurlijk. Kijk, hier zitten we meer in de afdeling wat ik al leuk vind. Hoewel het. Het christelijk mannenkoor. Met Piet. Nou, dat is. Maar we moeten ergens komen waarvan ik zeg van. Kijk eens aan. Memphis Slim. Blues for Natalie. Memphis Slim, oftewel Pete Chapman. Hè? Chapman. De man uit Memphis. Een van die later naar Parijs gaan is. En een van de betere. Nou, kijk eens aan. Sammy Price. Fire. Dat is meer jazz. Nou, hier Otis Spen. De pianist van de Muddy Waters Band. Prachtige pianist. Riverside Blues, Must Have Been the Devil, natuurlijk. Jelly Roll Baker, Trouble in Mind, allemaal Otis Spen. Nou, hier is kijk. Lightning Slim, High and Low Down. Oh, well,

0: Het is een mooie collectie. We hebben hier dan allemaal singeltjes staan. Wat zal dat wel niet wezen? U2. De titel van de singles. Was dan net. En dan hier ook het begin van CD. Kijk wat hier nog allemaal stier. Een brief naar Libanon. De Jerry's, aan de grens van de Duitse heuvelen. De babysitters van het peloton, het soldatenhart en het laatste saluut. Nou, als dat niet mooi is. Kijk eens, 30 Hollandse hits van toen op Philips. Met Doris. En was niet er al? Ja. Ik had het niet. Peter en de Rockers ook alweer. Nou, allemaal van dat soort volk en zo. De Blue Diamonds. Hè? Corrie van Gorp. De dwaze deun. Nou, kijk, dat is er allemaal bij Radio Drenthe. Hier, dan ga ik wat verderop. Hey, Strauss, Walser en Polka's onder leiding van Van Karajan, Wiener Philharmonica. Ook op DGG. En zo hebben ze hier vreselijk veel spul. Ja, hartstikke mooi eigenlijk, hè. Dit ben van die ding waar je je hart aan verpandt. daar giet het eigenlijk over. Radio is natuurlijk ook voor een deel muziek, hè. Is voor een groot deel ook muziek. En is toch belangrijk dat je muziek. Dat je goede muziek uitzoekt. En dat kun je hier. En een beetje aan gaan zitten, dan kun je dat hier vinden. Dat is hartstikke mooi. Dat kraakt hier ook nog zo lekker, hè? Kijk, en zo'n deur. Hè? Beetje afgebladderd. Waar zal daar achter zitten? Dat vind ik nog nooit weer zo. Dit is een berghok. Een reparatiehok, denk ik. Allemaal moderne
1: computermachinekamer.
0: Hier maar zo een andere wereld in, natuurlijk. Hè. Dit is het drempel, dat is van, kon je van de ene in een volledig andere wereld uit. Wat je hier hoort, staat allemaal ingewikkelde apparaten, computers, nou ja, alles elektrisch. En je doet de deur dicht en je staat ineens in een heel andere. Ja. Prachtig. Ja, kijk eens, die mooie al. En dan hier, ik nog een jas, kijk eens, van die haakjes. En hier.
2: Ja,
0: hier werkt Arjan.
2: Dat is
0: computerhok, ja. Ja, hier werkt Arjan, ja. Dus. Maar ja, dat weten de mensen niet wie Arjan is. Arjan is een van de technici van de Radio Drenthe. Nou, we gaan er weer van deur, luisteraars. Ik hoop dat je een beetje van met kreeg, hè. Maar wat mij betreft, boekte dit wel een tijdje. Ik hoop dat het weer zo'n mooi hok wordt. Nou, dit is de CD-afdeling. Mooi. Nou, we daalt weer af naar de Orpheus in de onderwereld. Orpheus, dat is ook een muziek. Is dit Sharon Detman of Sharon Dijkstra? Nee,
2: dat is niet leuk.
0: Nou, wat maar. Ja.
2: Hoi.
3: Hoi. Het was muziek van Lightning Slim die jij hoorde. Onder Harry zijn tocht naar de muziekzolder van Radio Drenthe. Lightning Slim met The Rooster Blues. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
4: Op Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
5: Elliot Murphy, dat is een singer-songwriter uit New York, al woont hij tegenwoordig in Parijs. Hij is tevens schrijver en journalist. Hij speelde een rol in de film Broken Pact met een bijrol voor Bruce Springsteen. Het is eigenlijk een veteraan singer-songwriter. Hij heeft al 40 albums op zijn naam staan. Daarna schreef hij 14 boeken die uitgegeven werden in Spanje, Frankrijk en in Amerika. Dit is een cover van een oude Van Morrison-hit. Elliot Murphy, Brown Eyed Girl.

Elliot Murphy, Brown Eyed Girl. Rod Stewart coverde in 1970 op zijn album Gasoline Alley een oude hit van de Rolling Stones. Het nummer is geschreven door Bobby Womack. Ron Wood speelt gitaar en ook basgitaar en Ian McLagan van de Small Faces piano. Rod Stewart, It's All Over Now.

Rod Stewart, It's All Over Now. Steve Wynn uit Los Angeles was de zanger van The Dream Syndicate. In 1989 begon hij aan een solo-carrière, maar in 2007 begon hij weer een nieuwe band, The Baseball Project. Hij heeft 13 albums gemaakt met The Dream Syndicate, 35 solo-albums en 4 albums met The Baseball Project. Steve Wynn, Sweetness and Light.

Steve Wynn, Sweetness and Light. Phil Guy uit Chicago speelde jarenlang tweede viool in de band van zijn broer Buddy Guy. Intussen heeft hij een eigen band met Johnny Rawls als tweede gitarist. Dit komt van het album Say What You Mean, Phil Guy, Last Time.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Killer King van AJ Plug. En AJ Plug creëerde een goede band om zich heen met pianist Roel Spanjers, drummer Arie Verhaar uit de band van Ralph de Jong, basgitarist Roelof Klein uit de formatie van Melford Milligan, gitarist en echtgenoot Klaas Kuyt en het Limburgse gitaartalent Guy Smeets uit de begeleidingsband van Phil B. Die

A.J. Plugh, Tears Ran Dry. Joseph Parsons, dat is een singer-songwriter uit Philadelphia, maar hij woonde al in Los Angeles, Parijs, Boston en New York. En hij speelde bij de Amerikaanse bands Hardpan, Four Way Street, US Rails en Parsons Thibaut. En tegenwoordig woont hij in Duitsland en dat heeft te maken met het feit dat hij onder contract staat bij het Duitse label Blue Rose Records. Joseph Parsons, over you.

Joseph Parsons, Over You. Tommy Castro uit San Francisco maakt al 12 jaar albums voor Alligator Records in Chicago. Zijn nieuwe album A Bluesman Came to Town nam hij niet op met zijn eigen band, maar met top studiomuzikanten uit Nashville. Producer Tom Hembridge was tevens de drummer, Rob McNally was de tweede gitarist en Kevin McKinray speelt orgel en piano. Tommy Castro, Draw the Line.

Tommy Castro, Draw the Line. Todd McBride uit Georgia begon tijdens zijn studie aan de Universiteit van Georgia als singer-songwriter op te treden in studentencafés. Daarna was hij zanger bij allerlei bands. Random Factor, The La-Di-Das, Liquor, Cabinet en The Dashboard Saviors. Dit is een solo-opname van Todd McBride. Somebody Else.

Todd McBride, Somebody Else. The American Dream is van toepassing op Coco Taylor. In 1953 kwam ze met de bus vanuit Memphis naar Chicago om carrière te maken, maar ze werkte jaren als schoonmaakster voordat Willie Dixon haar eindelijk ontdekte. En uiteindelijk werd ze de Queen of the Blues. Coco Taylor, That's Why I'm Crying.

Coco Taylor, That's Why I'm Crying. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Dion DiMucci was ooit een teenager-idool uit de Bronx, maar in de herfst van zijn carrière is hij louter met blues bezig en nam nummers op met Jeff Beck, John Hammond, Joe Louis Walker, Van Morrison, Billy Gibbons, Rory Block en Bruce Springsteen. En dit is Dion samen met gitarist Joe Bonamassa. Blues coming on.

0: Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Ken je het nummer Hallelujah, I Love Her So? Misschien wel in de uitvoering van The Animals, The Animals. Maar het origineel, dat is van Ray Charles. En ik heb een hele nieuwe uitvoering van The Sully Band. Band die jij waarschijnlijk niet kent, uit Californië. Uit het zuiden van Californië, uit San Diego. Daar draai ik straks drie nummers van. Maar we begonnen met een nummer uit Noorwegen van Jesper Lindell. Van de cd Twilights, West Coast Rain.

Uit Zweden komt deze muziek van Jesper Lindell. Of Lindell, net hoe je het nu wil. Hij wil eigenlijk ooit voetballer worden, maar daar kwam er niet van. En het kwam gewoon warm bij de post in Zweden. In Gothenburg, want daar verhuisde hij later naartoe. En toen vormde hij een band die heette King Harvest. Wel een mooie naam trouwens. Die hadden ze ontleend inderdaad aan de band uit Amerika. En dan weet je al dat het wel een beetje in de sfeer zit van de Amerikanen. Twilights, ook een nummer trouwens van de band. Dat is de titel van de cd van Jesper Lindell. Back to Grollo, dat is gewoon Nederlands, maar het is geen Drents. Het is van de band Electric Blues. En die band die komt uit Zuid-Holland, uit de buurt van Ter Aar. Ze zijn al een aantal jaren bezig met een project, dat heet ook Back to Grollo. Ze speelden allemaal nummers van QB and the Blizzards, zowel vanaf het begin als ook later. De nieuwere nummers, zeg maar, van de laatste CD, Catch Lost. Dat doet ze hartstikke verdienstelijk. Ik vind dat ze hartstikke knap doet. En dat ze ook niet alleen maar daarvoor de hand liggende nummers speelt, maar ook de wat minder bekende nummers. Een paar weken terug was ik bij een optreden van hun in de Zuiderhof in Zuidwolde. En daar speelden ze bijvoorbeeld Perfection, een bekend nummer van Badfinger. Hartstikke mooi uit te voeren, vond ik heel erg goed. Van de cd draai ik één nummer, mooi, flink lang nummer van Electric Blues. Somebody Will Know Someday.

prachtige versie van Electric Blues van het nummer Somebody Will Know Someday van QB and the Blizzards. Van de cd Back to Grollo, die op 30 april gepresenteerd wordt. Het komt er eindelijk van. Ze bent er al een paar jaar mee bezig. De voorbereiding die gaat nog verder terug, maar hij zal al uitgebracht worden in 2020, 2021. Maar door alle coronatoestanden kan het nou eindelijk op 30 april 2022 bij Café Hofstede in Grollo. De cd Back to Grollo, met een hele mooie hoes erbij. Een schildering die erop staat, van die ook in het museum trouwens weer komt, in het C+B museum in Grollo. Dus je kunt een mooie combinatie maken. Je kunt 's morgens mooi vanaf 11 uur naar het museum gaan, en dan ga je 's middags naar de presentatie van de cd Back to Grollo. Als dat nog kan, als de plek is, maar van de Veurden Berlin goed kijken. Vorige week draad ik al een nummer van de nieuwe cd van Duke Robillard. They call it Rhythm and Blues. Vandaag nog een, The Things I Forgot to Do.

The Things I Forgot To Do van de nieuwe cd van Duke Rabbelaar. We gaan naar Nederland. We gaan naar The Kick. Dat is een bandje volgens mij uit Rotterdam. En daarin speelt Paul Zoontjes, toetsenist bij The Kick. Maar die heeft ook een andere naam. Die werkt ook onder de naam Simon Keats. En als je de naam Keats hoort, dan denk je ook al bij al snel geneigd te denken aan de Engelse dichter John Keats. Die leefde van 1795 tot 1821, dus niet aardig langer leeft, maar wel een prachtig oeuvre Nolan. Nou, Simon Keats die heeft een cd gemaakt die heet Falling Star. En dat is een beetje in de vorm van Ziggy Stardust of Jimmy Dee van de Fatal Flowers. Het verhaal eigenlijk van iemand waar wat met gebeurt. In dit geval dan is het verhaal van James, de fictief personage James. Die komt in al die nummers die op de cd Falling Star staat terug. We draaien door van Back to Doolin'.

Simon Keats van Nederlands Bodem van de CD Falling Star, nummer Back to Doolin. We gaan naar Amerika, naar de band The Wild Roots. Dat is de band van Victor Wainwright. En dan moet je dat niet verwarren met Loudon Wainwright III, die getrouwd was met Kate McCarrigal en waarvan Rufus Wainwright weer de zoon is. Maar dat is een andere familie Wainwright, die wat meer uit het zuiden van Amerika komt, uit de blueswereld. Door is een cd van u te komen van The Wild Roots, want die... Victor Wainwright die werkt dan samen met Steven en Patricia en Dees. Dat bent weer mensen uit de wereld van Pat Travers en Todd Rundgren en Hall & Oates en zo. Dus het is een mix van blues en van wat experimenteelere muziek. De band die heet dan The Wild Roots, Sessions Volume 2. Dat is de cd die net uitgekomen is en door van het nummer The Bad Seed.

The Wild Roots met The Bad Seed en op orgel Lucky Peterson van de CD Sessions Volume 2. Het is blues, daar is u naar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Het is weer zover. Drie keer recht is scheepsrecht, zegt ze dan. En het nummer waar het om giet is Hallelujah, I Love Her So. En in het begin zei ik al, misschien wel het meest bekend door The Animals. De Engelse bluesband met Eric Burdon als de zanger. Maar de aanleiding is een cd van de Sully Band. Die kwam ik tegen, dat is een band uit San Diego, het zuiden van Californië, op de grens met Mexico. Hele grote band, 10-koppige band. Die hebben een cd uitgebracht die heet Let Straighten It Out. En daarop kwam ik dat nummer tegen. Het oude nummer eigenlijk van Ray Charles, maar in de uitvoering van de Sully Band.

Dit is van de debuut-cd van de Sully Band uit San Diego. De cd Let's Straighten It Out, Hallelujah, I Love Her So. Het origineel is al veel en veel older. Is uit 1946.

50. Dat is namelijk van Ray Charles. De geweldige blueszanger, soulzanger. Man die eigenlijk alle muziekstijlen met elkaar combineerde. Blues, jazz, rhythm and blues, gospel. En ook nog soul en ook nog country muziek zelfs. Een genius, wat hij ook wel noemt. Brother Ray, dat was zijn bijnaam. Het origineel, 1956, van Ray Charles. Hallelujah, I love her so.

geweldige performer Ray Charles in 1956. Het origineel Hallelujah, I Love Her So. Ja, en dan moet er uiteraard ook nog een derde bij komen. En dan gaan we wat aan het zoeken van welke ze draaien. En toen kwam ik die ting van Livingstone Taylor. Livingstone Taylor, dat is een van de leden van de familie Taylor. De broer inderdaad van James Taylor en van Kate Taylor. En ook nog van Alex Taylor. Een hele muzikale familie. En Livingstone Taylor die is ietsje wat meer de kant op begonnen van folk en ook een beetje jazzachtige muziek erbij. James Taylor is natuurlijk heel bekend geworden met het nummer Fire and Rain. Maar Livingstone Taylor die merk in 1997 de CD Ink. En doorstiet zijn versie op van Hallelujah, I Love Her So.

drie totaal verschillende versies van Hallelujah, I Love Her So. Het origineel van Ray Charles in 1956. De aanleiding was een cd van The Sully Band. En die cd die heet Let's Straighten It Out. En de laatste versie die hij hoorde die was van Livingstone Taylor in 1997. Nou, we gaan weer naar 2022. Een nieuwe cd van Kate Henry, de cd On My Way. Een gitariste, zangeres, gitariste uit New Jersey, dus uit de oostkust van Amerika. Mooie cd, Got Me Good.

Een beetje rock, een beetje blues, soms ook een beetje country erbij. Dat is het materiaal wat op deze nieuwe cd van Katie Henry, On My Way, staat. Meer country eigenlijk, maar niet de traditionele country die uit Nashville komt, maar country die uit Texas komt. En er komt vaker wat tegendraadse country vandaan. En dat is ook in de muziek van Paul Corton is dat het geval. Want die eerder al een beetje in de Texicana-sfeer zat. En hij bracht een cd uit Room 41. Dat was over een hele donkere periode in zijn leven met veel drugs en ziekte en drank en dat soort zaken. Hij is nu met een nieuwe cd uit te komen, Country Coming Down. En daarin is hij ook niet bepaald middle of the road country, zeg maar. Om maar één zin te citeren over de countrysterren van tegenwoordig. Zeg hij, I was driving tractors before it got sexy. Real cowboys don't rock to Kenny Chesney. Kenny Chesney, dat is zo'n gladde countryzanger uit Amerika. Hij is wat meer van de tegendraadse blues. Met vette bas erin en stevige drums erbij. En in een nummer als Country as Fuck, een van de eerste nummers die erop staat, dan geef hij ook flink af tegen al dat, dat gladde gedoe, zeg maar. Paul Keaton van de cd Country Coming Down, High Heels.

Paul Gayton van de CD Country Coming Home High Heels. Dit is muziek in de sfeer van de Country Outlaws van wel eer van meesters Waylon Jennings en dat soort types. Muziek voor bij de tapkraan, zeg maar. Larry McRae, al eerder wat van de draait in de vorige aflevering van Harry's Blues. 30 jaar actief in de bluesmuziek en nu een cd maakt met allerlei bekende meesters bij Joe Bonamassa. In dit geval met Warren Haynes, de gitarist van Govan Mule, Down to the Bottom.

Ik denk dat alle drie gitaristen die aan deze CD, nee, CD van Larry McRae metwerken, dat die allemaal eenmaal aan bod kwamen. Joe Bonamassa, Warren Haynes en Joanna Connor. En misschien Reese Winans op piano of op keyboards in elk geval ook nog wel. Uitstekende CD, kan niet anders zijn. Larry McRae van de CD Blues Without You. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik zeg nog even 30 april, dan is de presentatie van de CD Back to Grollo van Electric Blues. Dat is bij Hofstede in Grollo. En dat kun je mooi combineren met een bezoek aan het C+B Museum in Grollo. Samenstelling en presentatie van dit programma Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met nog een nummer van The Wild Roots van die CD Sessions Volume 2. En ook door speelt Lucky Peterson weer op met het nummer van The Wild Roots, The Threads of Time.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Op 20 maart overleed countryzanger Kenny Rogers op 81-jarige leeftijd in Sandy Springs, Georgia. Hij had 120 hits in Amerika en hij verkocht 165 miljoen albums. Vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. Kenny Rogers, Reuben James. MUZIEK

Kenny Rogers, Reuben James. Otis Rush kwam uit Mississippi en hij kwam samen met Buddy Guy en Magic Sam in de jaren 50 naar Chicago. En daar creëerden ze de West Side Chicago Blues. Otis Rush overleed in 2018 op 84-jarige leeftijd. Otis Rush, You're Breaking My Heart.

Otis Rush, You're Breaking My Heart. Kenny Rogers maakte in de jaren 60 deel uit van de New Christy Minstrels, samen met Gene Clark, de latere zanger van The Byrds, en Barry McGuire, die even later een wereldhit had met Eve of Destruction. In 1967 begon hij een eigen band met een paar andere leden van de New Christy Minstrels, en die band noemde hij de First Edition. Maar dat werd al snel Kenny Rogers en de First Edition. Het was een progressieve rockband, en die band scoorde meteen een grote hit met een nummer van Mickey Newbury, en dat was bedoeld als waarschuwing tegen het gebruik van LSD. Kenny Rogers, Just Dropped In.

Kenny Rogers just dropped in. Ja, toen maakte hij nog progressieve muziek. Samuel Gene Maggett uit Mississippi trok naar Chicago en daar kreeg hij de bijnaam Magic Sam. Maar in december 1969 overleed hij plotseling aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd slechts 32 jaar en de Paul Butterfield Blues Band speelde een benefietconcert in San Francisco voor de nabestaanden. Magic Sam, I need you so bad.

0: dress once more.
1: Magic Sam, I Need You So Bad. In 1976 werd de First Edition ontbonden en startte Kenny Rogers een uitermate succesvolle solo-carrière met een stortvloed aan hits en verrassende duetten, onder meer met Dottie West, Alison Krauss, Sheena Easton, Ronnie Millsap, Kim Carnes, Lionel Richie en Dolly Parton. Kenny Rogers, If You Want to Find Love.

Kenny Rogers, If You Want To Find Love. Sora Young, dat is een gospelzangeres uit West Point in Mississippi, maar ze probeerde het in Chicago als blueszangeres en ze kwam nooit verder dan wat lokale roem. Dit is het titelnummer van haar album uit 2011. Sora Young, Learned My Lesson.

Sora Young learned my lesson. Kenny Rogers groeide in Houston op met Mickey Newbury. En deze Mickey Newbury werd later in Nashville een gerespecteerd songwriter. Tientallen artiesten coverden zijn nummers van Frank Sinatra tot Elvis Presley. En Kenny Rogers nam opvallend veel nummers op van deze Mickey Newbury. Kenny Rogers, Sunshine.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Good Souls, Better Angels van Lucinda Williams is het album van deze week. En Lucinda Williams komt uit Lake Charles in Louisiana. Maar ze legde een lange weg af voordat ze eindelijk succes kreeg. Ze probeerde het in Austin, in Houston, in Jackson, in Los Angeles. En uiteindelijk belandde ze in Nashville. En daar nam zij haar album Car Wheels on the Gravel Road op in 1998. En sindsdien is ze een van de belangrijke Americana zangeressen in Amerika. Lucinda Williams, You Can't Rule Me.
2: Yeah, man, I got a ride.

Lucinda Williams, You Can't Rule Me. Kenny Rogers was de zoon van een timmerman uit Houston met Iers en Indiaans bloed. Hij werkte als conciërge in een hotel. Hij was schoonmaker in een hoedenzaak. Hij studeerde nog enige tijd aan de University of Houston. En uiteindelijk werd hij multimiljonair als countryzanger. Kenny Rogers, How Do I Break It to My Heart?

Kenny Rogers, How Do I Break It to My Heart? Syl Johnson komt uit Holly Springs in Mississippi. In 1960 vertrok hij naar Chicago en daar werd hij de buurman van Magic Sam. Hij was gitarist en zanger bij Billy Boy Arnold, Junior Wells, Howlin' Wolf en Jimmy Reed. Daarna werd hij soloartiest, maar in de jaren 80 stapte hij uit de muziek en begon hij in Chicago een visrestaurant. In 1992 maakte hij zijn comeback. Syl Johnson, I Like Your Style.

Syl Johnson, I Like Your Style. In 1957 scoorde Kenny Rogers zijn eerste regionale hitje in Texas met That Crazy Feeling. Vervolgens sloot hij zich aan bij de jazzband The Bobby Doyle Free. En met die band had hij heel veel werk in het clubcircuit in Houston. Daarna was hij ook nog enige tijd studiomuzikant. Kenny Rogers speelt bijvoorbeeld gitaar op albums van Mickey Gilley en Eddie Arnold. Kenny Rogers, Have I Told You Lately That I Love You?

Kenny Rogers, Have I Told You Lately That I Love You? Junior Wells komt uit Memphis en hij ging naar Chicago, waar hij mondharmonica-speler werd bij Muddy Waters, Earl Hooker en Buddy Guy. En hij toerde als mondharmonica-speler met de Rolling Stones en Van Morrison door Amerika. In 1997 werd hij eerst getroffen door kanker en vervolgens door een hartinfarct. Op 15 januari 1998 kwam hij om het leven. Hij werd 63 jaar. Junior Wells, Ways Like an Angel.

Junior Wells, Ways Like an Angel. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. De progressieve muziekhype maakte in de jaren 70 plaats voor middle of the road pop en country in Amerika. En daar speelde Kenny Rogers handig op in. En dat betekende weer een start van een glanzende solo carrière. Kenny Rogers, I Will Always Love You.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede middag en welkom bij Harry's Blues. Al voor de zesde keer de uitzending van Harry's Blues vanuit het Drents Museum, voor de tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven van Rudy Leukveld loopt. En vandaag hebben wij een bijzondere gast hier aan tafel, want Arie Reinders uit Grollo is de gast in deze uitzending. En als je Arie Reinders aan de tafel hebt, dan kun je eigenlijk niet anders beginnen wat de muziekkeuze betreft dan met Just for Fun.

0: 1966 van de LP Desolation, QB in the Blizzard, Just for Fun. Arie Renders, ja, dit gaat helemaal over Grollo eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En als geboren Grollowenaar, dan weet jij wel over wie het allemaal giet.
1: Ja, zeker. Dat weet ik zeker. Want dat kwam ook zo. Toen Harry die kwam in. Toen Harry in Grollo kwam, dus in. Toen hij dat huisje huurde.
0: Ja.
1: Daar kan ik nog wel even vertellen hoe dat zit. Want Harry die was vaak in Grollo. En hij wou graag in Grollo wonen. Nou, de Harmasje zegt van er is nog een huisje te huur in de Veurstreek. Hij zegt, moet je naar die boeren op vrede nemen? Nou, ik zeg, stap maar in, dan ga je met mij met. En dan gaan we even kijken wat die boer ervan zegt. Nou, ik zeg, ik heb hier iemand die wil dat ruzie van je huren. Ik zeg, hij zegt, wie heeft je stuur? Ik zeg, Harmas hier, de caféholder. Nou, hij zegt, 25 gulden in de maand, niet afbreken en niet in de brand steken. Zeg, dan mag het.
0: Nou, zo is gebeurd.
1: En zo is gebeurd, ja.
0: Ja, zo kwam je aan de Veurstreek
1: te wonen. Zo kwam mij aan de Veurstreek te wonen. En toen zeg ik, Harry, van, dan moet je ook even je buren kennen. Dus in de vertelling vooral van die buurman, ene buurman, die had een kind verwekt bij een andere vrouw en, en zo, dat was nogal wat een robbels gedaan toen in die tijd in Grollo. En nou ja, en maand later zei Harry, ik heb een liedje over geschreven zeggen. Nou, dat was Just for Fun, dus was, ja, ja. Dat was mooi, ja.
0: Ja, ja, maar Harm Hofstegen, de caféholder, kwam er ook in voor, hè?
1: Die kwam er ook in voor, ja. Hij noemde, want anders was dat de Kurwes natuurlijk. Hij zegt, nou ja, en dat was ook zo. Harm en Grietje, dat waren echt een vriend van Harry.
0: Ja, ja.
1: En eerst kijk je wel, wat ik aan jongens met lang haar en zo, weet je wel. Van, en ik woon in een grote woon. Maar Harm en Grietje die waren ontzettend wies met die jongen. Grietje die heeft zoveel bescheiden aan. Ze heeft gezegd van, trek je kleren eens uit en trek eens andere kleren aan en zal ik het wassen.
0: Ja.
1: En ik kreeg eten met en alles, weet je wel. Dus ja, het was geweldig. Eerlijk geworden, een mooie tijd toen.
0: Jij bent een geboren en getogen Grollo.
1: Ja, ik ben in 1945 geboren in Grollo. Mijn vader die had een mijn vader en moeder die hadden een smederij. Ik had een zuster, die was 7 jaar ouder. Mijn zuster die woonde in Bijl, die 7 jaar ouder als ik. En ik trouwde met Roland Muller, die had altijd een tapijtzaak en gediende toestand. Maar ja, ik ben in mijn hele leven heb ik in Grollo woond. En ik ben dus in, ik ben eerst als babyvader, maar die smid was.
0: Yeah.
1: Maar op een gegeven moment scheen de boer er allemaal met uit. En dan ben ik dus met een loodgietersbedrijf begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Met mijn vrouw. En daar hebben we 34 jaar dan met mannen 3-4 personeel. En toen was ik gezegd van, kreeg ik suiker en ja, toen had ik niet zoveel zin meer aan. Ik zeg in 58, toen was ik 58, zeg ik verkoop de zaak. Ja, dan zeg ik, ja, dit en dat kan het allemaal wel. En ja, ik zeg, maar het gaat wel duur. Nou, dat heb ik toen verkocht en toen ben ik dus, nou, dat is alweer 12, 13 jaar alleen over. Dus nou, ik ben nog goed zonder, dus het bevalt me goed.
0: Lekker op pensioen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: We wilden hem terug zo naar Grollo 1964.
1: Ja.
0: Toen was jij 20 jaar, zeg maar.
1: Ja.
0: Toen kwam Harry Muske, die kwam in Grollo wonen.
1: Ja.
0: Hoe werd er in Grollo ting aankijken? Ting zo'n bluesmuzikant,
1: ja.
0: Zo'n popmuzikant.
1: Iemand niet zo leuk natuurlijk, hè? Want de mensen denken, nou, wat doet die jongen daar? Laat ze maar gewoon werken en zo, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: En dan wat lang horen en zo harder dan in die tijd, ja. Maar ja, dat bleef zo hangen. Tot ze allemaal Harry wel een beetje kennen, verscheiden mensen kennen wel. Ah, dat is toch een oorige jongen en zo. Die praat met iedereen en ging kapsones en dit en dat.
0: Ja.
1: Dus en toen ging het eigenlijk wel goed, ja.
0: Ja, ja. Hij mengde zich wel onder de bevolking.
1: Hij mengde zich onder de bevolking en hij was heel vriendelijk en heel aardig en ja. Zo. En nou, dat scheelde wel natuurlijk bij verscheiden. En dat was het ook zo klaar, hè. Dat was toch zo rond.
0: Jouw eerste muziekkeuze, want een gast in Harry's Blues die maakt altijd zijn eigen muziekkeuze. Dat is een nummer van John Lee Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer.
1: Ja, ja, die heb ik opgezegd omdat ik daar zelf een mooi nummer vind. Maar ja, misschien was ook helemaal wild van John Lee Hooker. En dit nummer hebben we dus ook al opgenomen. Maar die zong ook wel vaak op concerten en zo. Dan zong Harry dit, met de band zong ze dit ook. Door hem, ja, ik vind het zelf ook wel een mooi nummer.

0: John Lee Hooker, 1966. Het origineel is trouwens van Amos Wilburn, uit 1953. Het nummer is heel vaak gecoverd. Harry die zei het al, ook wel door Harry Musquet.
1: Ja.
0: Maar een van de bekendste covers is denk ik ook die van George Thorogood en de Destroyers. Harry, in 1964, toen kwam Cubie, die kwam in Grollo op. Wanneer ben jij bij de band betrokken geraakt eigenlijk?
2: Nou, hij zegt tegen mij van, god Ari, die jongen moet altijd niet wachten en die wil altijd niet, wil je niet wel weekends met ons met, als chauffeur.
0: Okay.
2: Want was niemand van die jongens die in de Ribbewies zat, niemand. En nou, ik zei, dan moet ik even overleggen met mijn pa en moe, en als dat kan, dan wil ik dat wel, want yeah. Die had nog geen probleem met. Dus zodoende ben ik chauffeur van
0: nee,
2: mijn.
0: Bedoel, je was ja, een zoon van de middenstander, zeg
2: ja,
0: maar.
2: Ja.
0: En hij dan ja, gaat optrekken met dat soort volk.
2: Ja, daarom, dat was nog niet zo eenvoudig in zijn dorp natuurlijk, hè. Maar toen ze Harry allemaal wat beter leren kennen, was dat ook allemaal wel goed. Maar ja, ik ging er wel veel met hem. Ja. Maar ik zat er vaak, in mijn vrije tijd zat ik vaak bij Harry in het boerderij.
0: Ja.
2: En er kwamen allerlei figuren kwam er rond en zo. Maar afijn, toen ben ik begonnen met te rijden. En de instrumenten waren wel in de boerderij. Maar dan moet je die jongens van Asnal en dan moet je ze overal wegzoeken. Maar er is wat. Oh. Als je dan naar Utrecht moet of je moet naar Gouda of weet ik veel, of Rotterdam. Overal moest je weghalen en dan weer terug en dan Harry en dan de instrumenten erin. En we zijn ook allemaal op zo op één manier, want je hebt een buzzy.
0: Ja, wat voor buzzy had je dan?
2: Nou, zo'n Volkswagen buzzy weet je wel, van 1964 en nog ouder denk ik. Dus, en als je dan alles ingepakt was en iedereen met zo zitten en dan kon het net allemaal. Ik was nog niet zo kalibreerd dat ik nog ben, maar in ieder geval, dat ging allemaal net aan. Maar als je dan s'nachts terugkwam, alles inpakken en s'nachts terugkwam, nou dan was wel... Ja, dan, met tegenwind dan kun je niet aan dat 65 zomaar kilometer per uur. Dus dan ben je uren onderweg, hè?
0: Ja, ja,
2: riep
0: ja,
2: je wel.
0: Ja, ja.
2: Dus in ieder geval... maar dan kwam je wel eens een muur of half, vier uur weer terug. Ja. En dan moet je de jongens in huis brengen. Dan weer een Harry in huis brengen.
0: En, maar gingen we dan ook nog een manager met? Of een road manager?
2: Nee,
0: of?
2: Nee. Ik heb, Jan was toen...
0: Jan
2: Venus was toen manager, maar die heb ik zwart nooit zien. Die bemuidde zich als daarom.
0: Nee.
2: Die zeel wel wat optreden geregeld hebben, moe of wat.
0: Ja.
2: Maar hij bemuidde zich, ja, verder bemuidde zich naar hem. Ik heb zwart nooit zien, nooit.
0: En wie moest dan afrekenen met de zaal onder?
2: Nou, dat deed denk ik een van de jongens, want ik weet nog wel. Okay. We speelden in Oost-Resselse Brug. En er was al die volle zaal, smiddags en s'avonds.
0: Ja, bij Van Dahl.
2: Bij Van Dahl. Dat was een geweldig succes bij die boerenmenskies. Ik kreeg door een soep en usmid en allemaal. En dan kreeg ze voor die 600 gulden, weet ik wel. Nou, dat was toen al een boel geld in die
0: 600
2: tijd.
0: Voor twee optredens?
2: Ja, voor twee optredens.
0: Ja, ja.
2: Dat vinden jullie al een boel geld, hoor.
0: Ja.
2: Nou, dat beurde Harry dan of zo, weet je wel. En dan ja, dat werd een beetje verdeeld. Maar ja, de instrumenten moeten ook allemaal betaald. Hoe dat verder gaan, is, heb ik me nooit meer moeite, vind ik ook.
0: En de consumpties moesten allemaal betaald worden, toch?
2: Nou, die was wel gratis, gratis, hè?
0: Oh, die kregen ze
2: ja,
0: er gratis
2: bij? Ja, die kregen ze gratis bij, ja.
0: Ja, ja, want ja. Ik kan me zo voorstellen, dat werd ook nog wel wat geconsumeerd.
2: Ja, behoorlijk veel geconsumeerd.
0: Toch?
2: Ja, ja, ja. Ja. Ja, hadden we ze altijd wel een kratje bier staan en ook wel wat frisdrank natuurlijk en water en zo. Mm-hmm. Dat, nee, dat was allemaal altijd wel goed geregeld. Overal waar ze optraden was dat wel oké.
0: Okay. Ja, want one bourbon, one scotch en one,
2: ja,
0: one beer.
2: Ja, one beer
0: dat gold ook wel voor hun, hè?
2: Ja, inderdaad, ja, ja, ja.
0: Leila van Eric Clapton, de akoestische uitvoering in dit geval, dat is ook een keuze van jou, Eric Clapton.
2: Ja, ik vind Clapton ook een man die zo geweldig goed gitaar kan spelen. Geef er niks van voor gitaar als je hem in hand geeft. Hij kan overal spelen. En ja, dat ben een van de toppers van de wereld. Hè. Ik kan maar zeggen dat je zo kunt gitaar spelen. Dat vind ik klasse. En ik vind Leila een heel mooi nummer. Ja. Ja.

0: De akoestische versie van Leila uit 1992 van MTV Unplugged. Maar het origineel dat was uit 1972 van Derek en de Domino's. En Clapton die schreef het nummer trouwens omdat hij was verliefd op de vriendin van George Harrison, op Patty Boyd. En het was puur liefdesverdriet waarom hij dit schreef. Heb jij het liefdesverdriet van Harry Musquet ook mee te maken of niet?
1: Ja, toen hebben we toch dat nummer geschreven van Window on My Eyes.
0: Ja, Somebody Will Know Someday.
1: Ja, Somebody Will Know Someday. Ja, ik weet dat het ontzettend gelukkig was met 10 jaar lang met Miep.
0: Ja.
1: En daar was het ook goed kapot van. Ja, toen hoefde ik hem ook niet meer. Ik was echt, zo herken ik hem niet meer toen, weet ik nog wel.
0: Ja.
1: Hij was echt, echt ziek van, ja. Maar ja, daar ging het ook weer over. En hij bleef maar doorschreeuwen met Miep. Wel weer verschillende nummers en zo allemaal, weet je wel. Dus dat ging allemaal wel door. Maar ja, ik weet niet hoe lang ze toen zonder zin hebben. Hij is ook weer een hele poos bij. Bij deze vrouw, ja.
0: Ja, de laatste Davina.
1: Ja, Davina, daar heeft ook al meer dan 20 jaar bij was.
0: Ja, alles, ja, ja, zeker. En doorfilm bij Mariska Kok natuurlijk.
1: Mariska Kok ook, ja.
0: Je vertelde net hè, dat jij als chauffeur met de jongens metgang. Je haalde het hele spul op, de apparatuur en de jongens.
1: Ja.
0: Dan ging je naar een optreden toe.
1: Ja.
0: Was jouw functie alleen maar chauffeur? Je hoefde niet op te bouwen? Je was...
1: Nee. Ik hoefde niet altijd op te bouwen. Ja, ik sleepte wel die rommel wel. Ik was ook een sterke kerel. Ja, dus ik sleepte dus, die rommel wel naar het toneel toe. Maar je moet zelf maar inplukken en alles en zo. Want ik kon maar zeggen, daar had ik geen kick op en al die snoeren. En de jongen werd precies... Iedereen moest zijn eigen zelf klaarzetten en zelf inplukken. Weet je wel.
0: Ja.
1: En dan, dan zou ik weer allemaal weer naar die auto inslepen. En er was maar op één manier paste dat erin. Als dat iemand anders deed, dan kon je, dan kon dat niet. Want je hebt vals van bezig. Je moet er met mannen 6, 7 wat erin. Ik kon maar zeggen... Ja, we zijn allemaal een handige kereltjes, dat kan dat, maar het is. Daar moet je nou niet meer aan denken, zo apart moet.
0: Nee, dat kan, daarom, ik zit me dan een beetje voor te stellen van. Ja, nou, zo'n optreden, jong, allemaal hartstikke zwieder, een bult de drank op, ongetwijfeld.
1: Ja, ook nog wel.
0: En dan moet je dan weer terug van Utrecht.
1: Ja, iemand terug en zie veel in slaap. En ik was de kap erbij, heb je wel. Ja. En dan zit je zo 2,5 uur, 3 uur te sturen, dan ben je ook niet hard, gewoon 60, 70 kilometer, dat kun je niet. Nou, dan moet je de jongen eerst in Assen brengen en dan weer terug. Nou, dat was wel eens 4 uur dat je weer terugkwam met boerderijgie.
0: Ja.
1: Zwinters en dan verhoorde het nog graag 7 maag weer wel.
0: Ja.
1: En dan heb ik nog soms de pech, of geluk bij me ook nog zeggen, maar dan heb ik langzaam 3, 4 meter voor de deur. Maar die was een beetje ontspoord. Die was met Harry Musquet, hè. Die was toen en opkomen, die was wel echt bekend.
0: Ja.
1: En Harry zei, dat wil ik niet hoor, ik stuur ze direct weg. Ik zei, nee, wij werpen ze, die moet hierin opwarmen, warm hier in ruzie. Ik zei, hier mijn kachel aan. Ik zei, dan kun je ze 4:15 wel weer wegsturen. Dan kun je ze met de eerste bus weer naar Assen naar het station.
0: Oh, ja, ja.
1: Nou ja, maar daar ruilde hij niet van. Daar moest je eigenlijk niet te veel van hebben. Dat kwam niet van hem met hoor, maar nou, zo ging dat dan, weet je wel. Ja.
0: Maar met jouw postuur kun je ook wel een beetje een bodyguard wezen voor de jongens.
1: Ja, nou, dat heb ik ook wel best. We hebben ook wel eens in zaal optreden, zoals in Groningen ook wel. Ook zo'n trotje waar ze toen nog les had. Stond ik in het museum en toen zei iemand tegen mij van, god, ik ging vroeger van dat trotje. Nou, ik zeg, dat vond ik altijd niet zo'n leuke tent. Ik zeg, want het publiek die wel lost het toneel op en het was al een beetje agressief allemaal. Ik vond het helemaal niet zo leuk. Maar dan stonden we met mannen 6, stonden we ervoor en dan ging het wel goed.
0: Ja.
1: Allemaal wat grote kerels en ik ook ertussen. Ik zeg, daar viel er wel met. Maar... En ook speciale nummers, als ze die zingen, dan werd het publiek weer helemaal gek, weet je wel. En dan, dan was het toneel op.
0: Ja,
1: maar dan moest je tegenhouden. Want... Het was al niet zo dik loon en als ook een rommel kapot maakt, dan kost het nog veel meer geld. En dat komt niet goed.
0: Hè? Nee, want waren die optredens, waren die een beetje ruig? Hoe gingen die optredens van Cube in the Blizzard?
1: Ja, nou, alle nummers niet, maar ze hadden wel nummers. Ik speelde toen ook wel een boel rock en muziek en zo, zoals Johnny B. Good en weet wel, en zulke dingen. En, nou, dan ging het er behoorlijk aan weg hoor. En dan hard dan en zo, dan werd we dranken de man bij het publiek en dan was het wat gek, hè? Zo gaat het dan, ouder.
0: En was er nog verschil in het publiek, als je dat zo over Nederland bekijkt?
1: Nou, in die tijd toen was het allemaal wel jeugd, hè?
0: Ja, ja.
1: Die nou inmiddels dus ook 60 bent, dus al 55 en 60 bent. Maar in die tijd was het was wel in trek, hoor. Want we kregen toen overal volle zaal, hoor. Kijk, en toen nou ja, dan praat je alweer over later, maar toen had hij dus die Edison kreeg, ja... Toen was Grollo een bekend dorp in één keer, weet je wel.
0: Bezienswaardigheid.
1: Ja, en toen kregen ze ook met optredens ook veel meer publiek en zo.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat scheelt toch wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Too Blind to See, dat is het volgende nummer wat hij graag wilt draaien in deze uitzending die live van
1: het
0: Drents Museum komt.
1: Ja.
0: Waarom is dat een mooi nummer?
1: Je bent in verschillende oefeningen.
0: Ja.
1: Ik weet ook of een van zijn eerste denk ik al, maar ik weet niet van wat Joris dit is. Maar in ieder geval, ik vind het een mooi nummer. En dan, ik heb het nummer, luister ik dan vaak met met een mondharmonica. Weet je wel, die ook overleden is?
0: John Le Grand.
1: John Le Grand.
0: Ja.
1: En met Peter van Soest als trompetist toen weer. Dat vind ik nog het mooiste nummer. Die draai ik nog wel vaak als ik in het museum sta. Dan draai ik die van malen 3-4 keer daar.
0: Ja, ja. Ja, dat is de latere versie.
1: Ja.
0: Dit is de eerdere versie met de blazers erbij.
1: Oh ja.
0: Omdat ben die later in Amerika toen bij je voegt.
1: Oh, zo ja.
0: Cuban Blizzard, Too Blind to See.
1: Ja. All right.

0: de LP Too Blind to See uit 1970. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Opnemen in de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Met de gast Arie Reinders uit Grollo. Geboren en getogen in Grollo. Chauffeur van QB and the Blizzards in die beginperiode, zeg maar, Arie.
1: Ja.
0: Waren de mensen in Grollo nou een beetje... Zaten er wat liefhebbers van bluesmuziek bij eigenlijk? Of,
1: Nou, helemaal niet zoveel hoor. Nee, helemaal niet zoveel. Ik had ook nog nooit zoveel van bluesmuziek gehoord en dit en dat. Maar Harry heb ik dat, die heeft mij dat geleerd. Hij gaf me eens een LP van Erik Beurdon. Hij zei, moet je die eens luisteren naar? Dat is een mooi nummer en zo. Er zitten mooie, mooie nummers op. En door heb ik echt... Toen later gaven mij nog eens een andere LP. En die heb ik nog steeds, geloof ik. En in ieder geval toen zeggen van, dan moet je het nou luisteren. En ja... En zo bedoelde ben ik van de blues gewoon al erg geworden, want ik vind gitaarmuziek sowieso al geweldig natuurlijk en een goede pianist ook. Maar zoals dit, nee, ik vind dat, ik ben echt van de blues. In de blues kun je alles kwijt, je kunt je verdriet in kwijt en je vreugde. En als je wat in de stress zit, draai maar eens, of in de auto, draai maar eens een bluesplaat en je bent er zo weer bovenop.
0: Ja, ja.
1: Zo denk ik erover, ja.
0: Hoe lang heb je dat gedaan eigenlijk, dat chauffeuren van... Van de band, van QB and the Blizzards?
1: Nou, en alleen maar weekends en dan een jaar lang. En dan, ik ben ook nooit met een buitenlandwest of zoiets. Maar ik heb wel... Maar in ieder geval, later heb ik nog wel een keer weer reden, weet je wel. Toen was ik nog niet getrouwd. En toen was dus Herman Brood er ook bij.
0: Oh ja.
1: Die ook. Maar ja, dan heb je ook wat. Als je die ook moest zoeken in Azen. Maar dan wist je niemand waar Herman Brood was. Nou, dan moest je overal naartoe. En dan,
0: het was nog de tijd dat je geen mobiele telefoons hadden. Dus,
1: helemaal niks, nee. Ja. Bij Jimoe was er niet, in een café was er niet, bij Jan Dekker was er niet. Nou, ik wist ook niet meer waar je zoekt. Maar dan moest je dat doornummer eens zijn. Nou. En dan moet je dan weer een jak en dan moet je weer bijvoorbeeld in Holland te weten, weet je wel.
0: Lukte dat altijd?
1: Nou, we waren ook wel eens te laat. Maar ja, dat moeten mensen maar accepteren. En dat accepteren ze ook wel. Maar ze traden wel op, bijvoorbeeld.
0: Mm.
1: Ik heb nog wel later wel eens gehoord, dat vertelde Hans Kins mee. Toen was die chauffeur, want dan, die jaar daarna naar Hans Kins Ribbewies. En die is toen chauffeur geworden.
0: Ja.
1: En Hans zei, we gaan een keer naar richting Grauw of Jouwre, weet ik veel, die kant op. Met mijn spul. En misschien is dat echt mee zeggen. En hij tikte me al achter in de kop aan. En hij tikte me in de kop aan. En dan zegt hij misschien, dan moet je een keer maar opbouwen, anders stap ik. Nou, dan ga ik dan pakken en dan zeg, toen stapte ik. Hij zegt, misschien eruit. Nou, Harry eruit. En ze rijden verder. 2 kilometer verder. Ze denken, we gaan toch maar weer terug. Want dat komt niet goed zo.
0: Nee.
1: Is het er niet meer? Was het er helemaal niet meer? Nou, het hele concert is overgegaan. Ze bent zo doorgegaan naar Assen. En ze zaten heel bij Jappie Dekker.
0: Ja.
1: Ze hebben vooral, weet je wel. Ja, zo, dat interesseert dan ook niks. Dat kan allemaal. Hè?
0: Ja,
1: dat kan eigenlijk niet. Maar je laat wel een zaal met mensen zitten natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Dat was wel even wat verveeld. De, jongens.
0: Het was niet altijd pijs en vrij.
1: Nee, moet je niet breken. Nee.
0: Ja.
1: Nee, dat was ook wel eens trammelant. Heel gewoon in Harian ook wel eens vaak lawaai. Dat is,
0: Ja,
1: natuurlijk wel eens weer goed. Of ik, jongens, kom op. Je bent een gezonde jongens en gezonde kerels. Ze zitten ook de zeuren en het is eigenlijk... Maar ja, ze heeft dan allebei op een streep, weet je wel. En Harry was er ook maar zo. En, maar goed. Zo ging dat dan, Albert.
0: Dat contact met Harry en ook met Eelco, zo, dat is wel een blim, ook door Norwell toch?
1: Jawel. Ik zie ben wel een beetje trammelant in elkaar gaan en jij weet het net zo goed als ik. En hij is toen nog bij de Golden Earring geweest, nou naar iemand niet geweest moet, dan was helemaal niks.
0: Hmm.
1: Want dit is natuurlijk ook een van de beste van de wereld, zo is gewoon zo. Hij was een geweldige gitarist, die Eelco Gelle. Maar ja, ze waren het wel eens niet eens. Maar ja, later is dat wel... Ja, dat is ook wel eens wat weg met misschien een neurode geld dan nieuw door later toen allemaal zeggen een nieuwe CD presenteren of zo wat, dan een andere opening of andere. Ja, dat is ook wel eens wat weg met misschien een neurode geld dan nieuw door later toen allemaal zeggen een nieuwe CD presenteren of zo wat, dan een andere opening of andere of dit.

0: maar Still Got the Blues. Maar dat vind ik een mooi nummer. Ik vind ook een geweldige gitarist natuurlijk, die Gary Moore. Maar ik heb een DVD van, er was een groot concert van Gary Moore. En hij had daar twee gasten, Albert Hammond en Albert College. En die man die zegt van dan in Engels van, where he come from, weet je wel. Van, waar komt zo'n man vandaan die zo kan gitaar spelen? Maar die man die tikt ongeveer in 4 minuten ongeveer, of in 1 minuut ongeveer 50 keer aan. En hij heeft 400 keer, weet je wel. Zo met zijn gitaar. Nee, daarom vind ik dat een heel mooi nummer van Gary Moore. Ja.
1: Still Got the Blues.
0: Ja.

0: De stevige gitaarblues van Gary Moore uit 1990. Man die beide navolgingen kreeg heeft later met mensen als Walter Trout en Papa Chubby en Joe Bonamassa en dat soort mensen. Een beetje de stevige kant van de blues. Dan ging hem terug naar Grollo, Arie Reinders, de gast in deze uitzending. De aanwezigheid van Harry Musquet in Grollo in die tijd, 65 tot 71, ja, dat heeft Grollo ook nog wel wat betekend, denk ik.
1: Ja, zeker wel. Ja, hij... Dus ik kwam al die jaren dat ik er woonde, kwam ik er geregeld s'avonds, ook gewoon in de week. En ik ben altijd bevriend met hem best, maar voor Grollo betekende dat wel zoveel dat...
0: Er kwamen ook allerlei mensen op bezoek.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, er kwamen verschillende artiesten op bezoek. Ja. Ik heb hier wel niet illusie wat allemaal niet kwam, maar heel veel, Van die BN'ers weer wel, allemaal televisiemensen en zo. En,
0: ja, maar er kwam ook een zwarte blueszanger uit Amerika, ja. die kwam naar Grollo.
1: Ja. Eddie Boyd. Ja. Eddie Boyd kwam. En dan weet ik nog wel, de jongens van Hofstede, die waren toen nog zeg maar een jaar of 7, 8 of zoiets.
0: De kinderen van de Café Holle.
1: Ja, de kinderen van de Café Holle. En die Eddie Boyd, die gaf de jongens een hand. En die jongen die keek direct naar een hand of ik zwart was, weet je wel. Ja, mooi was dat. Was prachtig.
0: Was de eerste neger in Grollo.
1: Was de eerste neger in Grollo, ja.
0: Ja.
1: En toen ze dus die 25.000 LP's verkocht hebt, van Groot naar Grollo was dat denk ik. Daar moest een gast dus zoeken, ja. Kwam dus, John Mayle kwam dus. Hè.
0: Ja,
1: Ik stapte naartoe, ik zeg tegen Harry Boris, John Mayle. Hij zegt, moet je boven mijn handenbalk ging zeggen. Zat hij boven mijn handenbalk, die John Mayle weer.
0: Wat was hij bij toen?
1: Ja, dat was ik bij, ja.
0: Zo?
1: Ja, ja.
0: Dat is een mooie foto trouwens,
1: Dat was
0: een
1: mooie foto, ja. Toen stond ik erbij. Ik zeg, zat boven mijn... Toen ben je jongen allemaal en toen heb ze foto's gemaakt. Ze hebben die jongen ook boven erin gegaan en zitten daar.
0: Ja.
1: Maar ja, dan praat je ook over 50 jaar terug, ja. Toen was er ook een jong kerel. Die is nu 81.
0: Ja, maar die speelt nog altijd.
1: Die speelt nog.
0: Ja?
1: Ja. Ik had laatst de mensen in het museum en die zegt tegen mij van... ik had het over dat het John Mayle was. Ja, dan legde hij een Enschede in een optreden West. En hij had zo gezegd van, hij treedde 46 dagen eigenlijk op met 2 dagen rust.
0: Ja.
1: En dat het dus 81 was. Hij zei, maar hij had wel gezegd van, hij was op tijd gestopt met de drugs en met de drank. En dan kun je het volop.
0: Ja.
1: Maar ja, dan bleek daar ook nog natuurlijk 3, 4 vrouwen mee voor de alimentatie maar naar betaald. Dus hij mag ook nog wel even deur, denk ik.
0: Hij heeft een beetje een duur leven.
1: Ja.
0: Muddy Waters, dat was een... Harry had op zijn slaapkamer een aantal foto's hangen van mensen die hij bewonderde.
1: Ja.
0: Dat was John Lee Hooker.
1: Ja.
0: En dat was B.B. King. En dat was Muddy Waters.
1: Ja.
0: Het volgende stuk wat jij u gezegd hebt, dat is van Muddy Waters.
1: Ja. Hij had altijd over... ik heb in Grollo over die verteld, toch? Ik zei, misschien die had ook van Muddy Waters. Nou, als je keek me aan, je had er nooit van gehoord, weet je wel.
0: Nee.
1: Ik zei, ik heb een cd van gehoord, of een LP, ik weet niet meer van Muddy Waters. Ik zei, maar die is hartstikke goed. Ik zei, misschien vind je die ook geweldig goed. Net als, hij vond Jolly Hooker goed. Net wat je zegt.
0: Howlin' Wolf van dit.
1: Ja, Howlin' Wolf ook. Ja. En Muddy Waters ook. En daar heb ik ook wel wat nummers van overnemen, ja.
0: Man is Boy.
2: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.

0: Madness Boy van Muddy Waters uit 1955 is het opgenomen in Chicago. En bijzonder eigenlijk dat Little Walter, de vaste mondharmonica speelde, die speelde hier niet op met. Want die was toen net voor zijn eigen platen op tournee. Oh, ja. Madness Boy is eigenlijk een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. Daar reageert hij ook op. En ook nog een beetje op Hoochie Coochie Man van Willie Dixon. Dat zit allemaal in dit nummer.
1: In dit nummer verwerken.
0: Ja. En dat Chicago, daar binnen wij, Harry en ik, ben daar in 1999 geweest. Samen met de filmer Willem van der Linden. Ja. En mooie filmpjes daarvan, die ben hier op deze tentoonstelling allemaal te bekijken. Dus
1: leuk,
0: des te meer reden om hier een keer naartoe te gaan. Van 1964 tot 1971 heeft Harry in Grollo gewoond. In het boerderijtje wat nou het Cube in the Blizzard Museum is. Toen hij daar weggegaan is, toen hij naar Assen toe gegaan is. Eerst naar hem is naar Ansen en toen naar Assen toe. Ben jij hem toen blijven volgen? Hebben jullie contact onderhouden?
1: Ja, eerst de tijd niet zoveel, hè, want wij waren toch gewoon vrienden voor het leven. Maar dus, kijk, Harry, word je niet zo goed bevriend met, maar je moet geen capsule zijn met Harry. En Harry was, dat was een jongen van een hele doorgewone jongen. En hier die vrij veel lawaai en capsules komt, dan is het er zo over bij hem.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik was direct vriend voor het leven. Maar later wel, ik kan maar zeggen, want toen. Ik was altijd bij het biljart met Jossie in Rollen en daar heeft Harry ook nog een paar keer bij geweest. Maar ja, dus, toen woonde alleen Rollen, hè. Toen woonde alleen Rollen, maar dan ging ik woensdag smiddags. Toen belde. Toen ben ik gewoon dinsdagavond biljart. Egbert was ook bij biljart en Strooier. Nou, nee, zoveel drank had ik niet meer zondag weer met duurste millimeter werk met die computers en met die draaibank en zo. Ja, dat lukt niet, dus ik neem een vrije dag. En dan kwam de jullie tien in de middag jullie mee op. En dan hulde Harry op. En dan gingen we Drenthe verkennen, dan gingen we door even een kop koffie drinken, door een gebakken visje eten, weet je wel. Heel gezellig, dan vertel je waarover mekaar en wat je allemaal beleefd hebt en dit en dat. Maar ook Drenthe, ik heb een plek in Drenthe geweest waar ik nog nooit best was en zo.
0: Ja.
1: Nee, dat was hartstikke leuk. En, maar jij moest dan om 4:30 en hij moest wel weer eten komen. En we zijn 4:30 moest weer thuis weer. Dus, maar dat was een mooie tijd, een paar jaar gedaan. Dat was hartstikke leuk en heel gezellig. Ja.
0: Missie Pastoor dan ook een nummer van de laatste cd van Harry.
1: Ja.
0: De cd Cats Lost uit 2009 over de low country blues, over de blues in Nederland.
1: In Nederland,
0: de blues in Drenthe.
1: Ja,
0: dat past er eigenlijk wel goed
1: samen
0: bij.
1: Samen ook met Louis. Hè?
0: Ja, dat was met Louis
1: zegt toen, meen ik altijd een keer, je moet een nummer maken over je eigen in de buurt of over je vriendin of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Zo weet je wel. En zo is dat die cd tot stand komt natuurlijk. Hè?
0: Low country blues.
1: Ja.

0: Low Country Blues uit 2009 van de CD Cats Lost. Arie Rens, we zijn bijna aan het eind van dit programma. Hoe herinner jij je Harry Muskee het meest, als blueszanger of als mens?
1: Ik herinner me het meeste als mens. Ik ben vanaf 1964, nog iets eerder eigenlijk, ken ik hem. Niet dat we elkaar al heel veel lopen, maar zeg elkaar ook een half jaar soms niet. Maar ik ben bevriend met hem voor het leven en wij mogen elkaar. En hij waardeerde ook dat ik toen een jaar chauffeur bij de West ben en zo wat. Daar vraag ik ook niet, heb ik nooit cent voor gehad, dat hoef ik niet. Ik vond zelf ook plezierig en mooi. Maar ik vind, als mensen spreken mij nog veel meer aan. Want het is een gewone jongen, een lieve jongen vind ik het. Ik heb zijn broer of nou met Mark en is ook zien begraven. En het is erg jammer dat hij er niet meer is. Want we hebben er wel een. Hij heeft Grollen op de kaart gezet, hij heeft Drenthe op de kaart gezet. Het was een man. Ja, die zal ik nooit weer vergeten.
0: Nou,
1: echt.
0: Dan besluiten we door met Harry. Ja. Dankjewel voor de aanwezigheid in deze uitzending. Techniek van deze uitzending was in handen van Björn Brouwer. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Blues is geregeld op de radio bij Radio Drenthe. Elke werkdag tussen 7 en 8 uur soms. Dan ben er herhalings van de reizen die Harry en ik naar Amerika maakt hebben in 1993 en in 1999. En volgende week dan ben wij er weer met een nieuwe uitzending vanuit het Drents Museum. En dan is Jenny Gans te gast. Jenny Gans, die ook geregeld in de Grollen kwam en die Harry Muskee ook van nabij middenmaakt heeft. We besluiten met een nummer van Walter Trout en dat is de gitaarblues. Waar mijn gast Arie Reinders, Barre van Hol, denk ik, met een old nummer van T-Bone Walker, Dust My Broom.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Rory Gallagher groeide op in het Ierse Cork. In 1963 werd hij daar de gitarist van de Fontana Showband. In 1966 begon hij met zijn eigen band, Taste. 2 jaar later verhuisde hij naar Londen en in 1971 begon hij al een solo-carrière. Op 14 juli 1995 overleed hij, op 47-jarige leeftijd. Rory Gallagher, Should Have Learned My Lesson.

Rory Gallagher should have learned my lesson. Na 60 jaar trouwe dienst zijn de Searchers met pensioen gegaan. En daarom loopt de band uit Liverpool vandaag als een rode draad door het programma. Eind jaren 60 was het afgelopen met de hits voor de Searchers. Maar platenmaatschappij Siren Records zag toch nog wel een toekomst voor de Searchers en stuurde ze naar de Rockfield Studios in Wales. En daar nam de band 23 nummers op. De Searchers, Hearts in Her Eyes.

The Searchers, Hearts in Her Eyes. Junior Wells, een mondharmonica-speler uit West Memphis in Arkansas, ging naar Chicago en daar werd hij het huisorkest in Teresa's Lounge, een beroemde bluesclub in Chicago's Southside. En hij werkte in Chicago jarenlang met gitarist Buddy Guy en diens broer Phil Guy. Maar hij overleed op 15 januari 1998 nadat hij maanden in coma had gelegen. Junior Wells, The Train I Ride.

Junior Welsh, The Train I Ride. Omdat er binnen de Searchers geen goede songwriters schuil gingen, bleef de band afhankelijk van covers. Dit is een cover van Tom Petty en het komt van het album The Cyrus Sessions. The Searchers, Lost in Your Eyes.

The Searchers, Lost in Your Eyes. Bonnie Raitt uit Burbank, Californië, was de dochter van musicalster John Raitt. In 1970 stond ze in het voorprogramma van Mississippi Fred McDowell en later nog bij Sippy Wallace. Maar dit was haar eerste hit, een cover van Del Shannon, en het nummer haalde plaats 57 in de Amerikaanse Hot 100. Bonnie Raitt, Runaway.

Bonnie Raitt, Runaway. Bijna iedere Engelse band nam in de jaren 60 wel een nummer op van Bob Dylan. En de Searchers kozen voor een obscure compositie van Bob Dylan. The Searchers, Coming from the Heart.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Headlight van de formatie Della May is het album van deze week. En Della May is een vrouwenband rond Cecilia Woodsmith, Kimber Ludeker en Jenny Lynn Gardner. En ze zijn alle drie afkomstig uit de bluegrass, maar ze blijken de Americana ook goed te beheersen. Della May, Change.

Della May, Change. In 1980 zijn de Searchers opnieuw in de Rockfield Studios in Wales om daar een nummer van John Fogerty op te nemen. De hitlijsten worden niet meer gehaald, maar de albums worden steeds beter. De Searchers, Almost Saturday Night.

Eddie Clearwater, Bad Dream. Ondanks het feit dat de Searchers geen hits meer scoorden, bleef de band mateloos populair in Europa, Amerika, Australië en Azië. Tot de laatste snik gaf de band 300 concerten per jaar. De agenda was 60 jaar lang overvol.

The Searchers, Radio Romance. CeCe Hill stond onder contract bij Melico Records in Jackson, Mississippi, en daar maakte hij het album Down Home. Maar die maatschappij bracht het titelnummer niet als single uit, terwijl de radiostations het nummer constant bleven draaien. En in 1982 dacht Melico: laten we dan toch maar op single uitbrengen. Op 27 april 1984 overleed CeCe Hill in Dallas. Hij werd 48 jaar. CeCe Hill, Down Home Blues.

T.T. Hill, Down Home Blues. In 1985 verliet Mike Pender de Searchers. Er moest een nieuwe zanger-gitarist gevonden worden. En dat werd Spencer James van de formatie First Class. En op dat moment was John McNally nog het enige originele bandlid van het eerste uur. De Searchers, September Girls.

The Searchers, September Girls. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam deed de techniek. En George Thorogood uit Delaware leek professioneel honkballer te worden. Maar nadat hij John Hammond, de blueszanger uit New York, in 1970 live had horen spelen, besloot hij bluesartiest te worden. En sindsdien is hij actief met zijn trouwe begeleidingsband, The Destroyers. George Thorogood, Bad to the Bone.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom bij The Way Up North. Aflevering nummer 8. En van de Mississippi Delta binnen we nu in Memphis. Ja, en als je in Memphis bent, dan kun je er niet aan me toe. Dan ga je behalve naar de Sun Studio. Mogen we hem kijken in Beale Street natuurlijk, hè?
3: Ja, Beale Street. Dat is de legendarische straat waar veel over schreef en zegt is. Waar de jazz uitvonden is en waar de blues speeld werd. En waar Lizzie Douglas, oftewel Memphis Minnie, ontdekt is. En waar Mark Combs een prachtig liedje over ziet. Nou, wij bent er ook wel eens, luisteraars.
2: En daar ben jij ook nog het parkje WC, Handy Park. Er is altijd heel veel muziek, wordt zegt. Wij zijn ter plekke, maar eens gaan kijken.
4: Luisteraars, je kunt geloven of niet, maar wij zijn bezig om de oversteek te maken naar de club van B.B. King op Beale Street. En als je denkt dat Beale Street een enorme lange straat is met enorm veel fantastische tenten, dan ben je toch mis, want Beale Street is ongeveer net zo lang als de Marktstraat in Assen. En ja, het is natuurlijk heel toeristisch. Wij komt hier nog net voorbij de zaak waar B.B. King gisteravond nog speelde. Maar waar hij inmiddels alweer vertrokken is. Hij zou hier 2 dagen speelden.
2: Wij, aan de overkant hebben we nog een bluescafé.
4: Ja. Music gifts. En wat je hier ziet is een heleboel mensen waarschijnlijk uit andere landen. Die hier allemaal langs komen. Maar het is zeer toeristisch, mag men wel zeggen. We zien een paar grote jongens staan. We komen voorbij een gift shop. En allerlei cafeetjes. Swap, dat is ook al heel lang, dat is heel oud. Sinds 1876.
2: Dat is echt zo'n antieke winkel volgens mij.
4: Ja, dat is een heel antieke winkel. Ook het politiebureau hier midden in op Beale Street, een beetje warmoestraatachtig gebeuren. Men is er direct bij dus, als er wat gebeurt. En we zijn nu al op midden van Beale Street, kun je nagaan. Of tenminste, het gebied waar de actie is.
2: Nou, zo heel veel actie. Is er trouwens nou bijna 10 uur is er niet?
4: Nee. Normaal gesproken zal het hier in de weekends wel druk wezen. Het is altijd een beetje TT-achtige sfeer. De eerste. Overal komt geluid uit. Het is dus duidelijk een toeristenindustrie hier. Met de echte blues hebben het weinig te maken. Hoewel B.B. King eigenlijk aan deze straat begonnen is, want hij werd ook wel de Beale Street Boy genoemd. Zijn bijnaam was Blue Boy, maar ook de... Kijk. Wij horen het eind van het nummer.
5: Evening folks, got a great band, no cover charge. I mean, they got the best place, welcome.
4: Yeah.
2: No cover charge, geen entree.
4: Hier hebben we Scooters Barbecue. Dat is een tent waar men in de tuin zit. Maar wat ik wil zeggen, B.B. King die is hier in Memphis begonnen. Hij kwam van Itabina, van Indianola. Is hij hier naartoe gegaan. Hij is eerst begonnen als discjockey. En later is hij begonnen hier op straat te spelen. Aan de Beale Street.

0: Ain't Nobody Home. B.B. King uit 1970 was dat. Hij is trouwens van 1924, B.B. King.
1: Ja, hij is al een alle baas.
0: Mensen leven is al bezig, ja.
1: Ja, 74 is er bijna. Ja,
0: dit jaar is het 50 jaar geleden dat hij zijn eerste opname maakte, in 1949. Voor een label van de Bihari Brothers.
1: Ja, ja, ja, dat waren de concurrenten van de Chess Brothers, volgens mij. Ja.
0: Ja, was in Memphis inderdaad.
1: Ja.
0: Heeft die man even nog veel invloed gehad, B.B. King?
1: B.B. King doet mij toch altijd meer denken aan gospel. Toch dat hij duidelijk dat de man ook in de kerk zongen heeft. En met die blazers en zo erbij, dat ik ook altijd een beetje aan de Kansas City Jump music denken. Zo. Ik vind het niet een echte. Gitaarspel is eigenlijk wel heel bluesy, maar. Hmm. Die grote band van hem en het gelikte, dat is toch weer. Dat is weer eigenlijk niet mijn kopje thee. Maar goed, ik ben een heleboel mensen die vinden het prachtig. Ik trouwens, de man is een schat van de mensen, hoor. Ik heb met hem in concertgebouw gespeeld, jaren terug. Maar hij is een hele bijzondere man. Ja. Nee, wat dat betreft, prima. Maar die muziek, ik vind het wel gladjes. En als ik heb hem heel vaak zien, het is iedere keer hetzelfde. En, zijn naam is eigenlijk groter dan dat hij verdient, vind ik.
0: Het is een instituut geworden natuurlijk.
1: Ja, ik bedoel, het is net alsof hij de blues uitvonden heeft. En dat vind ik dus pertinent niet.
0: Ja. We gaan even weer terug naar Beale Street. Aan het begin van Beale Street door hij dat café van B.B. King. De ene keer dat we waren, toen speelde hij er inderdaad zelf door. Zo.
1: Toen zagen we die grote bandbus waar hij die altijd ziet. Er was ook nog toevallig een interview met hem op CNN toen. Die zag je toen staan. En
0: maar dat was ook net North in Homecoming concert.
1: Ja, in Indianola. Ja. Hij komt eigenlijk van een heel klein plaatsje, dat heet Itabina. Dat is in de delta, is dat. Tussen Greenwood en Greenville. Hè. En elk jaar geef je daar een soort van homecoming concert in Indianola. Dat ligt vlakbij Itabina. Dat is wel een grotere plaats.
0: Eerste vrijdag in juni al.
1: Ja, en ik denk dat hij was daar waarschijnlijk.
0: Ja, precies,
1: en
0: hij was in de buurt.
1: Hij was in de buurt en ik had zo'n zwaar vermoeden dat. Ja, hij heb zijn naam waarschijnlijk aan die club gegeven. Ik denk niet dat die club van hem is. Hmm. Dat hij daar contractueel aan verplicht is om elk jaar een paar concerten te geven. Want wij waren een dag ervoor en daar we keken. Het was hartstikke staan vol trouwens.
0: Ja,
1: en wij keken door de route heen. En daar zat meneer rustig op een stoeltje te spelen. Een klein podium, blazers draagde. Vond ik toch wel mooi. Ja, ja. Ja. En dan hoort daar in die omgeving, dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Ondanks dat het natuurlijk een toeristische plek is natuurlijk.
0: We gaan nog even terug naar Beale Street, want we zijn helemaal verder lopen.
2: Op dit moment is er niet echt veel gaande. We zijn bijna aan het eind. Ik kom uit op het WC Handy Park. Dat is een heel klein parkje. Dus al met al valt het nog een beetje tegen hier. Het is niet echt heel groot. En je verderop zien we het Hard Rock Café. Dat was vroeger. Was dat Pee Wee's.
0: Want dat stukje hoort er ook nog bij eigenlijk.
2: Ja, dat hoort er ook nog bij.
0: Dus we steken helemaal over. Als we dat met zonder gevolg voor één leven kunnen doen hier zo.
2: Ja, we kunnen ook nog niet lopen.
0: Nee, ik weet nooit hoe dat werkt hier zo. Is dat hier ook zo, net als in Amsterdam, als je over kunt, daar dan over gaat?
2: Nou, je ziet hier gewoon doodwolk, dus je mag niet lopen. Maar wij lopen wel even door.
0: Ja, dom doen.
2: Ja, hier zit Thumb weer, die speelde je gisteravond ook. Hello you guys, play on. Alright. Inside all friends is this. So, this is taking you to the street.
0: En hier loop je gelijk eigenlijk al een beetje de drukte
2: weg. Hier loop je Beale Street eigenlijk. Ja, Beale Street is natuurlijk veel langer, maar het toeristische gebeuren dat is eigenlijk al over. Hier staan de kinderen nog ijs te eten. Om 10 uur 's avonds, waarom ook niet. De temperatuur is ongeveer naar 30 graden. We komen hier nu bij het Hard Rock Café en dat was vroeger eigenlijk een hele bekende tent. En die heette Pee Wee's. Maar die is inmiddels ook in handen gevallen van speculant. Het is nou een keurig pand. Maar vroeger was het de plaats waar alle mensen van de Delta die naar Memphis gingen elkaar ontmoeten. En adressen uitwisselden van de relatives, van mensen, van familie en dergelijke. Zodat ze die in deze stad weer konden vinden. Nou, dat is nou helemaal weg. Het is nou een hard rock café, ziet er heel luxueus uit. En ik kan me nou bijna niet voorstellen dat Peewees hierin zitten. Souvenirs, petjes met hard rock café. Ja, ik wou ze voor niks nog niet hebben, maar goed. The law is coming. Yes. Dit is het wel zo ongeveer. Beale Street.
0: Door en nog een blues club.
2: Ja. Yeah. World famous Beale Street, maar het is, doet me toch heel provinciaals aan in feite. Een beetje azen met het TT, maar dan minder.
0: Wat mij opvalt, dat je dit vergelijkt met French Quarter in New Orleans, dat hier het hele erotische aspect dat het helemaal mist, hè?
2: Ja, dat heb ik helemaal niet gezien hier. Het zal er wel wezen, maar...
0: Ja, dat weet ik niet. Je zit hier natuurlijk wel in het zuiden, hè? Tamelijk puriteins.
2: Ja, dat weet ik niet, want ik zag in een blad staan van dat er genoeg is te doen is voor mannen, maar dan moet je naar een heel andere contraien toe. Ik ben...
0: Ja, nou loop je er gewoon helemaal uit.
2: Ja, dit is het al geweest. Het is eigenlijk, als je achterop kijkt, nou ik zou zeggen 200-300 meter dan uit haar.
0: Ja. Maar daarvoor hoef je niet uit Europa helemaal naar Memphis te gaan.
2: Nee, ik vind dat je het niet moet doen alsof dit een werelduitgangscentrum is, want het staat op een middelmatig provinciaal peil.

0: De bekende compositie van W.C. Handy, de Bill Street Blues, in de uitvoering van Jerry Roll Morton.
1: Ja, dat was een pianist en uit de 20, 30 jaren, 40 jaren, die een soort van vaudeville, New Orleans-achtige muziek speelde. En dat hoort ook bij Beale Street, want daar werd natuurlijk niet alleen nog maar blues gespeeld, daar werd ook veel jazz gemaakt. Kijk, want de Handy Park, hij daar, daar staat W.C. Handy, staat daar ook weer op een sokkel. Die schreef in de richting van deze muziek. Dus dit is helemaal niet verwonderlijk dat soort muziek ook in Memphis gemaakt werd.
0: Beale Street, we zijn er nou deur eigenlijk. We zijn helemaal de andere kant op lopen, maar er zitten nog maar 10 in het trottoir, zo heb ik gezien.
1: Ja, allemaal naam van volk wat daar beroemde mensen die in Memphis opereerd hebben, zou ik maar zeggen.
0: Want normaaliter, wat wij zo middenmaakt hebben op een maandag en op een dinsdagavond, ja, dan is het tamelijk rustig in Beale Street. Maar als het grote bluesfestival door is, dan is er wel veel meer te beleven in Memphis.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld, ja.
0: Maar goed, dat is niet elke week, dat is maar één keer in het jaar.
1: Ja, nou, het enige wat wij zien hebben, daar was dat B.B. King er was. Prachtige, mooie, zwarte limousine stond er ook. Hè, voor, daar ging hij natuurlijk, daar staat hij natuurlijk, daar staat hij.
0: Ja, en dat het natuurlijk in zo'n stad, dat het gewoon hartstikke lekker weer is. Hij door soms, al is het ook 12 uur, dat hij door rondstaat.
1: Ja.
0: Waar ben je naartoe, Harry? Zeg, waar loop ik naartoe eigenlijk?
2: Met de auto.
0: Oh. Je wekt een beetje de indruk dat je zo snel mogelijk weer weg wilt wezen.
2: Ja?
0: Zeg, je wekt de indruk dat je zo snel mogelijk weer weg wilt wezen.
2: Ja, ik zei ook, ik ga naar het hotel, want ik heb hier verder niks te zoeken.

0: Kijk eens aan, rijden in de discotheek. Walk, you can walk.
1: Dit is niet mijn wereld.
0: Volgens mij begon hij een beetje een provinciaal te worden.
1: Wie?
0: Hier.
1: Nee, dit is kritische distantie, Albert. Ik ben hier te intelligent voor.
0: Je durft wel, hè?
1: Ja, nee. Zo is het, toch? Word jij hier dan wil die rondloop? Vind jij hier iets wat jij echt leuk vindt?
0: Ja, nee, Harry. Nee.
1: Oké. Okay.
0: Nee. Laat maar. Ik bedoel, bier kun je overal krijgen.
1: Ja.
0: En dat is hier nog twee keer zo duur als anders ook nog.
1: Ja, het is een beetje de Amsterdam, hè. De hoe heet het nou? Dremelsplein en zo. Of Scheveningen, dat is alles ook.
0: Het is de sfeer van, je moet er een west winnen.
1: Ja, ja.
0: Met de shirt die ik kocht heb.
1: Ja.
0: Maar dan zegt hij dat bij BB, hoe heet dat ding? BB King's dat erin
1: heeft. BB King west heb, ja. Ja. Nou, dan heb je inderdaad gisteravond moeten wezen. Of eergisteravond, dan speelde hij hier echt. En dat gebeurt niet zo vaak. Dat is natuurlijk een unicum ook natuurlijk. Dat is natuurlijk mooi. Pas op achter je, Willem, hoor. Ja.
0: Robert Johnson. Kijk, je zult bijna struggelen over Robert Johnson, ja. Heb je het wel zien, Harry? Dat is de Walk of Fame.
1: Ja. Ik vraag me af of iemand weet of men weet wie Robert Johnson is.
0: Hier zo, ja. Ik denk dat ze er gewoon aan voorbij gaan.
1: Ja.
0: We hebben zo her en der zitten zo'n stientje in de straat hier, dacht ik. Laat maar eens opletten, misschien komt er nog wel een teken. Maar dat is ook wel zo'n nep, de Hall of Fame, die is toch ook ergens anders, of niet?
1: Ja, dat is in L.A., hè?
0: En Nashville heeft er ook in.
1: Ja. Nou ja, hier een paar James Cotton. Jerry Lee Lewis. Robert Booker T, oh ja, Booker T van de MG's.
0: Het is wel mooi west.
1: Het is mooi west. Wij steken hier over.
0: Wij steken over en de draak.
1: En we gaan de Bielstreet uur. Wat ik al wil zeggen, het liedje van Mark Cohen blijft natuurlijk prachtig. Een hele romantische sfeer geeft dat, maar is natuurlijk.
0: Maar uit die naam. Hé. Hey. Wie komt er aan?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Een of andere stretched limo.
1: Ja.
0: Hij de naam van deze straat.
1: Ja, ja, ze zijn allemaal wel publiciteitsgeil hier.
0: Hij de naam van deze straat ook iets anders uitspreekt, dan kom je ook in niet aan de daglicht te staan.
1: Bierstreet, ja.
0: De Bielstreet.
1: Ja, de Bierstreet. De Bielstreet, ja. Sorry, luisteraars, zal die weer doen.
0: En een Elvis shirt door te koop.
1: Ja.
0: Ja, ook wel niet aan hoe besteed.
1: Nee. Ik heb een shirtje aan van de Kleine Comedie.
0: Ja, dat hoeft me echt naar Memphis toe, ja.
1: Ja. Ja, zo'n zaaltje hebben ze hier vast niet. Zo'n prachtig mooi zaaltje.
0: Nee, ze durven niet in de Peabody terechtkomen?
1: Ja, de Peabody, dat is volgens mij het enige... Dat is een instituut, hè? Dat is een instituut. Dat is een hotel, maar dat is natuurlijk een heel vrij oud en gerenommeerd hotel.
0: Ja.
1: En dat kost een overnachting een boel geld.
0: Vroeger hebben we gezegd, bij het Peabody Hotel, dat is de drempel naar de Delta.
1: Ja, ja, ja. Maar het is het hotel in Memphis natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Het is een instituut eigenlijk hier. Dat zou ik nog wel leuk vinden, om daar gewoon een kamer te hebben en gestrest te gaan of zo.

0: Ja, yeah. Prachtig stuk dit van Mark Cohn, Walking in Memphis, van de gelijknamige cd Mark Cohn. Ik dacht dat zijn eerste cd was.
1: Hè? Eerste cd en ja. Nou kun je horen hoe iemand, wat een fantastische singer-songwriter deze man eigenlijk is, want hij verpakte deze buurt toch in een hele mooie deur, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dat klinkt, alles wat daar is, dat zit ook in die song.
0: Hmm.
1: En als je die song hoort, dan denk je echt van, ja, godverdorie, dat moet wat wezen, weet je. Dan valt dat bij die ting.
0: Hmm. Maar, de illusie is mooier dan de werkelijkheid.
1: Ja, maar Mark Cohn, dat is een hele onderschatte singer-songwriter. Ik bedoel, hij heeft daar een hit met dat, maar ik zal zeggen, luister eens naar die andere cd's die hij allemaal maakt. Dit terzijde.
0: Iemand die denk ik ook wel een beetje onderschat is, dat is Memphis Minnie.
1: Memphis Minnie, ja. De vrouw uit Elgar, Louisiana, daar was ze geboren. Ging verhuisden naar het noorden toe. En kwam op een gegeven moment in Memphis terecht en later in Chicago. Een vrouw in de blues eigenlijk. Ja. In die tiet, want dat was een roege tiet natuurlijk. 20, 30 jaar. Ze heeft zich altijd standhouden.
0: Gitaristen ook nog.
1: Ja, gitaristen en zangeres. Lizzie Douglas heette ze oorspronkelijk. En ze schijnt ook heel behulpzaam geweest te zijn naar allerlei mensen toe. Samen met Big Bill Broonzy en zo. Hmm. In die tijd in Chicago met allerlei mensen die daar ook vanuit het zuiden naartoe kwamen. Laat maar zeggen, Maxwell Street. Die kunnen dan vaak ook bij haar terecht. En dat schijnt een hele aardige vrouw geweest te hebben. Hoewel ze aan de andere kant ook haar harde kant had, want ze moesten ze natuurlijk wel staande houden in mannenwereld. Hè. Ze is drie keer trouw geweest en wij hebben haar graf bezocht.
0: Ja, vanuit Memphis binnen weer door naartoe reist. Ja.
1: Ja. Pracht, nog even de delta in, een klein stukje. Zou ik
0: klein beetje naar het zuiden toe.
1: Ja, je gaat van Graceland gewoon een stukje westwaarts, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En dan kon je weer op de alle Highway 60 hoor. Maar je moet dan op de Nijer 61 wezen en dan kom je bij. Sla je hem af en dan.
0: Kom je bij Walls.
1: Kom je in Walls en dan. Dan moet je Walls weer in Oet.
0: Dan is het één zuiken allemaal door in dat vlakke land van de Delta. Ja. En dan kom je op de plek terecht waar als Memphis Minnie begraven is.
1: Dit ligt hier mooi. En de kerk is ook heel mooi onderhouden. Dus dat is toch iets heel wat anders dan bij Sonny Boy. Maar ook mooi in het veld. Ook weer met mais.
2: Ik verbaas me nog steeds over de afgelegen ligging van die kerk.
1: Ja, dit ding is ook eigenlijk nieuw. Dit is het vreemde van de zaak.
2: Hmm. Ja, dit is niet vervallen of zo.
1: Nee, dit staat er volgens mij nog niet zo lang. Goed. Dit is tenminste een fatsoenlijke steen. Die ook weer gedoneerd is door de Skip Henderson Foundation. En er staat op de Lizzie Kid Douglas, want zo heette ze echt. Also known as Memphis Minnie. 76 jaar oud worden nog. Dat is redelijk oud. En zeker als je in het kader zet van het leven wat ze leiden hebt natuurlijk. Want 36 jaar hebben ze daar toch in Chicago een beetje de blues gezongen. En was een van de bekende figuren daar. En dat in een mannenwereld, dat is natuurlijk en ook een vrouw onvriendelijke mannenwereld eigenlijk, is dat natuurlijk een hele prestatie. Ze komt natuurlijk een gezin van 13 kinderen en ze was de oudste. En ze is ook drie keer getrouwd geweest, waarvan de belangrijkste eigenlijk is Kansas Joe McCoy, waar ze dan ze hebben ook nog 6 jaar met Willie Brown gespeeld en ze is later nog een keer hertrouwd. En dan moet ik even spieken. En die meneer die heet
2: Little St. Joe.
1: Ja, Little
2: St. Joe. Zie ik op mijn briefje staan.
1: Ja, het is vrij belangrijk geweest. Hitsgaars, zoals Hoodoo Woman, Bumblebee. En het is toch een beetje een andere zangeres als Bessie Smith en wie hadden we nog meer in die tijd? Nou ja,
2: Ma Rainey.
1: Ma Rainey, ja. Dus dit is toch iets anders.
2: Ze was heel duidelijk van, De country blues kant, hè?
3: Ja, ja, dat heeft ze altijd. Is toch iets anders.
2: Ze was heel duidelijk van de country blues kant, hè?
3: Ja, ja.

0: Vanwege problemen zelf en zo. En ja, ik denk dat die mensen dan toch weer naar een oude stee willen. Ja, dat heb je wel vaker. Maar het is in ieder geval een belangrijke...
1: Ze was niet alleen een gezangeres, maar ook een goede gitarist, of niet?
0: Ja. The woman with a guitar werd ze ook wel eens genoemd.

bumblebee and tell her

0: Bumblebee van Memphis Minnie, Lizzie Douglas. Begraven op het kerkhof in Walls. Dat is een klein plekje en het kerkhof dat ligt een hele molle buitenaf. Ze heeft er wel vrij recentelijk nog trouwens een mooie steen gekregen.
1: Ja, ja, ook via Trump het geloof ik weer.
0: Ja, Skip Henderson.
1: Oh, Skip Henderson.
0: Skip
1: ja.
0: Henderson, ja. Die meerdere, die valt mee van Charlie Patton ook door een steen verzorgd.
1: Ja,
0: heeft.
1: Trump was van...
0: Van Sonny Boy.
1: Ja, van Sonny Boy, wil je. Ja. Nou, dit lag ook niet midden in het plaatsje, maar ook...
0: Heel afgelegen, ja.
1: Afgelegen. Net zoals die alle Baptisten Church daar in Tuwala was.
0: Maar wel met het grote verschil dat dit kerkhof bij Walls, van waar Memphis Minnie begraven ligt, waar ook nog een kerkje bij stiet en zo, waar verder geen enkel huis bij stiet, van dat het wel goed onderhouden weer.
1: Ja, dit waren allemaal mensen die weggetrokken waren. En die huizen waren voort.
0: Ja, want dat had inderdaad wel duidelijk zijn reden van waarom als dat zo was. En een van de mensen die daar wat meer kunnen vertellen, die komt er nou aan. Hey, mister.
2: How you doing today?
0: Do you have a minute?
2: I don't know. Who you with?
0: We're from Holland.
2: Who is
0: from the Netherlands.
2: Who is

0: Memphis Mini met Nothing and Rambling. En dat is naar aanleiding van ons bezoek aan het kleine kerkhofje door in Walls, net ten zuiden van Memphis. Waar ooit een plekje was waar 300-400 mensen wonen.
1: Ja. Memphis Mini die is terugbracht en die is terugkom. Ze hebben daar een steen neergelegd. Eerst drie jaar geleden was dat set.
0: Ja.
1: Daarvoor was het unidentified grief, he said. En hij had het over dat zij eigenlijk nog de plaats kregen had in de muziek die zij verdiend had. Hij wist er zelf niet zoveel van. Het was meer zijn ouders die het mooi vonden. En ja, door dat kerkje werd prachtig onderhouden. De mensen die daar vroeger woond hadden. In Memphis en zo en all over the country. Want die, met de mechanisatie waren ook die huisjes weggaan. En was de kerk alleen nog overbleven. En die werd verzorgd door die mensen allemaal.
0: Memphis is vandaag in deze aflevering van Harry's Blues eigenlijk van twee kanten bekeken. Aan de ene kant het uitgaan en het vermaak in Beale Street. En aan de andere kant de bezinning op het kleine kerkhofje van Memphis Mini in Walls. Ongetwijfeld zal Muddy Waters ook regelmatig gespeeld hebben in Beale Street in Memphis. En af en door ook samen met Memphis Mini speelde. Ja, nee, dat weet ik wel zeker. Want in het boek kwam ik ergens tegen dat zij een strijd uitvechten met Memphis Mini. En nou, ik dacht met Howlin' Wolf wie de meest populaire door was. Want ja, Memphis Mini was
1: in Chicago, denk ik.
0: Was in Chicago, ja. Was in Chicago, de Rijke Liga, ja. Memphis Mini was toch natuurlijk ook een hele bekende dame.
1: Ja, en een zeer behulpzaam iemand die ook mensen hielp en zo. Samen met Big Bill Broonzy. Want als mensen moeilijkheden hadden, dan gingen ze vaak naar Big Bill Broonzy toe. En die hadden helemaal niet het gevoel van dat het indringers waren. Maar die hielpen mensen daar. En die waren ook zeer geliefd.
0: Nou, bij Muddy waren de vrouwtjes sowieso ook zeer geliefd. Want
1: ja,
0: als je een boek doorleest, dan heeft de verschijnen aan de hand gehad.
1: Ja.
0: Ook al bleven we trouwens wel langer bij Ine.
1: Ja, bij Geneva.
0: Ja, dus daar draaien we straks een nummer van. We draaien eerst even een nummer, dat vond ik ook heel mooi. Ik hoor dan ook weer tegen in het boek. Een van de bekendste nummers van Memphis Mini hebben we hiervoor ook gedraaid. Dat is Bumblebee.
1: Ja.
0: En de bij speelt in de muziek nogal vaak een rol, hè?
1: Ja.
0: Het is een beetje wat cryptische tekst meestal.
1: Ja, natuurlijk. De honeybee, dan weet je wel, de stinger enzovoort.
0: Ja,
1: enzovoort.
0: En I'm a king bee.
1: Ja, ja. I can buzz all night long. Dus dat gaat toch de richting van de seks op.
0: Ja, precies. Ja. Nou, Muddy Waters heeft ooit een keer een refashioning gemaakt van een nummer van Memphis Mini uit 1929. Dat is Bumblebee. En hij merkt ervan, honeybee.

0: The Honey Bee van Muddy Waters uit 1967 van de LP More Real Folk Blues. Mooie LP trouwens.
1: Ja, vind ik een hele sterke, vind ik dat.
0: Buzzing Around, dat, ja, dat hoorde de Bee blijkbaar in die tijd.
1: Ja, dat is, ja, Muddy is natuurlijk wel een womanizer ook, hè?
0: Ja, ja, aantrekkelijke man natuurlijk. Ja,
1: ja, en,
0: Die foto's hier in het boek ook ziet staan. Er staat, ik denk dat er een stuk of 50 foto's in staat. Maar dan zie je een zeer aantrekkelijk heerschap. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat doet een beetje aan Robert Johnson denken. Die zag er ook altijd heel goed gekleed uit. Dat was ook een man die zich keurig in het pak strak, maar dat ook door die zich ook een beetje de vrouwen liet onderhouden en zo.
0: Ja, ja, ja. Dus, had Muddy, dacht ik, wat minder de neiging toe.
1: Nee, maar ja, die wilde wel goed uitzien. Want die vond toch dat die muziek die hij maakte, dat dat wat te zeggen had. En als zodanig wilde hij er niet sloppy uitzien.
0: Ja.
1: Hij zei, hier ben ik. Ik zie er zo uit. En die muziek, dat is cultuur. Dit moet je respect voor hebben.
0: Ja, ja, en het aantrekkelijke naar de vrouwen toe kwam natuurlijk ook in de muziek. Hè, in nummers als Hoochie Coochie Man en dergelijke. Komt dat er duidelijk naar voren natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, je moet rekenen dat zo'n man populair was. En die speelde in zo'n band. En die had natuurlijk ook wat meer kazen dan een normale iemand, weet je wel.
0: Maar ik vond wel grappig
1: dat de vrouwen ook wat makkelijker versieren, denk ik dan.
0: Maar hij is wel altijd aan zijn oorspronkelijke vrouw, die is wel trouw aan bleem.
1: Ja, ja. En hij heeft het wel eens een keer verbruikt.
0: Jawel. Je had ook wel kinderen bij andere vrouwen.
1: Ja.
0: Ja, want die Williams, die zoon van hem, die ook in de muziek gegaan is, die was bij een andere vrouw, ik weet niet eens meer welke, maar als die dan wel in het boek. Lees het maar eens in mijn keer nog, mensen. Maar een van de mooiere nummers die hij zo gemaakt heeft, dat gaat dan over over zijn enige echte vrouw, over Geneva, Little Geneva, Muddy Waters.

0: behind a tree. Yes, I was standing in my door, watching the sun go behind a tree. I want to see Jenny so bad, so bad. Right now I'm on my bend and knee.
1: De ode aan zijn vrouw, Little Geneva van Muddy Waters. Later is hij trouwens nog, toen zijn vrouw overleden is, is hij nog weer hertrouwd met een vuile jonge vrouw, met Marva. Dat allemaal uit het boek Muddy Waters, The Mojo Man, met een prachtig veelwoord van Eric Clapton. Met een hele goede aanbeveling er ook bij achterop, onder andere van Levon Helm.
2: Ja, de drummer van de band. Ja. Die zegt ook dat het een geweldig boek is. Die je eigenlijk zo in één keer uitleest en zo.
1: Nou, is ook zo. Ja. Ik denk dat ik het boek ondertussen al wel een paar keer gelezen heb.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat echt meer dan de muiterweer is. Hij er ook belangstelling voor hebt. Het is Udegim, de ECW Press in Amerika. Daar kun je het ook bestellen. www.ecw.ca. Het kost $18.95. Daar komt de verzendingskosten uiteraard nog bij. Het zal $1 af 6 ongeveer wezen. Dus ja, wat al met al bij pakweg een kleine 40 gulden bij ongeveer kwijt. En dan hij een schitterend boek hij in handen worden in de historie van de bluesmuziek. Op een prachtige manier is neergelegd in Muddy Waters, The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: De rivier, de Mississippi, speelt een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van de bluesmuziek.
2: Ja, boten. Mensen, daar giet vooral over. En ook de geschiedenis van die boten. En van de mensen die erop werk hebben. En die erop gokt hebben. En al dat soort andere dingen.
1: En in die Mississippi door ligt een klein eilandje. Bij de stad Memphis. En daarop is een prachtig museum.
2: Mud Island. De volgende keer.
1: In Harry's Blues. The Way Up North. De volgende aflevering. Die van vandaag die weer maakt door technicus Regel Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan de Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
2: Het nummer komt van het album King of the World. En dat was het laatste album met basgitarist Jaap van Eyck en drummer Dick Beekman. Maar met de blazers Eduard Ninkblok, Roel Hemmes en Jenne Meinema. QB and the Blizzards, No Shoes.

QB and the Blizzards, No Shoes. Johnny Lang uit North Dakota was een wonderkind. Op 14-jarige leeftijd maakte hij zijn eerste volwassen bluesalbum. En dit komt van zijn album Wonder This World uit 1998. En toen was hij 17 jaar. Johnny Lang, Second Guessing.

0: Johnny Lang, Second Guessing. Shamikia Copeland, dat is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. En ze is intussen een bluesdiva in Amerika. Dit komt van haar album Uncivil War. En dat album nam ze op met Americana-muzikanten Will Kimbrough, Jason Isbell, Jerry Douglas, Sam Bush en Webb Wilder. Plus twee veteranen, Steve Cropper en Duane Eddy. Shamikia Copeland, In the Dark.
1: I heard you was out.

Shemekia Copeland, In the Dark. Cream, dat was het gouden trio. Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. En de heren hadden een wereldhit. Het werd de nummer 1 hit in Australië en Canada. Het nummer eindigde 2 in Nederland en Nieuw-Zeeland. 5 in Amerika, 10 in Finland, 14 in België, 15 in Spanje, 19 in Oostenrijk en 28 in Engeland. Cream, White Room.

Cream, White Room. Joe Cocker uit Sheffield, dat is de ultieme coverzanger. Van pop, rock, country of blues, hij maakte er Joe Cocker muziek van. Dit is een nummer van Little Willie John uit 1955. En het nummer was al 85 keer gecoverd, onder meer door Fleetwood Mac, B.B. King, Little Milton, Bobby Bland, Gary Moore en Buddy Guy. Joe Cocker, Need Your Love So Bad.

Joe Cocker, Need Your Love So Bad. Het is een nummer van Curtis Lewis en Aretha Franklin nam het op met producer John Hammond, de Ray Bryant combo en gitarist Lord Westbrook. Aretha Franklin, Today I Sing the Blues.

Aretha Franklin, Today I Sing the Blues. Joe Stamm uit Illinois treedt solo op als singer-songwriter en hij toert met zijn band. En hij laat horen dat Americana en blues tegen elkaar aanschurken. Dit komt van het album Fort Smith van de Joe Stamm Band, Shoulder of the Road.

Joe Stamm Band, Shoulder of the Road. Het nummer is geschreven door Willie Dixon en in 1961 was het een single van Howlin' Wolf. De cover van de Rolling Stones was een grote hit in 1964. Het was nummer 1 hit in Engeland, het nummer 4 in Ierland en Nederland, 5 in Zweden, 6 in Noorwegen, 12 in Finland, 14 in Duitsland en 20 in België. De Rolling Stones, Little Red Rooster. 5 in Zweden, 6 in Noorwegen, 12 in Finland, 14 in Duitsland en 20 in België. De Rolling Stones, Little Red Rooster.

The Rolling Stones, Little Red Rooster. Het komt van het album Ain't Done With The Blues van Buddy Guy. Hij nam het op in Nashville met producer en drummer Tom Hemridge en beroemde studiomuzikanten uit Nashville. Chuck Leavell op orgel, Rob McAnally gitaar, Kevin McKendree piano en Glenn Worf basgitaar. En als gast doet Joe Bonamessa nog mee. Buddy Guy, How Blues Is That?

Buddy Guy, How Blues Is Dead. Tracy Chapman uit San Francisco was een beetje vergeten in Amerika, maar in 2023 had Lou Combs een nummer 1 hit met een cover van haar hit Fast Car. En toen ze het nummer samen met Lou Combs zong op de nationale televisie, stond ze plotseling weer in de belangstelling. Dit was een hit in Amerika, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Engeland voor Tracy Chapman. Baby, can I hold you?

Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You? James Brown heeft de bijnaam Godfather of Soul in Amerika, maar zeker in zijn beginjaren klonk hij als een blueszanger. Hij maakte ook een paar indrukwekkende bluesalbums, al werd hij nooit door het bluespubliek geaccepteerd als blueszanger. James Brown, Please, Please, Please.

James Brown, please, please, please. Torbjørn Riesager werkte als leraar in Kopenhagen, totdat hij een buurman trof met een grote collectie bluesplaten. Hij nam ontslag en begon een bluesband. En sindsdien toert hij onafgebroken door Europa. Dit komt van het album House of Sticks. Torbjørn Riesager en de Black Tornado, Light of Your Love.

Torbjörn Riesager en de Black Tornado, Light of Your Love. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Quinn Sullivan, dat is een bluesgitarist uit Massachusetts. Hij speelde als jongen van 10 jaar al live op de bühne met Buddy Guy. En hij was 12 jaar toen zijn debuutalbum verscheen. Hij staat tegenwoordig onder contract bij het Nederlandse label Provoke en dit komt van zijn nieuwe album Salvation. Quinn Sullivan, Half My Heart.

0: Dance Toch Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, mensen, en welkom bij Harry's Blues. Everything is Broken. Dat ken je misschien van Bob Dylan van de CD Oh Mercy 1989. Maar er zijn ook nog heel veel andere versies en ik draai er door nog tweeën van. Verder muziek van James Tynel, een man uit Texas, maar met de roots in Duitsland. Reverend Peyton Big Damn Band, dat is een nieuwe CD die ervan komt. En van een meidenband uit New York, genaamd Jane Lee Hooker, Jericho.

Het bekende Bijbelse verhaal van Jericho, van de me heen lopen en dan de muur die vanzelf wel gaat vallen. Jane Lee Hooker, een vrouwenband, een meidenband uit New York, die dus helemaal niks te maken heeft met John Lee Hooker, de bluesman uit Mississippi. Skylar Rogers, de bluesvrouw uit Chicago, al vaker gedraaid in dit programma in Harry's Blues. Nog een nummer van die cd Firebrother, maar een wat rustiger nummer. Thankful.

Ik kan het niet vaak genoeg zingen. Prachtige cd. Fire Breather van Skylar Rogers. En dit was Thankful. Reverend Peyton's Big Damn Band. Hij die meestal bij zijn keer live gezien hebt, dan vergeet hij ze nooit weer. Hartstikke leuk trio. Man, vrouw, echtgenoot van Reverend Peyton. En volgens mij familie van hem, Bracy Peyton. Met zijn drieën wist hij altijd een uitstekend programma neer te zetten. Alleen nog ja, door alle ziekte van de afziekte, maar door de pandemie van de afgelopen tijd kwam er niet vullen van terechte. Het verhaal van de nieuwe cd die af zit te komen, Songs for Hard Times, is dan ook van dat het ook de ziekte was die zijn band trof. Zijn fellow bandgenoot, zeg maar. Zijn vader kreeg kanker. De plek waar ze woonde, hij woonde een beetje afgelegen in een hut, zeg maar, of in een cabin. Door valt de stroom uit. En daar zat hij, wekenlang zat hij door zonder stroom. En betekent dat hij de nieuwe cd, de teksten daarvoor, de arrangementen daarvoor, dat hij die bekeerslocht gemaakt heeft. Nou, als dat geen blues is, dan weet ik het niet. Reverend Peyton, Big Damn Band met Ways and Means.

Ja, dat is wel het handelsmerk van de Reverend Peyton Big Damn Band. Namelijk de slidegitaar. Heel veel hoor je dat erop. Van de NCD die naar Hutemut komt. Dance Songs for Hard Times. Ja, slechte titel, nee. Een beetje vertier wel nodig. Mick Colassa, dat is een man die uit Michigan komt, maar die alweer heel wat tijd in Mississippi woont. Vandoor dat zijn eerste cd ook als titel had Mississippi. Een combinatie van Michigan en Mississippi. Een cd is van hem uitgekomen, If You Can't Be Good, Mick Colassa, met een nummer van Howlin' Wolf, Who's Been Talking?

Mikolaza is dat van de cd If You Can Be Good, het nummer van Howlin' Wolf Who's Been Talking. Die Mikolaza die is trouwens ook heel actief in de Blues Foundation in Mississippi in Amerika. Stichting die zich bezighoudt met de verzorging van dat de blues, dat die ook onder jongere generaties, dat die door levend blijft. Beetje vergelijkbaar wat in Nederland ook wel gebeurt met de Dutch Blues Challenge. Ook daar zit een stichting achter die er ook voor zorgt dat mensen uit Nederland dat die zich kunt verdiepen in de blues. En iemand die dat gedaan heeft, dat is Robert Duif. Singer-songwriter die uit Limburg, uit Heerlen, 1974 geboren. En die kreeg ook de kans om naar Memphis toe te gaan, om door zich te verdiepen in de bluesmuziek en zich daarin te verbeteren. Hij bracht al een keer een cd uit, de cd Going Home. Dat was een live opname. En nu komt hij met een nieuwe cd en daarvan het titelstuk. Robert Duif met Dangerous Mood.

Blues van eigen bodem, Robert Duyf van zijn nieuwe cd Dangerous Mood. En je kunt horen dat de invloed van John Lee Hooker, dat die hier heel nadrukkelijk aanwezig is. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het Everything is Broken van Bob Dylan. Uitgekomen in 1989 op de cd Oh Mercy. Dat was niet de originele titel van 1989, want toen heette het nog Broken Days. Maar later heeft hij dat omgezet. Daniel Lanois, de producer van de cd, die schreef er ook over dat Dylan vaak heel lang bezig was met het schrijven van de nummers en ook met de titels van de nummers. Maar het werd uiteindelijk Everything is Broken. De eerste versie die komt uit 2019. Van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de CD Threads.

De eerste versie van Everything is Broken van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads. Uitstekende cd trouwens, met heel veel andere artiesten samenwerkt. Duetten met Chris Stapleton bijvoorbeeld, maar ook met Bonnie Raitt en met Mavis Staples en met Eric Clapton, met Sting. Dan noemen ze allemaal maar op. Ik geloof dat er wel 17 nummers op staat op Threads, de cd van Sheryl Crow uit 2019. Het origineel van Bob Dylan, Everything is Broken, dat dateert uit 1989, een productie van Daniel Lanois. En dan weer wel, dan is het altijd toch wel een beetje een bijzondere productie. Van de cd Oh Mercy, Bob Dylan.

Het origineel van Everything is Broken van Dylan uit 1989. Nog een derde versie en dan zie ik u altijd weer een versie die, ja, die weer wat nees toevoegt, die op een andere interpretatie van het nummer, zeg maar. En die vind ik in een nummer van Robert Lee Burnside uit 2002 van de CD All Blues Up. Uitgebracht op het Fat Possum label van Matthew Johnson. Een label wat echt midden in Mississippi kwam. Matthew Johnson was een student van de Universiteit van Oxford van Mississippi. En hij vond dat de blues op een nieuwe manier opgenomen zou moeten worden. En dat deed hij met iemand die dat al jarenlang gedaan had. Namelijk Robert Lee Burnside. Was in die tijd al vaak in Nederland geweest. Had opgetreden in de Amer onder andere. En Robert Lee Burnside, die zag ik in 2000, denk ik, optreden in een juke joint in de buurt van Oxford, toen ik met Daniel Lewis door was. Toen was hij al, hij is in 2004 overleden, toen was hij al niet al te best meer, moet ik zeggen, maar zijn optreden maakte geweldige indruk. Robert Lee Burnside met zijn versie van Everything is Broken.

Drie versies van Everything is Broken. En de laatste was van Robert Lee Burnside. Geweldig gitaarwerk trouwens van die man. U 2002 van de cd All Blues Up. Het origineel van Bob Dylan uit 1989 van de LP Oh Mercy. En van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads uit 2019. Nou, Neewark van een man die van oorsprong, wiens familie in ieder geval van oorsprong uit Duitsland komt, James Steinle. Cold German Mornings is de titel van de nee cd die net uitgekomen is. Het is een man die in 2018 debuteerde met South Texas Homecoming. En in 2020, 40 jaar, kwam de cd What I Came Here For. En er zit al een beetje de verwijzing in van naar de achtergrond van deze man, van deze singer-songwriter. In Texas. En in Texas woonden vroeger vele Duitse immigranten. In San Antonio bijvoorbeeld. Aan het eind van de 19e eeuw was de helft van de inwoners die waren door Duits. En allerlei plaatsnamen die verwees door ook nog wel naar Fredericksburg, Luckenbach en New Braunfels bijvoorbeeld. Hadi Miske en ik die waren door ooit op een zondagmorgen. En dan hoorde hij door gewoon Duits praten. Nou, James Steinle, een echte Texaan. Maar met Duitse roots. En dat hoorde hij in zijn muziek ook wel. Niet in het volgende nummer. Dat heeft wel de titel die door nog verwees. Maar op andere nummers zingt hij ook nog gewoon Duitse in. Op een puur Amerikaanse cd. James Steinle met Cold German Mornings.

Het titelstuk van de cd Cold German Mornings van James Steinle, de man uit Texas met een Duitse achtergrond. Van Texas naar Louisiana is maar een kleine stap. De staat ligt vlak bij elkaar in het zuiden van Amerika. Larry Garner is geboren in New Orleans, maar opgegroeid en muzikaal heeft hij zich ontwikkeld in Baton Rouge. De stad van onder andere Lonesome Sundown, van Tabby Thomas, van, nou ja, neem ze allemaal maar op. Dit is een cd uit 2012, de cd Blues for Sale, en daarvan If You Come to Louisiana.

Larry Garner, de bluesman uit Louisiana. De bluesman uit Baton Rouge, moet je eigenlijk zeggen. Blues for Sale, dat was de cd uit 2012. En If You Come to Louisiana. Nou, daar moet je zeker een keer naartoe gaan, want dat is een prachtige staat met heel veel muziek. De volgende is Jimmy Smith. En ik kan me nog herinneren dat Harry Musquet, dat hij door een geweldige fan van was van deze cd die toen het uitkwam in 2001. Dotcom Blues van de bekende, de wereldberoemde organist Jimmy Smith. Een nummer van Frank Zappa van de Mothers of Invention. En zong door Dr. John. Only in it for the money.

Ja, geweldige cd. Dot Com Blues uit 2001 van Jimmy Smith. Een cd waar heel veel bekende mensen aan meewerken. Chris Stainton op piano, Etta James wat met B.B. King, Taj Mahal, Cap Mo, nou noem ze allemaal maar op. Only In It For The Money. Een compositie trouwens, moet ik wel een beetje zeggen, van Dr. John, hè, van Mac Rabeneck. Ik was in de war met de titel van een LP van The Mothers of Invention nu 1968. En die heet We're Only In It For The Money. Het is blues, bijna aflopen, nog één nummer. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haan. Techniek in de hand van Laurens Braams. En dat laatste nummer dat is van de Duke Robbelaar Band. Duke Robbelaar, een gitarist die bij heel veel dingen gespeeld heeft. Dit is zijn eigen band uit 2011. De cd Lowdown and Tore Up, Train Fare

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Elvis Presley was een goede zanger, maar geen creatieve man. Hij zong zijn hele leven covers. Dit was een wereldhit voor Elvis Presley, maar daarvoor was het al een hit in Amerika voor Big Mama Thornton, Hound Dog.
2: You!

Big Mama Thornton, Hound Dog. Het was een hele grote solo-hit voor George Harrison, maar het werd jaren eerder al opgenomen door een onbekende zanger die in de goot belandde, dakloos werd en totaal berooid overleed toen George Harrison een grote hit had met zijn nummer. James Ray, I've Got My Mind Set On You.

James Ray, I've Got My Mind Set On You. Little Red Rooster, dat was de laatste hit die de Rolling Stones scoorden met een echt bluesnummer, maar het origineel werd jaren eerder opgenomen in de Chess studio's in Chicago door Howlin' Wolf. En toen heette het nummer The Red Rooster.

Howlin' Wolf, The Red Rooster. Bill Haley en his Comets werden wereldberoemd door het nummer. Maar het nummer was veel eerder al opgenomen door de legendarische bluesartiest Big Joe Turner. Shake, Rattle and Roll.

Big Joe Turner, Shake, Rattle and Roll. De Schotse band Lulu and the Lovers hadden een grote hit in Engeland met een nummer waarmee de Isley Brothers al een grote hit gehad hadden in Amerika. De Isley Brothers, Shout. What?

The Isley Brothers, Shout. Het nummer Fever is gecoverd door allerlei pop, jazz, blues en soul-artiesten. En het was uiteindelijk de ultieme hit voor Peggy Lee. En heel weinig mensen weten dat het origineel van Little Willie John is, Fever.

Little Willie John en Fever. Het was een hele grote hit voor Buddy Holly en de Crickets. En in de jaren 60 namen allerlei Engelse beatbands het nummer ook nog eens op. Maar het origineel is van de onbekende zanger Sonny West, Rave On.

rave on. Sonny West en Rave On. Het is een bluesklassieker geworden omdat talloze bluesbands het gecoverd hebben. Maar het nummer is van de vader van de beroemde zangeres Natalie Cole, de legendarische Nat King Cole. Route 66,

0: get hip to this timely tip. When you make that California trip, I get your kicks on Route 66. I get your kicks on Route 66. I get your kicks on Route 66.
1: Nat King Cole, Route 66. De Beach Boys, dat waren hele creatieve songwriters en dat leverde een hele serie wereldhits op. Maar ze scoorden ook hits met covers, want dit was een single van The Regents, Barbara Ann. Baba.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Through the Years van Tom Petty is het album van deze week. En Tom Petty liet zich gedurende zijn hele carrière begeleiden door The Heartbreakers. Een hele degelijke band dankzij gitarist Mike Campbell en de uitstekende toetsenist Benjamin Tench. Tom Petty, Learning to Fly.

Tom Petty, Learning to Fly. Dusty Springfield runde samen met haar broer het groepje The Springfields. Maar toen ging ze solo en toen coverde ze een Amerikaanse single van de Amerikaanse blue-eyed soulzinger Tommy Hunt. I just don't know what to do with myself.

Tommy Hunt, I just don't know what to do with myself. Brian Ferry had natuurlijk een hele serie grote hits met Roxy Music, maar toen begon hij ook aan een solo carrière en dan heb je meteen een solo hit nodig. En die leende hij van Wilbert Harrison, Let's Stick Together.

Wilbert Harrison, Let's Stick Together. Het was een klein hitje voor de Engelse Scorpions in Nederland, maar we kennen het nummer vooral van The Rolling Stones. Maar het origineel werd opgenomen door de begeleidingsband van Buddy Holly, The Crickets, Not Fade Away.

The Crickets, Not Fade Away. Chubby Checker zingt zijn hele carrière al twistnummers, maar hij gaf niet het startschijn. De hype werd ingezet door Hank Ballard, The Twist.

Hank Ballard, The Twist. Etta James maakte het nummer wereldberoemd, maar daarvoor was het al opgenomen door Muddy Waters. I Just Want to Make Love to You.

Murray Wallace, I Just Want To Make Love To You. Ringo Starr mocht af en toe maar een liedje zingen bij de Beatles. Op het debuutalbum van de Beatles covert hij een nummertje van de Amerikaanse meidengroep The Shirelles, Boys.

The Sherwells en Boys. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Het volgende nummer was een hit voor Emmylou Harris samen met Gram Parsons. Voor Roy Orbison. Het was zelfs een hele grote hit voor de Schotse band Nazareth. Maar het origineel is van de Everett Brothers. Love Hurts.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live opnemen in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. De ene laatste keer, want volgende week zondag dan sluit de tentoonstelling in het Drents Museum. Maar niet getreurd, hij gaat gewoon verder in het museum in Grolwer, het Cube in the Blizzard Museum. De gast is Harry de Jong, programmacoördinator van De Amer, die heel veel met Harry Musquet te maken heeft. Ook wat live muziek betreft in De Amer.

0: Het aloude Dust My Broom van Elmo James, live uitgevoerd in de Amer door Harry Musquet en Friends. Harry de Jong, dat was een traditie, hè, dat Harry in de Amer speelde.
1: Ja, Harry kwam altijd standaard met Helmich en met Erwin. En in het begin heette dat Harry Musquet's trio. En later nam hij ook af en toe een keer wat andere jongens mee. En toen werd het Harry en Friends en dat is het hele jaar zo gebleven. Maar dat nummer wat we net gehoord hebben, ja, het nummer was afgelopen en Harry die ging dus door de baandeur naar achteren. En dat was ook de laatste keer dat wij hem in de Amer hebben gezien, want in september is hij toen overleden. Dus ja, het is wel een, voor mij in ieder geval, een hartstikke bijzonder nummer.
0: 8 januari 2011 was dit en Harry zei nog heel optimistisch, tot volgend jaar.
1: Tot maar volgend jaar, ja.
0: Helaas, het kwam er niet meer van en dat maakt dit soort materiaal ook tot uniek materiaal.
1: Ja.
0: Want vanaf wanneer speelde Harry al in de Amer eigenlijk?
1: 1995.
0: Zo.
1: In 1992 kwam hij in contact met Ab Slichter. En ja, van het een kwam het ander. En ja, Harry zei van, ik moet hier maar eens een keertje komen spelen.
0: Ja.
1: En dat was eerst in het café. En later is naar het deel toe gegaan voor wat meer publiek. Maar 1995 was de allereerste keer van Harry in de Amer. En hij is elk jaar geweest, elke zondag. Van het nieuwe jaar.
0: Die eerste zondag, hè?
1: Een soort nieuwjaarsvisite. Ja. Ja, ja.
0: Eén keer was hij er even niet, hè?
1: Ja, dat was je hond weglopen. Ja, dikke paniek. Hul rolde op de kop.
0: Ja.
1: Wij in Amer, ja, op Harry wachten. En gelukkig een half uurtje later, de hond was weer van en Harry kon spelen in Amer. Ja.
0: Ook wel kenmerkend eigenlijk, hè? Van dat, ja, de hond ging voor, hè?
1: Altijd, altijd.
0: Ja, nee, altijd. Maar dat tekende Harry ook wel ten voeten uit eigenlijk.
1: Ja. Want ik weet nog een keer, hij vertelde een keer dat hij naar Curaçao ging, naar het optreden in Amer, ging in de Curaçao. En toen vroeg mijn vrouw, die zei van, wat doe je dan met die beesten?
0: Mm.
1: Nou, dat werd een verhandeling, wat er met die dieren ging gebeuren.
0: Yeah.
1: Nou, die waren helemaal onder dak, die waren helemaal verzorgd.
0: Precies. Ja,
1: grote liefde voor de dieren.
0: Ja. Yeah. Harry de Jong, ik noem jou maar een programmacoördinator van de Amer. Dat doe je normaal dus samen met Jan de Haan. Klopt. En met Gerry van Barneveld.
1: Ja.
0: Maar Jan de Haan was het afgelopen seizoen er niet bij. Dus jij hebt heel veel voor de Amer gedaan de afgelopen periode. Mm-hmm. Wat was jouw eerste contact met Harry Musquet eigenlijk? Want ben jij een Assenaar?
1: Geboren en getogen.
0: Net als Harry dus.
1: Ik woonde in de Bilderdijkstraat. En Harry die woonde aan de Vondellaan. En ik was 7 en Harry was 15.
0: Oh, jij woonde ook in de Dichtershof.
1: Ik woonde in de Dichtershof.
0: Ja.
1: En Harry kende mij niet. Maar ik kende Harry wel. En waarom ken je hem? Ja, omdat het zo'n rare snuiter was. Aparte jongen. Ja, toen. Nee, wat ik zeg, ik kende hem. Maar hij kende mij totaal niet. Ja. Acht jaar zat er verschil tussen.
0: Ja.
1: En toen heb ik Harry altijd wel gevolgd, ja. Ja.
0: En muzikaal, wanneer was jouw eerste muzikale kennismaking?
1: Of een kerstvolleybaltoernooi in Bellevue. Of bij een optreden in Stadskanaal. En voor mij, dat laatste, dat was volgens mij het eerste optreden met hem. We gingen met een groep jongens uit Asma de Bronfiets daar naartoe. En op een of andere manier, Harry wist dat we kwamen. Dus dat van een van de jongens dat wel gezegd hebben. En toen we eraan kwamen, heel veel fietsen, heel veel bronfietsen en geen muziek. Nou, dit komt niet goed, jongens. Nou, de entree betaald, 2,50. Zo'n papieren briefje nog. En we doen de zaal weer open. Stond de hele band stond klaar. En Harry die zag ons. Oh, jongens, ze zijn er. We kunnen beginnen. Ja, dat is echt gebeurd. Echt gebeurd. Ja.
0: Dat tekent ook wel de band tussen Harry en zijn fans eigenlijk. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat, de trouwe fans die waardeerde hij ook.
1: Ja, hoe zou ik dat zeggen? Hij was ook een beetje familie. Nou, Harry heeft natuurlijk ontzettend veel familie. Maar ik was echt een beetje familie. Want mijn moeder, dat was een achternicht of achterachternicht van zijn oma.
0: Okay.
1: Dat is echt. En dat had Harry zelf allemaal uitzocht. Dus toen hij een keer in de Amer was, toen zei hij van, we zijn in de verste verte nog een beetje familie van elkaar.
0: Ja, ja.
1: En dat koestert hij enorm, hè, familieband.
0: Ja, want Harry had niet zo'n grote familie natuurlijk.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee.
0: Ik bedoel, hij was zelf enig kind.
1: Ja.
0: En zijn vader had nog een zuster die met Frits Biemold getrouwd was. Ja. Dat Lenny Biemold weer van afstand. De Amer 1994 was de eerste keer, uiteraard 2011. Ja, toen was het helaas gebeurd. We gaan naar een andere gebeurtenis die ook in de Amer plaatsvond. 2000, Harry die nam door de CD Hotel Grollo op.
1: Hotel Grollo, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ben je er ooit bij, dat is toch niet? Bij die opnames?
1: Ja, ik liep daar rond.
0: Ja.
1: Ja, maar ik vond het een beetje te ver gaan om die opnamewagen in te gaan. Of het muziekgedeelte in te gaan. Ik, ik liep er gewoon een beetje rond. En dat was een drukte van je welste. Mm-hmm. Ja, en dat was... Het was erg, erg bijzonder om dat allemaal mee te maken. Al de muzikanten die er rondliep. Huub van der Lubbe, tiende schoenmaker. Benny Jolink. Van de Cold Nearing.
0: Barry Hay
1: en zo. Ja, dat was heel bijzonder. En de hele band, hè. En Daniel Loewis was erbij. En zo is dat Hotel Grollo daar ontstaan.
0: Ja, nou je het over Daniel Loewis hebt. Hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. Er is nog een heel leuk filmpje te zien. Door op dat kleine schermpje van Daniel Loewis en Benny Joling in 2000 bij die opname van Hotel Grollo. Ja. Dat is zeer de moeite waard, het filmpje van Willem van der Linden. Ja. Bij die opname was ook Tineke Schoenmaker en zij heeft haar versie gemaakt van Somebody Will Know Someday.
1: Ja.

0: De versie van Tineke Schoenmaker van Somebody Will Know Someday, opgenomen in de Amer met techniek van Jan Schuurman.
1: Albert, ik was erbij dat hij in de opnamewagen stond en dat Tineke dit nummer deed. Voor mij staat het ook op de DVD. Ja, DVD. Video heet het nog, geloof ik. Nou, toen maar video. En dat Hardy zei van, niks meer te doen.
0: Ja, ja. Ja,
1: hij stond er echt ontroerd. Ja. Zit het naar Tineke Schoenmaker verliezen. Het is ook een ijzersterk nummer.
0: Ik denk dat Tineke ook een van de beste vertolkers is van het materiaal van Harry.
1: Ja.
0: Zeker van de ballads van Harry.
1: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Misschien dat het er nog ooit wel van komt dat het laatste materiaal van Harry Musquet, wat hij schreef met hem, wat eigenlijk in september 2011 opgenomen zal worden, dat onder leiding van Daniel Lewis ooit nog een keer opgenomen wordt, dat Tineke door in ieder geval ook bij is.
1: Kijk aan.
0: Dat zult toch mooi wezen.
1: Dat is ook prachtig.
0: Ja?
1: Zeker.
0: Die optredens van Harry in de Amer, die nieuwjaarsoptredens, zeg maar. Welke herinnering heb jij daaraan? Hoe herinner jij je die?
1: Wat ik me daarvan herinner is dat het altijd uitverkocht is.
0: Ja.
1: Twee keer volle bak.
0: Ook voor dezelfde mensen elke keer, of niet?
1: Nee, dat niet.
0: Ja.
1: Maar omdat je was er een beetje, nou zijdelings, maar je liep er dus omheen allemaal om alles een beetje een goede baan te regelen. Want ja, die jongens in de kleedkamer, die moesten ook een happy en een drankje hebben. En vooral dat laatste was natuurlijk erg belangrijk. Maar wat ik me kan herinneren was altijd de optredens van Harry. Altijd bij het laatste nummer of in de pauze, dat Harry dan via de deur achter op het toneel wegging. En Harry mengde zich niet in het publiek. Dat wilde hij niet.
0: Nee.
1: Iedereen wil wel aan hem zitten. Iedereen wil een pilsje met hem drinken. Dus dat deed hij niet. En na afloop ook net zo. En het was zo rond de 4:30. Dat was dan vaak aflopen. En dan tegen een uur of 4:45. Nou, dan kwam Harry zeg maar tevoorschijn. Nou ja, en dan werd het nog even gezellig.
0: Ja,
1: maar dan
0: ja.
1: waren dus 95% van de mensen waren dan weg.
0: Ja, ja.
1: Maar Harry was... Ja, die hoefde niet er allemaal tussenin te lopen. Met veel lawaai en zo. Nee, absoluut niet. Dat wilde hij niet. Hij wilde muziek komen maken.
0: Hij deed het ook wel met de nodige humor, die optredens.
1: Altijd verhalen. Dat verhaal van die hond, nou, dat hebben we die middag uitgebreid gehoord.
0: Ja, ja.
1: Hoe dat allemaal ging. De reizen die hij met jou heeft gemaakt naar Amerika, daar werd over verteld. Hoe hij in Amen terechtgekomen is.
0: Mm-hmm.
1: En hij was ook wel erg trots op dat hij Erik Taylor, Magna Carta, Hans Thesink ook in de Amer heeft weten krijgen. En dat is dankzij Harry dat gebeurd.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Dus hij heeft veel voor ons gedaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, die goede band met Erik Taylor, die is ook wel...
1: Tot op heden, hè?
0: Ja.
1: Of tot op heden. Maar de laatste keer was hier dan bij de opening van Winnen Wacht Naar
0: Aan. Ja, helaas was dat een dikke flop. Maar
1: dat was
0: niet wat Erik Taylor betreft, maar de locatie was ongeschikt.
1: Zeer ongeschikt.
0: Erik Taylor wil zien, mensen moeten naar de Amer komen. Dat is de enige locatie waar de band volledig tot zijn recht komt.
1: Oktober, november, dan is hij er weer.
0: Hij stiet wel weer op het programma komende jaren.
1: Hij staat er weer bij.
0: Zolang
1: hij leeft,
0: komt hij naar de Amer.
1: Erik Taylor in de Amer.
0: Ja. Jouw volgende keuze, ook weer live in de Amer. Allemaal opgenomen door Roel Doctor. De vaste man die de video en het geluid in de Amer opneemt.
1: En het archiefbeheer.
0: En het archiefbeheer, dat is So Many Roads.
1: Ja.
0: Bepaalde aanleidingen om dit nummer te kiezen, Harry, of?
1: Eigenlijk So Many Roads to Travel. En eigenlijk naar aanleiding van die verhalen die hij deed over die reisjes naar Amerika. En Harry was er helemaal gek van om dingen uit te zoeken. Dus die heeft heel wat roads gezien. En So Many Roads to Travel, dat is ook wel een van mijn favorieten. Daarom staat het eigenlijk ook wel een klein beetje bij.
0: Je had ook een topografisch geheugen trouwens, hè? Ja.
1: Onvoorstelbaar.
0: Ja,
1: er waren wel eens mensen die zeggen van die man die lulde zijn nek, maar dat was echt niet zo.
0: Nee,
1: maar was goed ingelezen altijd.
0: Ja.
1: Dat is precies waar hij het over had.
0: So Many Roads.

0: 8 januari 2011, live in de Amer. Harry Musquet en Friends, Peter van Soest, Erwin Java en Helmich van der Vecht. De gast hier is Harry de Jong, programmacoördinator van de Amer. Harry, vanaf 1994 trad Harry Musquet al op in de Amer. Ja. Hij had ook wat met de Amer op de een of andere manier, hè?
1: Ja, hij had natuurlijk ontzettend veel met Ab Slichter. Dat waren echt dat waren twee vrienden van elkaar.
0: Ja.
1: En als Harry in Rolde was en hij ging Drenthe in, dan ging hij standaard bij Ab Slichter een kop koffie drinken.
0: Ja.
1: En zo, maar toen was nog niet bekend dat Harry in de Amer zou spelen. Dat is pas eigenlijk later is dat eigenlijk beslist van, god, Harry, wil je eens een keer hier in de Amer spelen? Nou, dat leek hem wel wat. Nou, en zo zou dat ook komen.
0: Ja.
1: En die vriendschap die was en ook de liefde van Harry naar Ab Slichter toe, die was groot. Mm-hmm. Absoluut. Ja. Ja.
0: Want bij de uitvaart van Ab Slichter in 2007, mm-hmm. Harry speelde.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En ook daarna is hij gelukkig altijd in de Amer blieb komen.
1: Ons eigen, altijd
0: de nieuwjaarsconcert. Hè? En altijd. Dat kenmerkte Harry denk ik ook wel. Hij was trouw in dat soort dingen.
1: Ja, want hij zat met de wintermaanden zat hij altijd op Curaçao. Ja, dat van de Amer, ja, dat was van 2 januari, 3 januari, zo weet je wel.
0: Dus ja.
1: Altijd naar de Amer, Harry naar Curaçao.
0: Ja, precies.
1: Dat was ook geen uitkomen, man. Niet eerder.
0: Ja.
1: Eerst naar de Amer en dan gaan we naar Curaçao.
0: Ja. Ja. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Het programma wat ooit in 1991 begon is door Harry Musquet, wat hij gedaan heeft tot 2011. En wat als eerbetoon aan Harry Musquet en de bluesmuziek hopelijk nog vele jaren blijft bestaan. We gaan naar een stuk van Tony Joe White. No news is good news. Ik weet niet of er een speciale aanleiding is dat jij dit op jouw lijst hebt gezet, of dat het gewoon kenmerkend voor het concert van 4 januari 2009 is. Want...
1: Nou, dat was dus weer dat trio Musquet. En aangevuld met Miklas Fürst en Peter van Soest. Miklas op de saxofoon en Peter op de trompet.
0: Ja.
1: En No News is Good News, ja, dat is een nummer. Ja, ik vind dat persoonlijk een van de mooiste nummers. En ja, en live vind ik hem eigenlijk het allermooiste.
0: Ja.
1: Ja.

0: Yeah, no news is good news. 4 januari 2009 was daar. En op de achtergrond hier in het Drents Museum speelt eigenlijk voor een deel dezelfde mensen die ook bij Harry speelden. Erwin Java op de solo-gitaar, Helmi van der Vecht op keyboards. En ik zag Miklos Furst, zag ik daar ook nog bij staan. Ja. Dus,
1: maar wat zo mooi was in de Amer, zoals met dit nummer ook. Harry zit op een stoel. En die heerst dan ook over de band. Hè? Net zoals in die, wat we hier ook zien op die scherm. Dat hij dus aanwies van, nou jongens, een solootje van die kant. Ook met, in een kleine setting. Harry op de stoel de veur. En dan wees je naar Helmi. En dan wees je naar Erwin. En dan Peter van Soester. Dus dan waren die dus even aan de beurt. Dus.
0: Ja, ja.
1: En dan zit hij op de stoel.
0: Ja. Ja.
1: En magnifiek.
0: Hij gaf zo ook altijd de credits. Hè?
1: Altijd.
0: Altijd in de naam nummer van de mensen.
1: Altijd, ja. Klopt.
0: Mooie herinnering, Doran. In welke mate leeft de geest van Harry Musquet nog voor in de Amer? Op welke momenten denk jij nog aan hem?
1: Altijd. Als ik in de Amer ben en de foto's in de zaal, dan zie ik Harry Musquet.
0: Ja, ja.
1: En ik moet je ook eerlijk bekennen, Albert. Toen je me vroeg voor dit programma om wat nummers uit te zoeken, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik weer een beetje bewust met Harry Musquet bezig was.
0: Hmm.
1: Echt lusten. En niet een cd'tje opzetten van oké, het zal wel. Nee, echt even weer lusten. En dan met die opnames van de Amer erbij. Ja, dus hij is altijd wel een beetje bij me. Ja, absoluut. Ja.
0: Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat bij optredens van Barrelhouse, van Eric Taylor, King of the World, waar Erwin Java is.
1: Ja, zeker.
0: Dan zit de geest van Harry, die is er toch een beetje aanwezig. Hè?
1: Tineke Schoenmaker, die refereerde altijd even aan hem. Eric Taylor, die altijd even naar zijn foto toe. Legt hij de hand op de foto. En toen de laatste keer, de laatste cd, Cat Lost, zo wordt opgenomen. Toen kwam Harry in de Amer met de teksten. En dan zat hij samen met Eric Taylor aan tafel. Zaten de tekst door te nemen als het grammaticaal, als het allemaal wel klopte. En als twee kleine kindertjes zaten ze daar zo naast elkaar. En het was goed en Harry kreeg een schouderklopje.
0: Ja,
1: was zo trots, jongen. Ja, dat was mooi.
0: Vak bedoeld dus onder elkaar, maar het was wel een kwetsbare kant van Harry, hè, de teksten. Dat.
1: Ja.
0: Daar had hij, aan Erik Till had hij dan een hele goede. Waardeerde hij ook zeer. Ja.
1: Maar dat kan ook bij ons in de Amer. Hè. Ik bedoel, het was hartstikke druk. Erik Till was er volle bak. En zij zit met zijn tweede aan tafel. Maar er is ook niemand die daar dus ook naartoe loopt om dus even die mensen een handje te willen geven. Nee. Mooi zo laden.
0: Ja. Maar door hem, de Amer is een muziekcafé.
1: Daarom.
0: Ja?
1: Daarom.
0: Daar hoort ook Huub van der Lubbe bij.
1: Ja. Huub die was in 2000 was Huub volgens mij bij, op bezoek bij Harry Musquet. En toen zei Harry van, ga je met naar de Amer toe? Nou, en toen hebben ze ook nog wat nummertjes ingestudeerd van Huub. En het was eigenlijk de eerste keer dat Huub dus in de Amer was.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat was dus een van de eerste keer dat Huub dus meedeed. En ze hebben dat ook toen, dat Laaiend Vuur, dat nummer van Huub. En er is een verhaaltje bij. Huub die woonde in Amsterdam boven een cafetaria. En er stond onderaan de straat een prullenband. Die stond in de fik. En Huub die belde de brandweer. En van alle kanten kwam brandweerouders aan met heel veel lawaai. En die spoten dus die met kwillenhoeveel stralen. Huub die zult misschien een beetje overdreven hebben. Maar die water in die prullenbak. En toen dacht ik bij mezelf van, hier moet ik een liedje over maken. Laaiend Vuur.

0: Unieke opname uit de Amer, 4 januari 2009, denk ik. Nee, wanneer dit? Nee, ik weet niet precies wanneer dit was. Jij had die toevallig?
1: In 2000.
0: 2000?
1: Ja, voor mij
0: 2000. Ja, met millenniumwisseling. Ja. Hartstikke uniek materiaal dat Huub van der Lubbe dit samen met onder andere Erwin Java natuurlijk en Helmin van der Vest. Ja. Ik weet niet wie als er op trompet of saxofoon nabij aanwezig was.
1: Nou ja, of Miklas of Peter van Soest.
0: Ja, een van die
1: twee. Van die twee waren er zeker bij.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Dat is het ook het unieke aan dit materiaal van dat dit Ude Amer komt. Live opnemen in Amer. Misschien de geluidskwaliteit wat minder goed, maar ja, de sfeer en de authenticiteit, zeg maar, die spat er vanaf.
1: Ja. Ja.
0: Ik wil nog een versie van Wind Over My Eyes nu de Amer. Want ja, dat is en blijft natuurlijk toch het meest bekende nummer van Harry Musquet.
1: Daar kom je niet aan, hè?
0: Nee, maar dat hoeft ook niet, want dat hoort er ook bij.
1: Ja.
0: Dit is een opname van uit 2009, ja?
1: 4 januari 2009.
0: Ja.
1: Samen met Miklas Fust en Peter van Soest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bijzonder of?
1: Gewoon lusten.
0: Gewoon lusten.
1: Hartstikke.
0: Wind Over My Eyes.
1: Ja.

0: things.
1: Ja, mooi nog even die toevoeging, ja?
2: Dit was voor Relis.
1: Dit was voor Relis, ja.
2: Relis de Beek.
1: Ja. Ja. Goede kameraad van haar, ja. De commissaris van de Koningin in Drenthe. En de verwantschap tussen die mannen, die was opmerkelijk eigenlijk. Beide uit een klein stadje, de een uit Coevorden, de ander uit Assen. Beide een arbeidersachtergrond. Beide een bekendheid geworden. Ja, en ja, dat klikte tussen die beide mannen. En helaas, je bent geen van beiden meer
2: nee,
1: onder ons.
2: Nee.
1: Jullie bent samen opgegroeid bijna, althans in dezelfde omgeving. De dichters of in Assen.
2: Ja.
1: De een aan de Vondellaan, jij aan de Bilderdijklaan.
2: Ja, ja.
1: Heb je Harry zijn hele leven gevolgd eigenlijk? Of is hij ook wel eens een tikje uit beeld geweest?
2: Nee, ik denk ook altijd wel dat hij af en toe wel eens niet in beeld was.
1: Mm.
2: En toen hij in Grollo ging wonen, ja, toen kwam er weer een beetje terug, denk ik. Maar laat maar even voorop stellen. Ik kende Harry Musquet, maar Harry Musquet kende mij dus niet. Hè?
1: Nee.
2: Ik bedoel, maar ik heb hem altijd wel gevolgd, ja. Ik had ook een stel kameraden, die waren ook helemaal gek van hem.
1: Ja.
2: Johan de Vrome was een van die vrienden. En Bertus de Vrome, zijn vriend.
1: Ja.
2: Of zijn broer, die was dus roadmanager bij de Blizzards. Dus, dat is er altijd wel geweest. Harry is altijd in mijn leven geweest.
1: Ja, ja.
2: Absoluut.
1: Ja.
2: Altijd. Ja. De ene keer wat meer dan de andere keer. En ja, het was ook een man, als je met hem stond te praten, hij had altijd ontzettend veel belangstelling voor jou. En over de muziek praten, dat wilde hij niet.
1: Mm.
2: Hij zei, want ik praat niet over jouw werk. He, wat voor werk jij doet, hij zei, daar praten we ook niet over.
1: Yeah.
2: We praten niet over de muziek, maar we praten over andere dingen. En dat was Harry.
1: Ja.
2: En natuurlijk het grootste van mensen, die wilden altijd met over muziek praten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, maar het was denk ik ook voor een deel zo, Harry, die, terwijl hij de bluesmuziek zong van Cube in the Blizzard, was hij ondertussen al met hele andere muziek bezig.
2: Ja.
1: Voor zichzelf.
2: Ja. Ja.
1: Want ik weet van Harry van dat hij, en zeker in het laatste deel van zijn leven, dat hij veel meer klassiek draaide dan bluesmuziek.
2: Ja.
1: Man
2: ja.
1: had een hele brede belangstelling natuurlijk.
2: Ja.
1: Nou, die belangstelling en de persoon Harry Musquet kun je nog zien hier in het Drents Museum, nog tot en met 5 juni.
2: Ja.
1: Er is een combinatiekaart mogelijk tussen het Cube in the Blizzard Museum in Grollo en het museum hier. Kost maar €12,50, kunnen beide tentoonstellingen toe. En als je dan misschien naar het Holland International Blues Festival gaat, dan kun je het allemaal nog combineren ook. Kun je er een prachtig weekend van maken. Volgende week zondag is de laatste uitzending van Harry's Blues live vanuit het Drents Museum. De week door Noord, dan doen we weer vanuit de studio. En hopelijk vanaf september ook weer gewoon. Als jij nou de betekenis van Harry Musquet voor jou, maar ook voor Drenthe, zul je wat meegeven, Harry de Jong? Hoe zul je dat onder woorden brengen?
2: Hoe ik Harry zie en...
1: Ja, welke betekenis hij voor de mensen in deze provincie had.
2: Nou, ik denk wel heel veel. Want je kon ook altijd een beroep op Harry doen. Hè? Als een of andere vereniging of zo die een kartrekker nodig had. Of een lijstduwer, hoe ik dat wil noemen. En Harry die kon daarin wat voorwerk verrichten. Dan deed hij dat.
1: Ja.
2: Hè? Voor de natuur en voor allerlei andere zaken.
1: Dus, Arthur Bluesdagen bijvoorbeeld.
2: Arthur Bluesdagen. En Harry was dan echt niet de broer om wat voor ons te doen.
1: Ja.
2: En je kon hem ook altijd vragen. En als Harry zei van ik doe het, dan deed hij het.
1: Ja.
2: En ik doe het niet, dan deed hij het ook niet. Ik bedoel, er was geen
1: tussen. Duidelijk.
2: Het was geen binnenweg.
1: Ja.
2: Ja, nee.
1: Dat is voor jou wel herkenbaar, geloof ik, of niet?
2: Voor mij heel herkenbaar, ja. We doen het of we doen het niet.
1: Ja, ja. Ja. Ja, je weet waar je aan toe bent.
2: Absoluut, ja.
1: Nou, dat geldt voor de Amer, denk ik ook. Dit seizoen van de Amer zit erop.
2: Ja.
1: September begint weer, wanneer?
2: Wij beginnen 20 augustus met de voorinschrijving voor de concerten. Voor het seizoen half september tot en met half mei. En dan kunnen mensen dus in de Amer, dat weekend in de Amer, kunnen ze dus reserveren voor de concerten. En na het weekend dan kan dat ook per telefoon, per mail, hoe dan ook. Ja.
1: Jij bent altijd bereikbaar?
2: Ik ben altijd bereikbaar, ja. Ja.
1: Hoeveel concerten staan er voor het komende seizoen op het programma?
2: 82.
1: 82?
2: 82.
1: Er zit er nog wat ding bij die gerelateerd bent aan Harry Musquet? Kan ik dat zeggen? Zit er een Barrel House bij? Zit er een, nou, Eric Taylor vertelde je al.
2: Barrel House zit erbij, Eric Taylor zit erbij, Ian Matthews is erbij. Die is ook via Harry bij ons binnengekomen.
1: Ja.
2: En,
1: ooit ook nog te gast in dit programma, ja.
2: Ja. En My Blue Fan. Dat is een trio uit Utrecht. die de laatste seizoen bij ons in de Amen waren. En die deed toen een nummer van Harry. Nou, echt waar, kippenvel zo mooi.
1: Ja. Yeah.
2: En toen bij de opening van de Windenburg met Ice hier in het museum hebben ze ook nog een... daar deden ze de aftrap, zeg maar, van de muziek. En die komen ook terug. En ik verwacht daar wel wat van.
1: Ja.
2: Ja, ik verwacht daar zeker wat van. Ja.
1: We zullen het zien, Harry.
2: Ja.
1: Dank voor jouw aanwezigheid hier in Harry's Blues. Het was echt Harry's Blues dit keer. Ja. Blues van Harry de Jong.
2: Ja, zoals Harry ook zegt, van handgemaakte muziek.
1: Ja. Nou, de handgemaakte muziek die past het beste in de Amen.
2: In de Amen, en dat bedoelde hij daarmee. Ja. Ja.
1: Techniek van de uitzending was Ruben Ester. Presentatie en productie Albert Haar. En we besluiten met een live opname uit Wijk bij Duurstede. Wat verder van huis, niet in de Amen. Maar Ramblin' on my mind, Harry.
2: Ja. Wandelen in mijn gedachten.
1: Ja. Met Harry.
2: Mooie afsluiter.
1: Oké, bedankt.

Cause it's feeling me. So, what that mean?

꽃게 5만원짜리.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Winona Judd uit Kentucky vormde jarenlang een duo met haar moeder, de Judds. En daarna was ze succesvol als soloartiest. Dit komt van haar album Winona. Winona Judd, Live with Jesus.

Wynonna Judd, Live with Jesus. De Amerikaanse zangeres Mavis Staples loopt vandaag eens een rode draad door het programma. Zij maakte jaren deel uit van de Staples Singers, een hele succesvolle groep. De groep had 27 hits in Amerika, Australië, Canada en Engeland en 9 albums van de Staples Singers werden grote hits in Amerika en in Canada. Dit is een sfeervolle cover van een oude Otis Redding hit. De Staples Singers, Sitting on the Dock of the Bay.

The Staple Singers, Sitting on the Dock of the Bay. Travis Street, dat is een country zanger uit Georgia met een rauw randje, waardoor het vaak op blues lijkt. En deze Travis Street die komt uit een arbeidersgezin en vindt dat de Lord wat rekening moet houden met die doelgroep. Travis Street, Lord have mercy on the working man.

Travis Tritt, Lord Have Mercy on the Working Man. Tijdens het afscheidsconcert van de band, The Last Waltz, zongen de Staplesingers The Wait met de band. Maar dat nummer had de groep daarvoor ook al opgenomen voor Stax Records. De Staplesingers, The Wait.

De Staple Singers, The Wait. De Texaanse singer-songwriter Lyle Lovett maakte het album Songs from the Movies met louter nummers uit films. Deze traditional komt uit de film The Apostle van Robert Duvall en de achtergrondzangeres is Sweet Pea Atkinson. Lyle Lovett, I'm a soldier in the army of the Lord.

I love it. I'm a soldier in the army of the Lord. In 1975 ging Stax Records failliet en toen moesten de Staplesingers noodgedwongen naar Curtain Records, het platenlabel van Curtis Mayfield. En deze Curtis Mayfield produceerde meteen het album Let's Do It Again en het werd een nummer 1 hit in Amerika. De Staplesingers, We'll Get Over.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stax Profiles van Rance Allen is het album van deze week. Bisschop Rance Allen was een goede zanger en een begenadigd muzikant op gitaar en piano. En ook het soul, blues en popmuziek sloot Rance Allen in de armen. In 1972 trad de band op in de documentaire film What's Stax? Rance Allen. What is this?

Rance Allen, What Is This? Mavis Staples kan uitstekend covers zingen. Dat deed ze al met The Weight van de band, A Hard Rain's A Gonna Fall van Bob Dylan, For What Is Worth van Buffalo Springfield, Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding, en dit is een cover van The Rolling Stones. Mavis Staples, Time Waits for No One.

Ha ha ha.

Mavis Staples, Time Waits for No One. Van Morrison werkt graag met gasten op zijn albums. Dat deed hij al met Tom Jones, John Lee Hooker, Ray Charles, The Chieftains, Bobby Bland, The Band, Jackie DeShannon en Jeff Beck. En voor zijn album Evelyn Sunset schreef Van Morrison een gospelnummer. En dat nam hij op met Cliff Richard. Van Morrison en Cliff Richard, Whenever God Shines His Light.

Van Morrison en Cliff Richard, Whenever God Shines His Light. Bob Dylan vroeg Mavis Staples officieel ten huwelijk, maar daar had ze geen zin in, want in 1964 was ze al even getrouwd geweest met een zekere Spencer Leake en het liep destijds op een scheiding uit omdat Mavis Staples haar artiestenbestaan niet wilde opgeven voor het gezinsleven. Mavis Staples, The Choking Kind.

Rock and the Cover, Songs of Praise, Soul Train en, dat is wel opvallend, in de Cosby Show. Al zal ze daar niet trots op zijn, omdat later bekend werd dat de hoofdrolspeler meerdere dames drogeerde en ze vervolgens verkrachtte. Mavis Staples, Security.

Mavis Staples, Security. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Rinus Bouwmeester, die coördineerde de playlist. Joe Louis Walker, dat is een bluesgitarist uit San Francisco. Hij was ooit 5 jaar zoek en toen toerde hij helemaal anoniem met een gospelband langs kerken in Amerika. Gelukkig keerde hij terug naar de blues en dit komt van zijn album Between a Rock and the Blues. Joe Louis Walker, If There's a Heaven.

crimes, and I did some time in the county jail.

0: Blues in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij de één oor laatste aflevering van The Way Up North. Onze reis in 20 etappes van de Mississippi Delta naar uiteindelijk New York. En vandaag doet wij de stad Detroit aan. Daar heb je een bepaalde verwachting bij zo'n stad, hè?
3: Ja, je weet dat het Motor City is. Dat is de stad van de auto. Mobielindustrie. En je hebt daar natuurlijk twee van die hele grote merken zitten. Dat zijn General Motors. En aan de andere kant waar wij zaten, hoe heet dat nog weer? Dearborn of zo.
2: Dearborn, ja.
3: Ja, Dearborn. Ja. Daar zit Ford. En daar heb je ook het Henry Ford Museum. En dat is een heel eigenlijk een beetje een gedeelte van de stad aan zich. Een heel groot. Een hele grote wijk is daar.
2: De invloed van Ford is evident, maar de Noord heeft ook een hele grote binnenstad. Wordt de welvaart niet zwaar toeslagen? Is
3: dat nee, het lijkt me meer dat het enigszins in verval raakt. Is. Ja. Je ziet er heel veel zogenaamde huizen staan die leeg zijn. Afbraakpan, abandoned, verlaten gebouwen, fabrieken. En het deed mij een beetje spookachtig aan, dat Detroit. En ook enigszins gewelddadig. En naar ik later hoorde, is een stad op het ogenblik nummer 1 in Amerika, wat het aantal geweldmisdrijven.
2: En het ligt vlak bij Canada ook nog.
3: Ligt vlak bij Canada.
2: Dat realiseerden we ons eigenlijk niet eens, maar je hoeft maar de rivier over te gaan.
3: En dan ben je in Canada.
2: En je bent in Canada, ja. Wij streken neer. Je zit aan, ik wil niet zeggen aan de kant van de rivier, maar wel aan de kant van het centrum van Detroit, waar als de rivier ligt.
4: We zitten hier vlak aan de rivier, ja. We zitten in een gebouw wat al sinds 1800 hier stiet. Een gebouw waar vroeger de schippers kwamen, een soort van waterhole. Daar zeiden ze dat een gebouw waar je even kon pissen. Dus een soort van bar waar mensen even snel wat dronken en wat pissen. En dat is nu een van de bluesclub in Detroit, want daar bevinden we ons in Motor City. Het is een prachtige mooie oude bar met aan de ene kant een eetgelegenheid en aan de andere kant een zaaltje waar bluesbands speelden. Ja, in de 30 jaar tijdens de Prohibition was dit een soort van illegaal drankhol. Een zogenaamde blind pig of speakeasy. En daar kwamen ook van allerlei mensen, ook grotendeels mensen van de scheepvaart. En sinds 25 jaar is dit hier zo als het nu staat. En het is. Het gebouw heet nu de Soup Kitchen en het is Home of the Blues in Chicago. Gisteren waren we hier ook en een van de serveerders die vertelde ons dat het over 4 maanden waarschijnlijk wordt afgebroken. Ten koste van in favor van een casino wat hier aan de rand van de rivier gebouwd wordt. En de man die de eigenaar is van deze club, shame on him, die verkoopt deze prachtige zaak. Het ding die wordt per opbord verkocht, dus mensen in Drenthe, als hij snel bent en je hoort deze uitzending misschien nog, dan moet je er gauw heen gaan, dan kun je nog wat dingen kopen van deze fantastisch mooie tent. Helemaal met scheepshout betimmerd, heel aardig personeel, je kunt er heel goed eten. Ik zou zeggen. Het is toch weer jammer dat het grote geld die het hier weer wint van de cultuur. Een van de laatste grote bluesclubs in Detroit. De Soup Kitchen. Jammer dat dat weggaat. Dat mag eigenlijk niet. Maar ja, wij kunnen daar niet veel aan doen. Wij gaan straks weer terug.
2: Het zit wel in een beetje desolate omgeving, hè?
4: Ja, het is een omgeving van afbraak. En een omgeving van lege plekken. Een omgeving van ja, van een beetje de zwarte omgeving, maar van buiten ziet het er ook niet al te mooi uit, maar van binnen is het echt een fantastisch mooie tent. Dus het is echt heel jammer dat zoiets weer moet verdwijnen.
2: Hoe is Detroit nou boven gekomen? Zeg maar de tocht van het hotel hier naartoe zo in herinnering haalt?
4: Nou, het eerste gedeelte is heel goed verzorgd. Het tweede gedeelte, langzamerhand naar de stad toe, dat is dan verlaten industrieperceel, verlaten ingegooide ruiten. Een beetje lijkt wel Sarajevo af en toe, van een tijdje terug. En ja, in het midden van de stad heb je dan weer al die skyscrapers en grote gebouwen van General Motors. En verder, ja, ik vind het niet zo'n mooie stad als Chicago. Het is lang zo groot niet, maar de mensen hier zijn heel behulpzaam.
2: Hoe komt de meesten verder op boven hier zo?
4: Oh, hier, ik bedoel, men helpt ons. In het verkeer zijn ze een beetje wat meer agressief. Misschien wat meer Nederland. Maar dat geldt niet voor heel Amerika. Tot nu toe, moet ik zeggen dat wij toch wel veel hulp gehad hebben. En dat de mensen heel vriendelijk waren en netjes. En ook de zwarte mensen hebben ons geen strobreed in de weg gelegd. Dus wat dat betreft zijn de verhalen misschien ook wel een beetje overdreven.
2: Ja, er wordt toch gezegd dat Detroit op zich een tamelijk criminele stad is. Maar
4: dat kan ik niet beamen, want wij hebben hier geen probleem gehad. Dus het valt allemaal nog wel een beetje mee misschien.
2: Als je ze zelf maar niet maakt, dan
4: dan krijg je ze ook niet, denk ik. Nee, je moet de kat ook niet respect binden, denk ik.
2: We kregen nog alleen maar zo'n dikke politiemotor achter ons aan. Maar
4: ja, maar dat was een nieuwsgierige man en die wou even weten wie wij waren en wat we aan het doen waren. Die had nooit de camera achter de auto zien. Maar toen hij wist wie we waren, mochten we ook direct doorrijden. Dus dat was geen probleem.
2: Het eten is hier goed?
4: Het eten is uitstekend. Uitstekend en hot. Well, I'm going to Detroit. Malcolm's on my way. Well, I'm going to Detroit. Malcolm's on my way.

0: I'm Going to Detroit van John Rancher. Hij speelt samen op dit nummer met John Lee Granderson en Carl Martin, de Chicago String Band. Dit gaat over, uiteraard over Detroit. Later is hij naar Chicago toe. Gewoon een van zijn bekende nummers is ook de Railroad Blues. Ja, die Soup Kitchen, prachtige clubtoren aan de boorden van de Hudson. Hij is er nog wel. Ik heb hem op internet gekeken. Vandaag aan de dag dan kun je dat soort dingen ook heel actueel bekijken.
1: Ja, er zal toch eigenlijk binnen 4 maanden zo gebeurd zijn.
0: Het is nog niet ver. Dus er wordt nog steeds concerten gegeven. Dus het is nog leus. Als je er nog toe wilt, dan kan dat allemaal nog. Dan kun je naar Detroit toe gaan. Trouwens, als je door een boek bij wilt hebben, dan moet je de Rock'n'Roll Traveler USA die moet je er maar eens bij pakken. Dat is een uitgave in de serie van Fodors. Dat is een bekende serie met raceboeken in Amerika. En die hebben dus een boek gemaakt voor de liefhebbers van rock'n'roll en blues en folk en country, noem maar op. Er staat alle plaatsen in beschreven en er stuurt ook in wat voor bijzonders door is. En daar stuurt onder andere de Soup Kitchen ook in. Detroit, we zijn door. We zijn toch nog steeds in die grote stad met die merkwaardige, die vijf, wat minder voor dingen, kubus of zo waren dat, hè? Die hoge flatgebouwen die daar stonden, die zo kenmerkend zijn voor Detroit, voor die stad.
1: Ja, dus
0: hele zwarte stad trouwens.
1: Ja, vreselijk veel Afro-Amerikaan daar. Maar ik vond het toch een beetje desolaat uitzien. En vooral aan die kant waar General Motors zat. En aan de andere kant waar Ford zat, dan Rudy van Dijk die zei wel, on a clear day you can see General Motors. Nou ja, er hing ook altijd een beetje een soort van damp in die stad.
2: Ik ben hier nog steeds in Detroit. En Detroit, dat wordt natuurlijk ook Motor City genoemd. Of Motor Town. En we staan hier voor twee gebouwtjes, waarvan de ene een souvenirshop is en de andere een museum. Het museum dat is gewijd aan het bekende zwarte label van rhythm en bluesmuziek. Zo eind jaren 60, 70 en ook nog in de 80. Het bekende label van Berry Gordy en zijn vrouw Bertha. Het Motown label. Nou, we staan hier. We lopen even naar een soort van plaquette toe. Of een historical site is het eigenlijk. Ook een stad geregistreerd als een historical site. En de gemeente die heeft hier dat waarschijnlijk neergezet. Er staat op dat de Motown sound was created on this site from 1959 tot 2007. En de company was started with 800 gulden lening van de saving club of de Bertha en Berry Gordy senior familie. Origineel werd het Tamla Records genoemd, weet je wel, Tamla Moten, hij vroeger. En de eerste release was Money That's What I Want in augustus 1959. De founder die heeft de naam gekozen die reflecteert de Motor City. En is het dus Motown geworden. Hè? Motown Records, april 14, 1960. En hetzelfde jaar toen hebben ze de eerste gouden plaat uit, Shop Around. En in 1968 is het van een familiebusiness, eigenlijk een internationale Enterprise geworden.
0: Toen ben ze verhuisd.
2: Ja, ben ze verhuisd naar 2457 Woodward. Nou,
0: Hitsville, USA. Ja, muziek was hier trouwens niet zoveel met de hart hebben, hè?
2: Nee, ik zat gewoon meer in de blueswereld. Dit was de andere kant een beetje. Van die groepen in altijd 4 zanggroepen of een triootje, de Supremes had je, de Four Tops. Ook wel Marvin Gaye en Jackie, hoe heet die nog weer?
0: Gladys Knight had je hier ook, dacht ik.
2: Gladys Knight en de Pips en al dat soort mensen en zo. Jackie Wilson, die bedoelde ik. Dat had ik nog wel wat met Jackie Wilson. Stevie Wonder, ook wel. Daar had ik ook wel wat mee. Daar heb ik nog steeds wel wat mee, ja. Nou, dat is hier allemaal ontstaan en er is een museum bij. En ik wilde eens even kijken of je erin kunt en of daar ook nog wat gefilmd mag worden. Wat ik...
0: het is wel zwarte muziek op zich.
2: Ja, het is, ja, staat er ook. Het is,
0: maar is het wat meer gospel invloed of niet?
2: Nou, dat weet ik niet. Het is toch een bepaalde sound die ze hadden. Sterk op ritmische baspatronen geleund en een beetje, toch een soort van, ja, moderne soort muziek. Met de grote stadmuziek met ook met blazers invloeden en strijkers. Het waren allemaal veel grotere producties ook en zo. Mm. Dus Fussenwijs stond vooral bekend om een goede rhythm tandems en zo. Met hele mooie basslines erin en zo. Dat was echt de Motown sound, hè? De dubbele timing van de bass en zo. Niet helemaal in vier gespeeld, maar snelle viers en zo. En dat was eigenlijk. Dat is eigenlijk en ja. Al met al wat dynamischer en wat meer polyrhythmisch gewoon. Daar gaat het hier gewoon.
0: Veel hits ben hier vandaan komen.
2: Ja, de Four Tops alleen al. Just Walk Away, René.
0: Reach
2: ja,
0: Out, I'll
2: ja,
0: Be There.
2: Oh god, ja. If I Were a Carpenter. De Supremes natuurlijk met al hun hits.
0: Baby Love. Ja, en, nou ja, neem ze maar op.
2: Dat komt hier allemaal vandaan. Het is allemaal hard dezelfde sound en vaak dezelfde studiomuzici die hier werken.
0: Vandaar ook Hitsfield USA, denk ik.
2: Ja, dat is een de Motown sound. Ja. En dat is Studio A. Dat is de oude studio dus, denk ik. En er is een museum bij. En...
0: Ja. Laat me eens kijken. Laat die camera eens oplopen. We moeten hier naartoe voor de entree, volgens mij. No videotaping allowed inside the museum.
3: And photos may be taken on the lower level only.
0: With a conventional camera.
3: Yeah.
0: No videotaping allowed in... The museum.
3: Thank you for not eating or drinking.
0: No drinking, yeah. Please do not touch the objects.
3: Mag niet getaped worden.
0: Willem, ik denk dat het vroeg opholt hier zo. Hè? Ja, het is niet anders.
3: Einde reis?
0: Einde reis.
2: 2644.
0: Ja, welke straat zitten we hier?
3: We zitten hier, weet ik niet precies.
0: Ja.
2: We zitten hier naast een begrafenis ook nog. Die meneer die vroeg of wij voor het museum of voor de begrafenis kwamen. Gelukkig was het dat eerste. Another $6.
0: Oh ja.
2: 12 gulden, dat is weer 36 piek om hier in te komen.
0: Vooruit maar weer. Toen maar.
3: Hoef ik niet op niet mee.
0: Oh.
3: Dat scheelde weer $12.
0: Waar niet met? Jawel. Zes. Zes.
4: Nee,
3: ik probeer het toch
4: helemaal. Money, I love you. I love money, right now. Your love give me such a thrill, but it don't take care of my bills. Thank you.

0: please give me some money, baby. I need money, girl. I need money, honey. I need money, honey. I need money, honey. I need money. Oh, yes, that's what I want.
1: Deze compositie was een van de eerste nummers die opgenomen is op het Tamla Motown label. Ongetwijfeld door iemand anders, want dit was de uitvoering van John Lee Hooker. U denkt in 1972 onder de titel I Need Some Money, maar het is wel degelijk het All The Money.
2: Ja, precies. Ja, het is,
1: Ik geef er wel eens in één credits aan dat hij zo geschreven heeft, maar dat liet me niet in molle terecht.
2: Nee. Het is toch echt precies hetzelfde wat de Beatles deden. Dus,
1: ja. Hooker was een... geboren uiteraard in Clarksdale, een Delta-man. Maar in die naar Detroit toe gewoon is.
2: Ja, eigenlijk heel verbazingwekkend. Want de meeste lui ging dan toch naar Chicago of St. Louis. Maar hij is dus nog verder doorgaan, naar Detroit.
1: Ja.
2: Daar heeft hij ook jaren woont. En vandaar is hij ook bekend worden. Hij zit ook op het VJ-label. En dat was ook een label wat eigenlijk dat was een soort van concurrent van Chess. Mm-hmm. Daar heb hij heel veel voor opgenomen. Hoewel Hooker dus een hele slimme man was. Die heeft wel voor ik weet niet hoeveel labels heeft hij opgenomen.
1: En onder allerlei namen, of niet?
2: Ja, onder allerlei namen. Dan zat hij nog onder contract bij een ander, maar ging onder een andere naam. John Lee Booker of zo. Ja. Ook wel obvious trouwens, maar... dan kreeg hij waarschijnlijk handgeld. En hij is een van de weinige mensen westen... Voor zover ik weet, in de blueswereld die toch redelijk geld heeft verdiend. En zeker de laatste decennia is hij dat. Het is eigenlijk al begonnen met mensen als de Animals en zo, die nummers van hem speelden en zo.
1: Boom, boom.
2: Ja, ik bedoel, de man heeft aan rechten natuurlijk, als hij dat tenminste goed gedaan heeft, heb je kapitaal verdiend.
1: Wat is nou kenmerkende van zijn muziek?
2: De boogeyman, hè? Een beetje dus wat je zo net hoorde, een beetje onder backbeat, die gitaar. En het aparte, als hij blues speelt, hij speelt op een hele archaïsche manier blues. Het is geen AAB, zou ik maar zeggen. Zo dat schema van die regel en die rijmregel en dan vier maten en dan veranderend van akkoord. Maar Hooker, dat... Die blijft op één en die suggereert gewoon dat hij overgaat, maar dat doet hij dus niet. En als hij het doet, doet hij het op vijf of zoiets. Dit is even voor de mensen die er misschien muzikaal... Maar goed, ik vind het wel, die manier van doen vind ik wel leuk. Want als hij met anderen speelt, blijft hij ook zo spelen. En die mensen, die weten dan nooit wanneer hij overgaat, dat andere koor. Dus die hobbelen er dan maar achteraan en dan hoor je plotseling naar de halve maat of zo... Kom er niet ineens met. Dat vind ik wel grappig.
1: Hij is wel heel authentiek dus.
2: Ja. Ja. Het is ook een... Vooral zijn eerdere werk is vaak een... eigenlijk toch een... een vertelling van mond... van een orale vertelling, zou ik maar zeggen. Van, mm-hmm. Waar je vroeger ook in andere culturen heel sterk had. Dat heeft hij ook heel veel gedaan. En wat dat betreft vind ik hem nog steeds fantastisch. En de man natuurlijk een prachtige stem. Alleen zijn beste periode ligt ongeveer, voor mijn gevoel, in de eind 50, begin 60 jaren. Toen was hij echt op zijn top en zo.
1: Toen hij in de 50 was?
2: Ja. Vond ik hem eigenlijk heel goed, ja.
1: Ja.
2: Nu is hij dus, wordt hij overal mee toesleept. Bonnie Raitt en zo erbij. En,
1: het teert een beetje op het succes natuurlijk.
2: Santana. En,
1: ja.
2: Maar ja, dat heeft hem ook weer een lift gegeven. En, ik gun het die man wel. Ik bedoel, het is... Zo'n arme man uit de Delta die dat voor me kan krijgen, vind ik helemaal te gek.
1: En is zijn stijl wel trouwblim.
2: Ja, ik bedoel, zelfs nog een stukje filmopname van een filmtrack met Miles Davis. En Miles Davis is dan toch een hele beroemde trompetist, maar die volgt hem dan, weet je wel. Die kan er niet om toe.
1: Ja. Wij waren al een hele tijd op reizen toen wij in Detroit waren. En ja, wat dan ook wel eens een keer wil gebeuren, dat was door bij dat museum van Berry Gordy, van Tamla Motown. We mogen er uiteindelijk niet naar binnen met onze apparatuur, nog met radio, nog met televisie. We zijn er wel rondgegaan, we hebben wel rondgekeken. En dan kon je buiten, dan kan het wel eens wat anders lopen, maar als hij denkt dat loopt.
3: Hier zie je, dit is voor het eerste museum waar je zwarte mensen, veel zwarte mensen ziet. In tegenstelling tot het Chess Museum, wat over de blues gaat en waar je, waar je toch veel meer witte mensen ziet. Nou, in het Henry Ford Museum, daar zag je alleen maar witte mensen en geen zwarte mensen. En hier, in het Motown Museum, daar zie je alleen maar zwarte mensen.
1: Oh, alleen is wat overdreven, maar...
3: Ja. Ja? Maar, ja, god, wat is dat nou? Waarom zeg je dat nou?
1: Nou, omdat het niet alleen is. Ik bedoel, ja, er zaten nog blanke mensen bij.
3: Als je dat nou duidelijk wilt maken, dan moet je het zo zeggen.
1: Ik weet je wilde wat. Graag zwart-wit hebben.
3: Ja. Ik bedoel, ik wil het verhaal vertellen en dan kom je er weer tussen met... Ja. Dus, nou ja, anders vertel het zelf maar. Ja.
1: Mag ik iets nuanceren of mag ik het niet?
3: Doe het zelf dan.
1: Nee, waarom?
3: Ik doe het nu niet meer.
1: Nou, dat doe je niet meer.

0: No Pity in the Naked City van Jackie Wilson. Dat was een van de artiesten die u gebracht is op het Tamla Motown label. En om helemaal gerust te stellen, dat er weer toen met z'n tweeën eempjes wat in het hoor hadden. Ach. Ja, daar hebben we vlot de Noorwegen aan over.
1: Nee, maar dat doet er ook bij. En
0: ja,
1: dat moet gewoon kunnen.
0: Dat is een soort spanning die er ook gewoon in zit. Hij zo vier weken met z'n tweeën optrekt, dan gebeurt dat. Dat is niet anders. Dat is menselijk. Dit was een van de betere van Motown, hè, wat jij vindt.
1: Ja, ook vroeg over overleden.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk, Jackie Wilson. En er zat een heleboel van die artiesten in die toch wel redelijk fout gaan binnen. Marvin Gaye, The Trouble Man. Ook zijn vader is nog doodschoten en zo. Yeah. En ook zwaar aan de doop in België, op een gegeven moment ook een tijdje woont en zo. Heel vreemde verhalen allemaal. Ja, het waren natuurlijk ook jongens van de straat die ineens beroemd werden. Eigenlijk jongens uit de hart van de straat waar geen pity was.
0: Ja. Geen middenleden meer, hoor. Het was een hard leven wat dat betreft.
1: Ja.
0: We hebben het alleen maar over de Soup Kitchen gehad, over die mooie bluesclub door aan de boorden van de Hudson, de grens met Canada. Daar waren we op zaterdagavond in de Soup Kitchen Saloon. Daar speelde toen de Bobby Murray Band. En we waren in de gelegenheid om door een stuk op te nemen van die Bobby Murray Band. Dat is trouwens de gitarist, Dorfa.
1: Ja, een hele aardige jongen was dat. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld in St. Louis, waar mensen waar dan ook zo'n band zat, waar je, dat is het grootste probleem, dat je niet, mocht je hier gewoon rustig opnemen en filmen. Dus er was nogal een groot verschil tussen. Nou,
0: leuke zanger erbij.
1: Ja, echt zo'n jongen die dus dat voor zijn plezier erbij deed of zo. Familie erbij en zo gaat het er al niet. Hè? En Bobby Murray is een hele aardig. Een beetje een Indische jongen lijkt het wel.
0: Ja, goede gitarist.
1: Ja, hij was ook wel eens in de blues-estafette geweest. En nou ja, luister er maar naar.
0: Hoochie Coochie Man.

sitting on the outside.

say you were loving me. They say

Tell me, Bobby, they say you love me.

0: It's a pity.
1: Well, if there's anybody out there with a lot of money that could help out a blues club, yeah, please get in touch with the Zoom Kitchen.
0: Yeah, this is a shame that it goes. This is beautiful. Thank you for having us.
1: My pleasure, and thank you very much. It's a pleasure. All right.
2: Bye-bye.
3: See you.
0: Bye-bye. Leuke tent, leuke band. Jammer dat de Zoom Kitchen weggeeft. Leuke avond gehad. Goed eten. Kortom. Ja. Prachtig. Wat dat betreft, Detroit een meevaller.
2: Ja. En wat, ja, het is niet zo'n grote club hier zo, mama.
0: Nou ja, prachtige tent. Echt een prachtige tent. Ik wil de hele spul zomaar metnemen. Als ik tovenaar was, dan toverde ik het heel klein tot Lucifer doosje in mijn zak. Ja. En dan zou ik het regelrecht bij ons neerzetten. Ja, prachtig. Kijk.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band met de Boomtown Blues. En de Soup Kitchen die moest ook al bijna wijken voor het Boomtown-idee. Dat de zaak uitgebreid moest worden door zo. En dat het geld overheerst en dat een mooie club dat die weg zou gaan.
1: Ja, en het gesprekje met Bobby Murray bevestigde dat nog eens een keer.
0: Ja, dat Bob Seger is een van de, ja, van de jongeren, van de neeren artiesten uit Detroit. Die hadden vroeger ook nog de MC5.
1: Ja.
0: En Mitch Ryder en de Detroit Wheels, ja. De muziek uit Detroit, dat stond vandaag centraal in deze aflevering van The Way Up North. Bij de bluesmuziek doorheurt uiteraard ook het reizen bij. En als je het boek van Muddy Waters, The Motion Man, doorleest, dan komt dat reizen geregeld tegen. Je hebt deze keer gehad over het ongeluk wat hij had heeft toen als hij onderweg was, dacht ik, vanuit Virginia naar Chicago en dat hij een ernstig ongeluk had heeft. Maar hij

0: dan achterin de discografie deur neemt, dan kun je heel mooi zien dat hij begin 60 jaar dat hij de oversteek ging.
1: Ja, yeah, abroad, zoals yeah. in Amerika dan zegt, dan gaat ze de overver.
0: De plas over.
1: Ja, overver, ja. Overver, ja.
0: En dat was met het American Folk Blues Festival.
1: Ja, ja, daar heb ik hem ook nog gezien in Den Haag. In het, wat toen het kocht, ja, wat heet, hoe heet het, congrescentrum.
0: Congresgebouw, congrescentrum.
1: Ja, ja. Ja, ja. In die tijd bent een aantal concerten west in Europa. Onder leiding van Lipman en Rauw, dat is een Duitse agentschap. En die hebt een paar keer dat American Folk Blues Festival georganiseerd. Een beetje een reizend gebeuren. Eigenlijk wat nou in Vredenburg in één keer gebeurt. Hmm. Dat was toen een soort van reizend gebeuren. Zo een aantal artiesten die dan onder die naam door Europa trok.
0: Dat zie je in de discografie ook perfect terug. Wanneer was dat? 4 oktober 1963. Dan is hij met het American Folk Blues Festival in de jaren 100 halen in Frankfurt. En daarna zit hij in de klokken in Bremen, in Baden-Baden, in Heilbronn. Nou, dan is dat festival voorbij. En daarna komt dat in Engeland giet.
1: Ja, ja.
0: En dat
1: hij
0: met die Engelse jongens door giet optreden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En nog later, ja, dan zie je ook, maar ik kom er straks nog op, dat hij gewoon eigenlijk heel Europa doorgiet en op allerlei festivals, of het nou
1: Antibes,
0: in
1: Zwitserland en zo, dat
0: ja, jazz, in Zwitserland,
1: ja, ja, ja.
0: Ja, overal optreedt. En misschien dat het nummer, een van zijn bekendste nummers is Long Distance Call, dat het toch ook wel mee te maken heeft met dat reizen en met dat ver van huis wezen.
1: Ja, nog eens een keer terugbellen naar huis toe, over ver.

0: De Long Distance Call uit 1973 van de LP Mud in Your Ear. Volgens mij een productie van Johnny Winter was dat.
1: Ja, dat is...
0: Vooral in de 70 jaren heeft Muddy veel reisd naar Europa. Ik denk dat Europa hem ook zeer welgezind was in die periode.
1: Sowieso. Hè. Blues is toch in Europa...
0: Yeah.
1: Hebben het altijd goed gedaan. En voor toch wel een heel ander publiek ook als in de States. Gewoon.
0: Hmm.
1: Toch vaak een festivalpubliek in een theaterpubliek vaak en zo.
0: Ja, in het boek zie ik ook vaak dat hij treedt geregeld op het Montreux Jazz Festival in Zwitserland.
1: Ja, ja.
0: En hij heeft tot bijna aan het lijst aan toe. 83 is hij overleden, maar met name 77, 78 heeft hij nog heel veel gereisd. Opnames gemaakt in Warschau, in Polen in 1976, in Dortmund in Duitsland. En ook in 1976 weer in Montreux in 1976 en Gozemadur. Zijn laatste optreden, zijn buitenlandse optreden waar als een opname gemaakt is, dat was ook dat was in Zwitserland, dat was in Montreux op dat Jazz Festival.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, eigenlijk een beetje ter besluit van het reizen. 1983 is Muddy Waters overleden. Een nummer wat heel bekend geworden is door 10 Years After, dacht ik, ja?
1: Ja,
0: Feel Like Going Home.
1: Ja. Is ook trouwens nog een boek, dat zo heet, van Peter Gurelnik.
0: Ook nog een keer.
1: Die ook nog een ander prachtig boek heeft geschreven. Dat heet Lost Highways, Deep Parts and Arrivals of American Musicians. Maar hier is Feel Like Going Home.

0: seems like my baby child. Well, child, we'll stop alone our way.
1: Wanneer was dat? Het was al, dit is al heel lang alleen. Ik denk begin 50 jaar van Muddy Waters, hè?
2: Ja, ja.
1: Feel like going home. De rudimentaire Muddy Waters is dit nou.
2: Dit is de Muddy the folk singer.
1: Ja. En hij, zijn hele ontwikkeling die staat prachtig beschreven in het boek, waar we elke week een klein partje uit behandeld. Vandaag was dat het reizen van de Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Het wordt tijd voor de laatste etappe in onze serie van Clarksdale van de Delta naar New York. Want volgende week dan bent wij in de Big Apple, in het centrum zelfs daarvan in Manhattan.
2: Ja, vlak om de hoek bij Broadway zaten wij. Milford Plaza, Ramadan Inn, een vreselijk groot hotel waar ik ergens op kamer 300 en nog wat. En plotseling een gebrom hoorde en u het raam keek. Ik denk, wat is dit toch? Is het de verwarring? Maar nee, het was de stad.
1: Het geluid van de stad, de adrenaline in New York, volgende week in Harry's Blues. En de ontdekking ook dat blues in New York toch minder is en dat het meer jazz is. Maar door over de volgende week meer. Deze aflevering van Harry's Blues, de Way Up North, die weer maakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Wat ons betreft tot volgende week, de laatste aflevering van The Way Up North.

0: Aline Stokrollo, Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Heel lang geleden nam Q in the Blizzards nog eens een album op met de Amerikaanse bluespianist Eddie Boyd. En de man was ook nog enige tijd te gast in Gollo. In 1952 schreef deze Eddie Boyd een beroemd bluesnummer, Five Long Years. Dat nummer werd 71 keer gecoverd, ook door Q in the Blizzards. Maar de band nam nog een nummer op van Eddie Boyd. Q in the Blizzards, The Big Bell.

Bell. Toen Chuck Berry het nummer wilde opnemen, kwam de achtergrondzangeres niet opdagen. Dat was een groot probleem. Maar hij belde zijn werkster, die nog nooit gezongen had, en niemand heeft er ooit wat van gemerkt. De Rolling Stones coverden het nummer als hun eerste single. Chuck Berry, Come On.

Chuck Berry, Come On. Walter Jacobs uit Louisiana kwam naar Chicago, noemde zich Little Walter en werd de mondharmonica-speler bij Muddy Waters. Dit was zijn grootste solo-hit en het nummer werd nog gecoverd door Mitty Collier, Conway Twitty, Ike en Tina Turner, Kenny Neal, Billy Brands en Junior Wells. Little Walter, My Babe.

hij zichzelf Tommy Tucker. Hij had een grote hit met een eigen compositie en het nummer werd gecoverd door Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Stevie Wonder, Johnny Holiday, The Faces, The Searchers, The Every Brothers, Tom Jones en José Feliciano. Tommy Tucker, High Heel Sneakers.

Tommy Tucker, high heel sneakers. Rockabilly-zanger Dale Hawkins uit Louisiana nam een eigen compositie op met de beroemde gitarist James Burton. Het nummer werd later gecoverd door de Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Johnny Rivers, Ronnie Hawkins en Lonnie Mack. Dale Hawkins, Susie Q.

Dale Hawkins, Suzy Q. Bluescomponist Willie Dixon uit Chicago schreef het nummer voor Muddy Waters, maar het werd ook nog gecoverd door Etta James, The Rolling Stones, The Righteous Brothers, Rod Stewart, Mungo Jerry en Freddie King. Muddy Waters, I just want to make love to you.

Muddy Waters, I Just Want To Make Love To You. Het nummer van Bo Diddley werd meteen herschreven door Muddy Waters als Menace Boy. En er verschenen covers van de Yardbirds, de Nederlandse Bintangs, The Who, Manfred Mann en de Flaming Groovies. Bo Diddley, I'm a Man.

Bo Diddley, I'm a Man. Het is de zoveelste geniale compositie van Willie Dixon, deze keer voor Howlin' Wolf. En er bestaan beroemde covers van The Rolling Stones, Scarlett Thomas, CeCe Hill, The Doors, Luther Allison, Mick Taylor en The Grateful Dead. Howlin' Wolf, The Red Rooster.

Howlin' Wolf, The Red Rooster. Sonny Boy Williamson uit Mississippi componeerde een beroemd bluesnummer. Het werd gecoverd door John Mayall, 10 Years After. Johnny Winter, Can't Heat, Van Morrison en QB and the Blizzards. Sonny Boy Williamson, Help Me.

Sonny Boy Williamson, Help Me. Fontella Bass, dat was de dochter van blueszangeres Martha Bass. En ze was pianist in de band van Little Milton en dan mocht ze af en toe een nummertje zingen. En een solo-singeltje van haar werd plotseling een grote hit in Amerika, Rescue Me. En toen ging ze solo verder, Fontella Bass, Since I Fell For You.

Fontella Bass, Since I Fell For You. Irma Thomas uit New Orleans werkte als alleenstaande moeder, als serveerster in een nachtclub, en dan zong ze af en toe een nummer met de huisband. En dit nummer mocht ze opnemen in de Fame Studios in Muscle Shoals. En een paar jaar later was ze de Soul Queen of New Orleans. Irma Thomas, Somewhere Crying.

Irma Thomas, Somewhere Crying. Kip Anderson, dat was een blueszanger uit South Carolina en hij kreeg een contract bij Chess Records in Chicago. Hij maakte een serie sterke singles, maar de grote hits bleven uit en toen besloot hij verder te gaan als gospelzanger. Kip Anderson, Without a Woman.